Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met

0: vanaf 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Er is 3,5 jaar cel geëist tegen de man van 44 uit Almere. Hij zou zijn 16-jarige stiefzoon een wapen hebben gegeven waarmee een woning aan de Langshof in Almere Haven uiteindelijk werd beschoten. En een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden vanwege betrokkenheid bij de gewapende overval op Siebeljuweliers in Bataviastad in Lelystad vorig jaar. Meer nieuws uit de regio krijg je zo dadelijk.
2: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van woensdag 17 juni. Goedemorgen Astrid.
1: Goedemorgen Roy.
4: Hoe is het ermee?
1: Op zich wel goed.
4: Op zich wel goed.
1: Ja.
4: Je hebt trouwens nu elke keer een oranje strikje in je haar.
1: Oranje strikje, ja.
4: Ja, is dat ook specifiek voor het WK?
1: Nou, ik vind het leuk dat je dat zegt, want ik realiseerde me vanmorgen toen ik het indeed.
4: Ja.
1: Van, ik heb dit regelmatig in, maar nu krijgt het extra lading.
4: Oké, dus je hebt hem eigenlijk ook voor het WK had je gewoon eigenlijk voor,
1: ik probeer altijd ergens iets roods of oranjes of rozes te hebben om mezelf op te vrolijken.
4: Ja.
1: En het werkt.
4: Nou, heel goed.
1: Ik voel hem.
4: Ja, nou, en nu gaan we winnen.
1: Hup Holland.
4: Hup Holland.
1: Ja.
4: Vandaag in Flevoland is wakker. Nafluiten of zelfs ongewild aangeraakt worden. Ja, in Almere is straatintimidatie een groot probleem. Hoe de Almeerders dat ervaren, hoor je zo meteen.
1: En jarenlang klagen treinreizigers over hun oren als ze door de tunnel van het Drontemeer reden. Maar met nieuwe treinen op de Hanselijn lijkt dat probleem eindelijk verleden tijd. Hoe dat dan zit, dat hoor je zo.
5: All right.

0: Ja, elke keer als ik dit nummer hoor, moet ik toch weer denken aan een reisbureau.
1: Want de wereld is ons thuis?
0: Nee.
1: Oh, ja, nee, ja, de reclame was daarvan.
0: Maar dat doet hij vaker, hè? Hij is daar vaker voor te borden. Dus of hij gaat heel vaak op vakantie, of zijn muziek geeft je gewoon een vakantiegevoel.
1: Oh, maar ik denk dat hij gewoon op kosten van die bewuste reismaatschappij toestand op vakantie mag.
0: Dus hij gaat vaak op vakantie, op kosten van iemand anders.
1: Ja, maar dan kan hij

0: Toen was het best wel moeilijk, want er gingen altijd mannen wel naar je toe kijken en dingen naar je roepen. Dus het was best wel van, dit vind ik niet leuk.
1: Een deel daarvan kan natuurlijk ook zelf wapenen zijn om, tegen mensen. Draag je wel eens wat haarspray bij je of pleisterspray was het volgens mij?
2: Nee, ik moet zeggen dat doe ik niet. Maar ik ben wel iemand die altijd appt van ik ben thuis.
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Maar wel eens over nagedacht?
3: Ja, dat wel. Ik dacht wel op een gegeven moment van misschien moet ik dat al mee gaan nemen of zo. Maar,
1: ja, ja. Binnenkort willen ze misschien pepperspray legaal maken. Hoe vind je dat een goed idee?
3: Ik denk, ja, aan de ene kant wel, maar ik denk dat het ook misschien misbruikt kan worden door sommige mensen. Want als je gewoon pepperspray, dan kan iedereen pepperspray zeg maar halen. En dat kan ook weer andere consequenties hebben. Maar aan de ene kant wel, aan de ene kant weer niet.
1: Ze zijn bezig met pepperspray. Is dat iets waar je dan over na zou denken?
4: Jawel, die zou ik dan wel heel snel in mijn zak hebben daarvoor.
1: En waarom?
4: Ja, is gewoon makkelijk. Kan je ook sprayen, dan kan die andere persoon je niet meer zien. En dan kan je gewoon ervan doorgaan.
1: In Almere proberen ze deze straatintimidatie al meer dan een jaar aan te pakken. Door bijvoorbeeld meer boa's, soms zelfs undercover, op straat te laten patrouilleren. Maar daar ziet de Almeerder nog niet veel van.
5: Maar ik denk dat het belangrijkste is misschien camera's of boa of politie op bijvoorbeeld drukkere avonden. Want bijvoorbeeld zaterdagen en zondagen, daar zijn heel veel mensen uit. Dus dat is natuurlijk belangrijk om gewoon veel politie en boa's gewoon hier te hebben. Maar dat doen ze gewoon even niet.
1: Die zie je gewoon niet?
5: Nee, ik in ieder geval niet.
1: Zou je tips hebben aan mensen die dat moeten aanpakken? Aan bijvoorbeeld de boa's hier of aan de politici?
2: Ik vind het zo. Het is zo'n groot probleem. Ik vind het heel lastig.
1: En moeten ze dan nog ergens op letten? Bijvoorbeeld dat ze er geen kleding aan hebben? Hè? Dat ze incognito zijn?
0: Ja, dat zou wel fijner zijn. Want dan verwachten de mannen het eigenlijk niet. Of de vrouwen. Dan verwachten ze het niet. En ja, als ze undercover zijn, zou het echt heel fijn zijn. En dan gaan ze ook bijvoorbeeld in de club, dan kunnen ze ook checken. Want soms zijn de mannen in de club ook echt heel erg van, ja, ik ga haar aanraken, ik ga hem aanraken of weet ik veel wat. Dus dat zou ook wel echt heel fijn zijn.
6: Zometeen gaan we het hebben over de trein die door het Drontermeer rijdt.
7: Ja, want mensen die in die trein zitten, die krijgen dus last van hun oren.
6: Ja, maar dat is dus volgens mij nu...
7: Die kregen last van hun oren.
6: Ja, dat is nu verleden tijd.

0: is een goed teken, hè? Als je tegen je geliefde kunt zeggen... I can hear your heartbeat. Zoals ja. Chris Ria, ja toch?
1: Anders wordt het wel een koude bedoeling.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus anders dan hoor je niks. Over niks horen gesproken.
1: Goed nieuws voor de treinreizigers die tussen Dronten en Zwolle reizen. Ze hebben daar al jarenlang last van hun oren als de trein door de tunnel onder het Drontemeer rijdt.
0: Maar sinds deze week heeft de NS op de Hanselijn nieuwe treinen ingezet die veel minder gevoelig zijn voor het drukverschil in de tunnel. En dan zou dus de overlast voorbij moeten zijn.
2: Ik heb zeker wel eens druk om mijn oren, inderdaad. Ja, ja. Ja. Daar zitten mijn oren gewoon verstopt. Een beetje, ja.
3: Als je gewoon onder die tunnel gaat, dan heb je gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar. Zo. Maar
1: een gek gevoel?
3: Ja, ik weet niet precies hoe je het moet beschrijven, maar...
4: Ja, je oren klapperen, gaan dicht, ja.
1: Is het vervelend?
4: Nou, het is niet een heel fijn gevoel, nee.
5: Maar daar zou nu dus een einde aan moeten komen met deze nieuwe trein. Roel Okhuizen van de NS.
6: Wat wij gedaan hebben is dat wij eerst zijn gaan kijken van... Als je nou een trein 200 km per uur laat rijden, wat betekent dat? En wat we merkten is dat je dan een grote klap op je oren krijgt vanuit de druk. En wat we gedaan hebben is eigenlijk gezorgd dat we drukdichtheidseisen aan de leverancier hebben gesteld... zodat dat probleem verholpen is.
5: Goede isolatie, alle kieren dicht en ook hebben de treinen nieuwe deuren die beter sluiten...
6: Een gewone trein die heeft twee deurbladen die naar links en rechts open gaan. Deze trein, de ICNG, heeft één groot deurblad wat naar één kant toe open gaat. Maar als hij dicht gaat, wordt hij ook het frame ingetrokken. Zodat hij ook met de rubbers helemaal drukdicht is. In plaats van dat er nog speelruimte in zit. Ik verwacht dat we nog ongeveer anderhalf jaar rijden met de mix van de huidige treinen en die mooie nieuwe ICNG. En dat we dan iedereen blij kunnen maken met de mooie nieuwe trein.
1: Ja, met deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: Maar dat is met treinen. Je kunt gewoon een kaartje kopen en dan ga je er gewoon mee.
1: Ja, weet ik wel. Maar ik heb gewoon niet meer... Ja, dan had ik gewoon misschien een keer in mijn vrije tijd moeten doen. Nou, ja. Ik ben best wel treinengek. Ja.
0: Echt?
1: Ja, ik weet ook welke trein het is, hoe dat heet en hoe dat allemaal...
0: Dat gaat de wereld voor mij open.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hoe dat heet?
1: De ICNG.
0: Dat zei die meneer
1: ook. Ja, Intercity Nieuwe Generatie.
0: Nieuwe generatie, wauw. Ja. Nou ja, we hebben net kunnen horen wat er allemaal zo bijzonder aan is.
1: Het is een hele bijzondere
0: maar
1: trein.
0: Maar ga je dan niet de Intercity oude generatie missen?
1: Ja, de ICM, Intercity materieel. Ja, die gaat inderdaad eruit, dat is wel jammer. Dat is,
0: bedankt voor deze
1: Roel Okhuizen was dat dus, hoorde je net, van de NS.
7: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Weet je wat echt heel raar is als je 30 jaar bij de radio werkt?
1: Nou.
0: Ja, ik weet, ik ben stokoud.
1: Ik ben nog niet eens 30.
0: Oh, wat erg. Maar goed, maar dat is zo'n wolf, weet je. Dat ik
1: wolf.
0: Wolf. Dat ik nog weet dat gewoon kinderen waren.
1: Echt?
0: Ja, in een beentje.
1: Oh.
0: En dat ik dacht, wat leuk. Die kinderen met elkaar in een beentje. En nu is dat gewoon een grote volwassen band.
1: Oh, want het is ook echt dat beentje nog steeds.
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik wel echt heel romantisch eigenlijk.
0: Ja, maar dan denk ik, ach, ze zijn er nog. Hoe oud zouden ze? Zouden ze al in de 20 zijn? Maar die zijn natuurlijk al goed. All Things Under the Sun was dat.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Ook jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
2: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
1: Ja, en verder komt er ook een maximum op het aantal stuks vee dat op een hectare mag worden gehouden.
0: En Lionel Messi heeft nu al geschiedenis geschreven op het WK. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hattrick en is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Het werd trouwens 3-0 voor Argentinië.
3: González, natuurlijk weer naar Messi. Messi! Messi, geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi.
0: Dat betekent dus 3 doelpunten achter elkaar. Het was zijn 16e WK-goal. Op dit moment wordt de andere wedstrijd in de groep van Argentinië gespeeld. En die gaat tussen Oostenrijk en Jordanië.
1: Dan nog uit de Telegraaf. Met een rigoureuze inhaalslag wil het kabinet af van de afhankelijkheid van de Verenigde Staten op het gebied van veiligheid. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken presenteert nieuwe plannen waarmee Nederland eigen inrichtingen en luchtverdediging op orde wil krijgen. Hij zegt, we moeten zorgen dat we kunnen doen wat de VS nu nog doet. En dan ook nog in de Telegraaf iets over...
0: Ook nog voorlezen. Maar we willen bijblijven.
1: Daarom. Ja. Het aantal voortvluchtige criminelen in Nederland dat groeit en daarmee ook het aantal aanhoudingen in Nederland. En het type verdachte wordt steeds zwaarder, staat dus in de Telegraaf. De politie ziet steeds meer veroordeelden dat ze zich onttrekken aan hun straf, vaak met hulp van criminele netwerken.
0: En tot zover de berichten van buiten onze provinciegrenzen.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Er is 3,5 jaar cel geëist tegen een man van 44 uit Almere. Hij zou zijn 16-jarige stiefzoon een vuurwapen hebben gegeven, waarmee een woning aan de Langshof in Almerehaven werd beschoten. De jongen vroeg om het wapen vanwege een conflict met die bewoners. De vader zegt dat hij niet verwachtte dat het wapen ook gebruikt zou worden. Over 2 weken volgt de uitslag. En een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Siebeljuweliers in Batavia stad in Lelystad maart vorig jaar. Volgens de rechtbank leverde hij het wapen en stuurde hij de 2 jonge overvallers aan. Zij waren ten tijde van de overval nog maar 14 en 15 jaar oud. De jongens zelf werden al eerder veroordeeld tot voorwaardelijke straffen. Ook zij moeten contact houden met jeugdreclassering. En zwemmers kunnen weer het water in bij de zuidelijke oever van zwemplas Wellewaard in Emmeloord. Eerder deze maand brandde daar een zwemstijger af, waardoor delen van het materiaal in het water terechtkwamen. Die resten zijn inmiddels opgeruimd en volgens Waterschap Zuiden-Zeeland zijn er geen microplastics vrijgekomen. De afzettingen zijn er ook gisteren weggehaald. En tot zover het nieuws uit de regio. Ja, laten we maar niet naar de muziek gaan op dit moment. Dat lijkt me echt een heel erg slecht idee. De vraag is alleen eventjes waar we dan wel naartoe gaan. Even kijken, ik heb net het nieuws gelezen, daar waren we allemaal bij. Toen kwam dit en dan is dit nu de bedoeling dat je dat hoort.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. UNHCR zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het bewolkt en valt er af en toe nog wat regen, zeker in de noordelijke helft van de provincie. Later vandaag wordt het droger en komt de zon er vaker bij. En dan loopt de temperatuur op naar 21 graden in de Noordoostpolder tot 23 graden in de zuidelijke helft van de provincie. Bij het alles staat het meest matige zuidwestenwind. Morgen wordt het zonnig en 28 graden. En ook vrijdag is het flink warm met zelfs 33 graden. Later op de dag kan er een onweersbui vallen.
5: Zometeen in Flevoland is wakker. Het stadhuis van Almere, dat moet op de schop. Maar ja, dat is duur. Hoe duur en waarom het eigenlijk op de schop moet, dat hoor je zo.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: is een grote hit uit de jaren 80, maar het is sindsdien natuurlijk niet veranderd. Hè. Nog steeds wil iedereen de koning van de wereld worden. Everybody wants to rule the world van Tears for Fears.
1: Het stadhuis van Almere moet verbouwd worden. En ja, dat gaat veel geld kosten. Maar ja, waarom is dat eigenlijk nodig?
0: Wij kregen een rondleiding door het gebouw van Mark Zondag, afdelingshoofd gemeentelijk vastgoed van Almere. Het stadhuis lijkt houtje touwtje aan elkaar te hangen.
2: Hier zie je lekkage als gevolg van de schropputten in de keuken. De keuken is eigenlijk niet meer bestand. Dit voldoet eigenlijk niet meer aan de normen van vandaag. Dus die wordt veel te intensief gebruikt. En we hier opvangen in het bak.
3: Ja, je hebt er maar een emmertje onder gezet.
2: Ja, precies. Ja.
4: En dit is niet het enige emmertje in het gebouw. Ja.
3: En wat zien we daar?
2: Ja, dit zijn emmers om het water op te vangen van de lekkages die hier uit de aansluiting van het dak komen.
3: Dat is gewoon regenwater?
2: Dat is regenwater.
4: Ook zijn verschillende liften kapot.
2: Ja, deze lift is kapot zoals je ziet. En dat komt omdat de sensor defect is waardoor je het risico loopt dat je tussen de deuren klem komt te zitten.
3: En dat wil je niet?
2: Nee, dat is niet wat we willen met onze collega's. Hier zie je weer een kapotte lift. Hier is de noodrem van kapot. Die is al een week of zes buiten bedrijf, omdat we de onderdelen eigenlijk niet op tijd kunnen krijgen.
4: Verder is de klimaatbeheersing niet op orde. In de winter zitten de mensen onder een kleedje achter hun bureau. In de zomer is het veel te heet, waardoor de mensen ook niet meer naar kantoor blijken te komen.
2: Je ziet deze verwarmingszuilen, die worden aangestuurd door de buitentemperatuur. Maar die staan heel erg te loeien, terwijl ze eigenlijk de ruimte niet heel erg verwarmen. Dus dat is gewoon verouderd en daarmee verspillen we heel veel energie.
4: Op dit moment zijn ze op het stadhuis nog in de oriëntatiefase. Voordat de eerste schop in de grond gaat, zitten we op zijn minst in 2030. Ondertussen gaat op dit moment het gewone leven vanuit het stadhuis nog even door alsof er nooit een lekkage geweest is.
1: Zoals iemand die dus net getrouwd is daar in het stadhuis van Almere. Het was een bijdrage van Hilde Verwij.

0: Baby, now that I've found you. The Foundations.
1: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur ging het over de veiligheid van moskeeën. Islamitische organisaties maken zich zorgen. De afgelopen tijd waren er gevallen van vandalisme en intimidatie bij moskeeën. Ook de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, ziet een toename van dit soort incidenten.
2: We hebben zelf wel ook een meldpunt voor moslimdiscriminatie in de stad. Daar zien we wel een stijging van het aantal meldingen die daar plaatsvinden. Dus dat geeft aan dat het een wezenlijk probleem is.
1: Ja, een van de oorzaken is dat alle moslims verantwoordelijk worden gehouden voor de negatieve daden waarbij moslims betrokken zijn, zegt het contactorgaan Moslims en Overheid.
3: Natuurlijk, overal in elke gemeenschap heb je rotte appels. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon een hier geboren, getogen, gestudeerd en een goede carrière hebben gemaakt in Nederland en dan betalen belasting. Die zeggen, oké, ondanks alles wat ik gedaan heb, toch maakt men een onderscheid. Dus accepteert mij nog niet. Wat moet ik nog meer doen?
1: De organisatie wil daarom geld van de overheid voor de beveiliging van moskeeën. Net zoals dat er is voor de beveiliging van synagogen.
3: Ik snap de gevoeligheid van de overheid over de Joodse instellingen. Dat terecht. Iedereen moet gewoon beschermd worden. Daar horen wij ook bij. Dus wij willen gewoon een gelijke behandeling eigenlijk. Maar dat zien wij.
0: Femke Broeders-Bol maakte gisteravond haar debuut op de 800 meter outdoor tijdens een wedstrijd in Ostrava. Ze eindigde als tweede in 1 minuut, 57 seconden en 1300ste. En daarmee bleef ze ruim 1,5 seconde boven het Nederlands record. Dat op naam staat van Ellen van Lange. Zij vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat ze daar niet per se opgelucht over is.
4: Nee, eigenlijk niet. Want ik vind dat record mag wel een keer verbroken worden. Ja, want dat staat natuurlijk al zo lang. Maar het is wel gewoon heel erg leuk en spannend vond ik het om te kijken. Ja.
0: En toch twijfelt Verlangen er niet aan dat het Nederlands record binnenkort op naam van Broeders-Bol zal staan.
4: En je zag ook wel hoe makkelijk ze dan loopt. En dat zag je bij haar eerste indoorwedstrijd ook. Maar dat zie je nu weer. Die eerste 456, die gaat haar gewoon heel makkelijk af. Dus ik denk dat als ze nog meer ervaring krijgt, meer wedstrijdritme, meer inhoud, dan kan ze op het laatste ook doortrekken, denk ik.
0: Ja, en dan is dat record haar dus ook gegund door Ellen van Lange. En dat heb je misschien gisteravond gemist op radio en tv.

Zit wel in de lievelingsliedjes vandaag. Dit was een van de lievelingsliedjes van collega Rob Brouwer. En het volgende liedje is dan weer een van de lievelingsliedjes van onze collega Marco Verhagen. Rut Jacobs, Vrede.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag het zelf uitkiezen. Jij wint namelijk een prijs naar keuze. Waar je dan uit kunt kiezen. Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Waarom het WK je zomerlijf in de weg zit.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een man van 44 uit Almere hoorde 3,5 jaar cel tegen zich eisen omdat hij zijn 16-jarige stiefzoon een vuurwapen zou hebben gegeven, waarmee een woning in Almere Haven werd beschoten. En een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Sibyl Juweliers in Bataviastad in Lelystad in maart vorig jaar. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
12: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
11: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
13: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
11: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een flitser. Die staat in Almere op de William Brachtstraat. Daar word je gecontroleerd in beide richtingen. Dit is Flevoland is wakker van woensdag 17 juni met zometeen nafluiten of zelfs ongewild aangeraakt worden. In Almere is straatintimidatie een groot probleem. Hoe de Almeres dat ervaren, hoor je zo meteen.
9: En jarenlang hadden treinreizigers klachten aan hun oren als ze door de tunnel van het Dronten Meer reden. Maar met de nieuwe treinen op de Hanselijn lijkt dat probleem verleden tijd. Hoe dat dan komt, dat hoor je zo.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Het was de doorbraak voor surfer Jack Johnson, Good People.
1: Na fluiten, naroepen of zelfs ongewild aanraken. Ja, mensen hebben dagelijks te maken met zogenoemde straatintimidatie.
0: Ook in Almere is dit een groot probleem. Dat zien ook de mensen op straat. Maar hoe pakt de gemeente dat dan aan en hoe beschermen vrouwen zich? Onze collega, verslaggever Yannick van der Wouw, die ging de straat op zoek naar antwoorden.
2: Zijn er wel eens momenten dat je je onveilig gevoeld hebt?
3: Ja, zeker wel. Zeker wel.
4: Ja, zeker. Vooral toen ik uitging. Toen was het best wel moeilijk, want er gingen altijd mannen wel naar je toe kijken en dingen naar je roepen. Dus het was best wel van, dit vind ik niet leuk.
2: Een deel daarvan kan natuurlijk ook zelf wapenen zijn tegen mensen. Draag je wel eens wat haarspray bij je of pleisterspray was het volgens mij?
5: Nee, ik moet zeggen dat doe ik niet. Maar ik ben wel iemand die altijd appt van ik ben thuis.
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
2: Maar wel eens over nagedacht?
3: Ja, dat wel. Ik dacht wel op een gegeven moment van misschien moet ik dat al mee gaan nemen of zo. Maar,
2: ja. Binnenkort willen ze misschien pepperspray legaal maken. Hoe vind je dat een goed idee?
3: Ik denk, ja, aan de ene kant wel, maar ik denk dat het ook misschien misbruikt kan worden door sommige mensen. Want als je gewoon pepperspray, dan kan iedereen pepperspray zeg maar halen. En dat kan ook weer andere consequenties hebben. Maar aan de ene kant wel, aan de ene kant weer niet.
2: En ze zijn bezig met pepperspray. Is dat iets waar je dan over na zou denken?
6: Jawel, die zou ik dan wel heel snel in mijn zak hebben daarvoor.
2: En waarom?
6: Ja, het is gewoon makkelijk. Kan je ook sprayen, dan kan die andere persoon je niet meer zien. En dan kan je gewoon ervan doorgaan.
7: In Almere proberen ze deze straatintimidatie al meer dan een jaar aan te pakken. Door bijvoorbeeld meer BOA's, soms zelfs undercover, op straat te laten patrouilleren. Maar daar ziet de Almeerder nog niet veel van.
8: Maar ik denk dat het belangrijkste is misschien camera's of BOA of politie op bijvoorbeeld drukkere avonden. Want bijvoorbeeld zaterdagen en zondagen, daar zijn heel veel mensen uit. Dus dat is natuurlijk belangrijk om gewoon veel politie en BOA's gewoon hier te hebben. Maar dat doen ze gewoon even niet.
2: Die zie je gewoon niet?
8: Nee, ik in ieder geval niet.
2: Zou je tips hebben aan mensen die dat moeten aanpakken? Aan bijvoorbeeld de BOA's hier of aan de politici?
5: Ik vind het zo. Het is zo'n groot probleem. Ik vind het heel lastig.
2: En moeten ze dan nog ergens op letten? Bijvoorbeeld dat ze er geen kleding aan hebben, hè? Dat ze incognito zijn?
4: Ja, dat zou wel fijner zijn, want dan verwachten de mannen het eigenlijk niet. Of de vrouwen, dan verwachten ze het niet. En ja, als ze undercover zijn, zou het echt heel fijn zijn. En dan gaan ze ook bijvoorbeeld in de club, dan kunnen ze ook checken. Want soms zijn de mannen in de club ook echt heel erg van, ja, ik ga haar aanraken, ik ga hem aanraken of weet ik veel wat. Dus dat zou ook wel echt heel fijn zijn.
0: En dat was een bijdrage van
1: Yannick van der Wouw.
0: Oh ja.

0: En wat doen we dan dat laatste stukje, hè? Als we dan zeg maar alle tekst gehad hebben? Nou, dan doen we gewoon nog een tijdje shalala, hey, hey, hey. En dan wordt het een hit. Andy Grammer en Thing I Love.
1: Gistermiddag was het prachtig weer. Of dat vandaag ook zo gaat zijn, dat vragen we aan Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, of het zo mooi wordt als gisteren. Laat ik het zo zeggen, we zitten een beetje op de wip tussen het koele weer van de afgelopen tijd en het warmere weer wat ons de komende dagen staat te wachten. Dus dat vertaalt zich in ieder geval vanmorgen in best wel wat bewolking. Bewolking waar zelfs een beetje regen kan uitvallen. Waarbij die kans in de Noordoostpolder een stukje groter is dan in het zuiden van de provincie. Dus ja, een beetje een somber weertype. Graad of 15 is het nu. Dat wordt in de loop van de ochtend een graad of 18. Maar vanmiddag 21, 22 graden. En geleidelijk aan lijken de meest dikke wolken waaruit nog wat regen valt naar het oosten weg te schuiven. En geleidelijk aan weet het zonnetje toch wel wat vaker door te breken. Dus er zit wel wat verbeteringen in de loop van de dag aan te komen. Maar het gaat nog niet echt heel erg snel.
1: En hoe gaat dat dan vanavond zijn met de temperatuur?
2: Nou, je zult merken dat het vanavond niet eens zo heel snel afkoelt. We blijven nog lang rond de 20 graden en het klaart steeds meer op. De wind, die vanmiddag matig is van kracht, 3 tot 4 Beaufort, die zal vanavond al voorzichtig wat in kracht afnemen. En vannacht is er ook maar heel weinig wind boven Flevoland. Graad of 15 en het klaart steeds meer op. Er is nog maar weinig bewolking aanwezig. En dan zien we morgen gewoon dat de zon uitbundig schijnt. Weinig wolken en duidelijk warmer, 26, 27 graden. Na een wisselvallige en koele periode weer eens een keer een echte zomerdag in Flevoland. Ik denk wel dat het in de loop van de dag een beetje broeierig gaat aanvoelen. Want de luchtvochtigheid is wel redelijk hoog morgen.
1: En het wordt...
0: Ik vroeg me al af, wanneer gaan we dan weer klagen dat het te warm wordt?
1: Ja, morgenmiddag rond 3 uur, denk ik.
2: Waarschijnlijk wel. En als het morgen niet is, als we het morgen nog allemaal wel oké vinden, dan zal dat na morgen gaan gebeuren. Vrijdag, dat lijkt een hele warme plakkere gedachten worden.
1: Heerlijk.
2: Sommigen houden ervan inderdaad. Misschien dat al in de nacht naar vrijdag een eerste onweersbui overtrekt. Nou, dat zorgt er dan natuurlijk voor dat er lekker veel vocht aanwezig is. En overdag 32, 33 graden met een hoge luchtvochtigheid. Ook wel een geruime tijd zonneschijn. En dan later op de dag ook weer het risico op een onweersbui. Dus het is warm, het is vochtig. Je moet ervan houden.
0: Het is 32, 33 graden maandag.
2: Ja, en ook richting begin volgende week is dat zo. Het blijft het hele weekend dat broeierige warme weer. En zelfs aan het begin van volgende week zitten we nog echt in die hele warme lucht. Dus het is weer even doorschakelen naar standje zomer.
1: Gewoon lekker als een walrus in de tuin gaan liggen.
2: Ja. Juist, juist.
0: Goed zo. Nou, dankjewel walrus. Doeg.
2: Hoi, hoi.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Goed nieuws voor de treinreizigers die tussen Dronten en Zwolle reizen. Ze hebben daar namelijk al jarenlang last van hun oren als de trein door de tunnel van het Drontemeer rijdt.
0: Ja, maar sinds deze week heeft de NS op de Hanselijn nieuwe treinen ingezet. En die zijn minder gevoelig voor het drukverschil in de tunnel. Ja, en dan zou dus die overlast voorbij moeten zijn.
3: Ik heb zeker wel eens druk om mijn oren inderdaad. Ja, ja. Ja, daar zitten mijn oren gewoon verstopt. Een beetje.
4: Als je gewoon onder die tunnel gaat, dan heb je gewoon zo'n gek gevoel bij je oren. Zeg maar, zo. Maar,
5: een gek gevoel?
4: Ja, ik weet niet precies hoe je het moet beschrijven, maar...
6: Ja, je oren klapperen, gaan dicht, ja.
5: Is het vervelend?
6: Nou, het is niet een heel fijn gevoel, nee.
7: Maar daar zou nu dus een einde aan moeten komen met deze nieuwe trein. Roel Ockhuizen van de NS.
8: Wat wij gedaan hebben is dat wij eerst zijn gaan kijken van... Als je nou een trein 200 km per uur laat rijden, wat betekent dat? En wat we merkten is dat je dan een grote klap op je oren krijgt vanuit de druk. En wat we gedaan hebben is eigenlijk gezorgd dat we drukdichtheidseisen aan de leverancier hebben gesteld, zodat dat probleem verholpen is.
7: Goede isolatie, alle kieren dicht en ook hebben de treinen nieuwe deuren die beter sluiten.
8: Een gewone trein die heeft 2 deurbladen die naar links en rechts open gaan. Deze trein, de ICNG, heeft 1 groot deurblad wat naar 1 kant toe open gaat. Maar als hij dicht gaat, wordt hij ook het frame ingetrokken, zodat hij ook met de rubbers helemaal drukdicht is, in plaats van dat er nog speelruimte in zit. Ik verwacht dat we nog ongeveer 1,5 jaar rijden met de mix van de huidige treinen en die mooie nieuwe ICNG. En dat we dan iedereen blij kunnen maken met de mooie nieuwe trein.
1: Ja, de ICNG, de Intercity, nieuwe generatie voor de niet-kenners. Roel Ockhuizen was dat van de NS.

0: Heb jij dat wel eens gehad dat je dan inderdaad tegenover iemand staat die je dan echt die heel knap vindt? En dat je dan gewoon doet?
1: Ik heb ook meteen zo'n moment.
0: Ja?
1: Ken jij Kurt Rogiers nog? Dat
0: ja,
1: was
0: die
1: een acteur uit België.
0: Ja.
1: Daar werkte ik mee samen bij BNN. Of tenminste, hij werkte op de afdeling naast mij. En dan zei dus op... Oh, dit is echt een hele slechte anekdote om te vertellen.
0: Ik
1: heb echt spijt van deze anekdote nu. Maar dan zeiden ze wel eens van... Hey, Kurt, ga nog eventjes bij de radio even gedag zeggen. Want dan is Astrid weer een halve minuut sprakeloos. En dan kwam hij... Oh, nou allemaal. Hi. Ontzettend knappe man.
0: Hier gaat dat nummer dus over van...
1: Ja, precies. De berichten dan van buiten onze provinciegrenzen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waar veel minder stikstof in wordt uitgestoten. Ook jonge boeren zetten daar hun vraagtekens bij.
2: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen... nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken... vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
1: Ja, en verder staat erin dat er een maximum moet komen... op het aantal stuks vee dat op een hectare mag worden gehouden.
0: Het schaap was het er mee eens, zo te horen.
1: Oh, ik dacht dat het een koe was.
0: Oh, nou, ja, dat gaan we zo nog even.
1: Precies, moeten we even navragen bij de NOS ook.
0: En anders doen wij een veldexpeditie bij de boer.
1: Of we gaan ervan uit dat het ze allebei waren.
0: Dat kan ook. Lionel Messi die heeft nu al geschiedenis geschreven op het WK. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hat-trick. 3 doelpunten dus na elkaar. En is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden. Het werd 3-0 voor Argentinië.
3: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Messi, geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: Het was zijn 16e WK-goal. En op dit moment wordt de andere wedstrijd in de groep van Argentinië gespeeld. En die gaat tussen Oostenrijk en Jordanië.
1: Ja, en dan nog een nieuwtje van nu.nl. De pindakaasvloer van Wim T. Schippers komt terug. Die gaat te zien zijn in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het is een eerbetoon aan de woensdag overleden kunstenaar en televisiemaker. We vergeten soms dat Wim T. Schippers niet alleen de stem van Ernie was in Sesamstraat, maar ook kunst maakte, zoals een vloer helemaal gemaakt van pindakaas. En die bedacht hij al in de jaren 60. En tot zover het nieuws van over onze provinciegrenzen.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Er is 3,5 jaar cel geëist tegen een man van 44 uit Almere. Hij zou zijn 16-jarige stiefzoon een vuurwapen hebben gegeven, waarmee een woning aan de Langshof in Almere Haven werd beschoten. De jongen vroeg om het wapen vanwege een conflict met de bewoners van dat huis. De vader zegt dat hij niet verwachtte dat het wapen ook zou worden gebruikt. Over 2 weken volgt de uitspraak. Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Sibeljuweliers in Bataviastad in Lelystad in maart vorig jaar. Volgens de rechtbank leverde hij het wapen en stuurde hij de 2 jonge overvallers aan. Zij waren op het moment van de overval nog maar 14 en 15 jaar oud. De jongens zelf werden al eerder veroordeeld tot voorwaardelijke straffen en ook moeten zij contact houden met de jeugdreclassering. En zwemmers kunnen weer het water in bij de zuidelijke oever van zwemplas Wellewaard in Emmeloord. Eerder deze maand brandde daar een zwemstijger af, waardoor delen van het materiaal in het water terechtkwamen. Nou, die resten zijn inmiddels opgeruimd en volgens Waterschap Zuiden-Zeeland zijn er geen microplastics vrijgekomen. De afzettingen zijn dan ook gisteren weggehaald. En tot zover het nieuws uit de regio.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is een overgangsdag van het wisselvallige en koele weer van de afgelopen tijd naar zonniger, warmer, maar ook broeieriger zomerweer. Vandaag trekken er nogal flink wat wolkenvelden over de provincie en daaruit kan zelfs enige tijd wat regen of een kortstondige bui vallen. Pas later op de dag zien we de zon wat vaker doorbreken. Er waait een zuidwestenwind, deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Misschien bij het IJsselmeer en het Markermeer wel af en toe tippend aan vrij krachtig, vanmiddag windkracht 5. Temperatuur komt uit op zo'n 21 of 22 graden. Vanavond zien we het meer opklaren en morgen dan volgt een zonnige en warme zomerdag.
14: Dankjewel Alfred. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 files, waaronder op de A1
0: Amersfoort-Amsterdam tussen Baarn en Hilversum-Noord. Ruim een uur vertraging. Komt door een ongeluk. Eén rijstrook is daar afgesloten. Dan heb ik nog een file op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knoop het Hattemerbroek. Duurde 5 minuten langer over. Nog een flitser gezien. Die staat in Almere op de William-Brachtstraat. Heb jij nog een flitser gezien? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, het stadhuis van Almere, dat moet op de schop, maar het is duur. Wat er allemaal veranderd moet worden en hoe duur het is, dat hoor je zometeen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Het is woensdag, maar daar trekken de dames van de Bengals zich niets van aan. Manic Monday.
1: Het stadhuis van Almere, dat moet verbouwd worden. Maar ja, dat gaat heel veel geld kosten. En waarom is het eigenlijk nodig?
0: We krijgen een rondleiding door het gebouw van Mark Zondag. Hij is afdelingshoofd gemeentelijk vastgoed van Almere. Het stadhuis lijkt houtje touwtje aan elkaar te hangen.
2: Hier zie je lekkage als gevolg van de schropputten in de keuken. De keuken is eigenlijk niet meer bestand. Dit voldoet eigenlijk niet meer aan de normen van vandaag. Dus die wordt veel te intensief gebruikt. En we hier opvangen in het bakje.
3: Ja, je hebt er maar een emmertje onder gezet.
2: Ja, precies. Ja.
0: En dit is niet het enige emmertje in het gebouw.
3: En wat zien we daar?
2: Ja, dit zijn emmers om het water op te vangen van de lekkages die hier uit de aansluiting van het dak komen.
3: Dat is gewoon regenwater?
2: Dat is regenwater.
0: Ook zijn verschillende liften kapot.
2: Ja, deze lift is kapot, zoals je ziet. En dat komt omdat de sensor defect is, waardoor je het risico loopt dat je tussen de deuren klem komt te zitten.
3: En dat wil je niet?
2: Nee, dat is niet wat we willen met onze collega's. Hier zie je weer een kapotte lift. Hier is de noodrem van kapot. Die is al een week of 6 buiten bedrijf, omdat we de onderdelen eigenlijk niet op tijd kunnen krijgen.
0: Verder is de klimaatbeheersing niet op orde. In de winter zitten de mensen onder een kleedje achter hun bureau. In de zomer is het veel te heet, waardoor de mensen ook niet meer naar kantoor blijken te komen.
2: Je ziet deze verwarmingszuilen, die worden aangestuurd door de buitentemperatuur. Maar die staan heel erg te loeien, terwijl ze eigenlijk de ruimte niet heel erg verwarmen. Dus dat is gewoon verouderd en daarmee verspillen we heel veel energie.
0: Op dit moment zijn ze op het stadhuis nog in de oriëntatiefase. Voordat de eerste schop in de grond gaat, zitten we op zijn minst in 2030. Ondertussen gaat op dit moment het gewone leven vanuit het stadhuis nog even door, alsof er nooit een lekkage geweest is.
1: Een bijdrage was dat van Hilde Verwij.

0: Volgende week wordt het daar te warm voor, hoor. Dancing in the Moonlight van Toploader.
1: Dan wat je misschien hebt gemist gisteravond op radio en tv. Femke Broeders-Bol maakte gisteravond haar debuut op de 800 meter outdoor tijdens een wedstrijd in Ostrava. Ze eindigde als tweede in 1 minuut 57 seconden en 1300ste. Daarmee bleef ze ruim 1,5 seconde boven het Nederlands record. Die op naam staat van Ellen van Lange. En zij vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat ze daar niet per se opgelucht over is.
2: Nee, eigenlijk niet. Want ik vind dat dat record mag wel een keer verbroken worden. Ja, want dat staat natuurlijk al zo lang. Maar het is wel gewoon heel erg leuk en spannend vond ik het om te kijken. Ja.
1: Ja, en toch twijfelt Van Lange er niet aan dat het Nederlands record binnenkort op naam van Broeders-Bol gaat staan.
2: En je zag ook wel hoe makkelijk ze dan loopt. En dat zag je bij haar eerste indoorwedstrijd ook. Maar dat zie je nu weer. Die eerste 456, die gaat haar gewoon heel makkelijk af. Dus ik denk dat als ze nog meer ervaring krijgt, meer wedstrijdritme, meer inhoud, dan kan ze op het laatste ook doortrekken, denk ik.
0: Eerder dit jaar was het wereldnieuws de ontdekking van een skelet in een kerk in Maastricht. Het zou wel eens het skelet kunnen zijn van een Franse musketier. Journalist Vicky Bartholomeus maakte een podcast over het mysterie rond deze musketier. Vandaag zou meer bekend worden over dat DNA-onderzoek. Maar die persconferentie is afgeblazen, vertelde ze in Met het oog op...
3: Ja, ik denk dat ze gewoon nog niet genoeg te melden hebben. Want die datum van de 17 juni is ooit de lucht ingeslingerd. Maar ik denk dat er gewoon nog niet genoeg te vertellen valt over het skelet.
0: Ja, er was ook veel gedoe over de opgraving van het skelet. Die opgraving is gedaan door Wim Dijkman, een gepensioneerd archeoloog. Maar die had daar geen toestemming voor.
3: Ze hebben geprobeerd om die hele opgraving zeg maar stil te houden. Maar dat is niet helemaal gelukt. En daarna is een beetje de hel losgebarsten. Want toen duidelijk werd dat daar gegraven was, terwijl dat helemaal niet mag. Ja, toen ontstond er toch wel een flinke ruzie tussen hem en zijn voormalige collega's bij de gemeente.
0: Ja, en dat niet alleen. Het is ook nog maar de vraag hoe netjes die opgraving is gegaan.
3: Ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien waarin hij met een soort compressor lucht afblaast van het skelet. Of met lucht zand afblaast, zeg maar, van het skelet. Je ziet toch wel dat er af en toe botjes een beetje verschuiven en zo. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, en dat was dus gisteravond op radio en televisie.

0: zo leuk, hè, als Wayland Country gaat maken. Ik vind het echt...
1: Je gaat helemaal mainline dansen, hè, eigenlijk.
0: Ja, en het grappige is, sinds hij ooit meedeed aan... So You Think You Can Be The Voice of an Idol... dat hij altijd geroepen heeft dat hij countrymuziek wilde maken. En dat hij dan allerlei popliedjes en weet ik van wat ging maken. En nu is het echt volgens mij wat hij zelf wil. Vind ik leuk.
1: Het past hem ook als een jas.
0: Dat. Bananarama dan nog even.
2: Dit is Flevo.
0: Sorry, ik ben echt te vroeg met het nieuws. Ik heb zeg maar die al aangezet, terwijl Bananarama nog...
1: Doen we nog even Bananarama.
0: Ja, toch? Precies.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar.
2: Een gek gevoel?
1: Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, dat is met treinen. Je kunt gewoon een kaartje kopen en dan ga je er gewoon mee.
3: Ja, weet ik wel.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, je oren klapperen.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: advies of een afspraak? Kijk op spanharddakwerken.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad in Lelystad in maart vorig jaar. En zwemmers kunnen weer het water in bij de zuidelijke oever van zwemplas Wellerwaard in Emmeloord. Daar brandde een zwemsteiger af, belandde materiaal in het water dat slecht kon zijn voor de gezondheid, maar dat is inmiddels allemaal opgeruimd. Meer nieuws uit de regio krijg je zo dadelijk.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
6: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
5: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
7: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
5: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en Hilversum-Noord. Nu er nog een half uur langer over de rechterrijstrook is daar dicht, komt dus door een ongeluk. Ook nog flitsers gezien, onder andere op de A27 Hilversum-Almere bij Almere, hectometerpaal 108,1. In Lelystad op de Larsen Dreef word je gecontroleerd op je snelheid. En ook in Almere op de William Brachtstraat wordt je gecontroleerd op je snelheid. Zometeen in Flevoland is wakker. Nafluiten of zelfs ongewild aangeraakt worden. Ja, in Almere is straatintimidatie, zoals dat heet, een groot probleem. Hoe de Almeerders dat ervaren, hoor je zometeen.
3: En al jarenlang klapten de oren dicht van treinreizigers als ze door de tunnel van het Rottermeer reden. Maar er zijn nieuwe treinen op de Hanselijn en nu lijkt dat probleem voorbij. Hoe dat dan kan, dat hoor je zo.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: ongewild aanraken. Mensen hebben dagelijks te maken met zogenoemde straatintimidatie.
1: Ook in Almere is het een probleem. Dat zien ook de mensen op straat. Maar wat doet de gemeente en hoe beschermen vrouwen zichzelf? Verslaggever Yannick van der Wouw ging op straat op zoek naar antwoorden.
2: Zijn er wel eens momenten dat je je onveilig gevoeld hebt?
3: Ja, zeker wel. Zeker wel.
4: Ja, zeker. Vooral toen ik uitging. Toen was het best wel moeilijk, want er gingen altijd mannen wel naar je toe kijken en dingen naar je roepen. Dus het was best wel van, dit vind ik niet leuk.
2: Een deel daarvan kan natuurlijk ook zelf wapenen zijn om, tegen mensen. Draag je wel eens wat haarspray bij je of pleisterspray was het volgens mij?
5: Nee, ik moet zeggen dat doe ik niet. Maar ik ben wel iemand die altijd appt van ik ben thuis.
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
2: Maar wel eens over nagedacht?
3: Ja, dat wel. Ik dacht wel op een gegeven moment van misschien moet ik dat al mee gaan nemen of zo. Maar,
2: ja, ja. Binnenkort willen ze misschien pepperspray legaal maken. Hoe vind je dat een goed idee?
3: Ik denk, ja, aan de ene kant wel, maar ik denk dat het ook misschien misbruikt kan worden door sommige mensen. Want als je gewoon pepperspray, dan kan iedereen pepperspray zeg maar halen. En dat kan ook weer andere consequenties hebben. Maar aan de ene kant wel, aan de ene kant weer niet.
2: Ze zijn bezig met pepperspray. Is dat iets waar je dan over na zou denken?
6: Jawel, die zou ik dan wel heel snel in mijn zak hebben daarvoor.
2: En waarom?
6: Ja, het is gewoon makkelijk. Kan je ook sprayen, dan kan die andere persoon je niet meer zien. En dan kan je gewoon ervan doorgaan.
7: In Almere proberen ze deze straatintimidatie al meer dan een jaar aan te pakken. Door bijvoorbeeld meer boa's, soms zelfs undercover, op straat te laten patrouilleren. Maar daar ziet de Almeerder nog niet veel van.
8: Maar ik denk dat het belangrijkste is misschien camera's of boa of politie op bijvoorbeeld drukkere avonden. Want bijvoorbeeld zaterdagen en zondagen, daar zijn heel veel mensen uit. Dus dat is natuurlijk belangrijk om gewoon veel politie en boa's gewoon hier te hebben. Maar dat doen ze gewoon even niet.
2: Die zie je gewoon niet?
8: Nee, ik in ieder geval niet.
2: Zou je tips hebben aan mensen die dat moeten aanpakken? Aan bijvoorbeeld de boa's hier of aan de politici?
5: Ik vind het zo. Het is zo'n groot probleem. Ik vind het heel lastig.
2: En moeten ze dan nog ergens op letten? Bijvoorbeeld dat ze er geen kleding aan hebben, hè? Dat ze incognito zijn?
4: Ja, dat zou wel fijner zijn, want dan verwachten de mannen het eigenlijk niet. Of de vrouwen, dan verwachten ze het niet. En ja, als ze undercover zijn, zou het echt heel fijn zijn. En dan gaan ze ook bijvoorbeeld in de club, dan kunnen ze ook checken. Want soms zijn de mannen in de club ook echt heel erg van, ja, ik ga haar aanraken, ik ga hem aanraken of weet ik van wat. Dus dat zou ook wel echt heel fijn zijn.

0: Ik ben natuurlijk groot geworden met deze muziek van In Excess. Maar er komt natuurlijk een moment dat dit soort liedjes af of aangekondigd worden als INXS, denk ik. Er komt ooit een moment dat mensen dat niet meer weten.
1: Ik denk dat dat nu ook al wel gebeurt.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Of INXS.
1: En wordt het dan ACDC, wordt dan ACDC?
0: Ja. Oh jee, dat krijgen we allemaal nog. Maar dit was dus INXS met Never Tear Us Apart.
1: Over het Snoekfoon Weerplaza. Goedemorgen.
0: Oh, zal ik hem aanzetten?
1: Ja, zet hem.
0: Een goed idee. Alfred, ben je daar?
1: Ja. Goedemorgen. Ja, de komende dagen komt de zomer eraan. Maar vandaag moeten we nog heel eventjes tussen de regen doorkijken. Hè?
2: Ja, vandaag is een beetje een overgangsdag. Met best wel wat bewolking op dit moment. Het is nu overal droog. Maar ik sluit niet uit dat er vanmorgen ook eventjes een klein beetje regen valt. Het zal allemaal niet heel veel zijn. Maar het kan even een beetje spetteren. Het geeft in ieder geval aan dat zeker vanmorgen en het eerste deel van de middag de zon het moeilijk heeft. Pas in de loop van de middag zien we dat de regen, de eventuele regen, want het zal lang niet overal gebeuren, naar het oosten wegtrekt en dat het vanmiddag overal droog wordt en geleidelijk aankomt de zon wat vaker tevoorschijn. 21, 22 graden bij een nu nog zwak briesje uit zuidwestelijke richting. Vanmiddag is die matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En daarmee is het inderdaad een overgangsdag naar een zomerse periode, waarbij vanavond op zich ook al een hele aardige periode is met droog weer, weinig wind, 20 graden en steeds meer zonneschijn voordat die zon vanavond laat natuurlijk ondergaat.
1: Ja, je zegt het al, we gaan over naar een zomerse periode. Ja. De temperaturen, ja, die kunnen ook wel tropisch worden, hè?
2: Ja, er zit tropische warmte aan te komen. Wat dat betreft is het vannacht met een graad of 15 voor het laatst echt nog een beetje aangenaam om te slapen. Want morgenmiddag wordt het zo'n 27 graden gemiddeld in de provincie. Daarbij heel veel zonneschijn. Een niet al te stevig briesje uit zuidwestelijke richting. Dus de wind zal ook niet echt voor verkoeling zorgen. Luchtvochtigheid ligt redelijk hoog. Dus het is morgen al een goed warme zomerdag. Wel een droge dag. Pas in de nacht naar vrijdag, dan zou er een enkele onweersbui kunnen vallen. En omdat het dan wat meer bewolking is, ja, wordt het 's nachts niet veel kouder dan een graad of 20. En vrijdag, dat lijkt voorlopig de warmste dag te worden. Nou ja, gewoon een hete dag. 33 graden heb ik als prikwaarde staan voor de provincie. Ik kan me voorstellen dat in de binnenstad van Lelystad, Almere, dat het daar gewoon nog wel richting de 35 graden. Veel zon, hoge luchtvochtigheid. Dus voor degene die denken, ik ga 's middags of zelfs in de avond even een stukje hardlopen. Nou, ik zou het afraden, want het is echt onaangenaam warm.
1: En die zon, hè, hoe krachtig is die?
2: Ja, die is op dit moment in de tijd van het jaar echt heel sterk. Dus ga er maar vanuit dat de zonkracht 6, misschien wel 7 afgerond is. En dat betekent dus, als je naar het water gaat voor verkoeling, smeer je echt in. Na een kwartiertje, 20 minuten, dan merk je het al. En 's avonds zit je letterlijk op de blaren natuurlijk dan.
1: Ja, nou, smeer een beetje en drink af en toe eentje.
2: Ja, en veel drinken, ja, absoluut.
0: Goeie slogan.

0: Ja, samenwerkingsverband tussen Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. En dat geldt ook voor iedereen op de weg op dit moment.
1: Of in de trein, want als je in de trein zit tussen Dronten en Zwolle, dan heb ik goed nieuws voor je. Ook als je er een andere dag nog in gaat. Ze hebben daar namelijk jarenlang last gehad van hun oren als de trein door de tunnel van het Drontemeer reed.
0: Ja, en sinds deze week heeft de NS op de Hanselijn nieuwe treinen ingezet. Die zijn minder gevoelig voor het drukverschil in die tunnel. Dus nu zou de overlast voorbij moeten zijn.
2: Ik heb zeker wel eens druk om mijn oren, inderdaad. Ja, ja. Ja, dan zitten mijn oren gewoon verstopt. Een beetje, ja.
3: Als je gewoon onder die tunnel gaat, dan heb je gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar. Zo. Maar
4: een gek gevoel?
3: Ja, ik weet niet precies hoe je het moet beschrijven, maar
5: ja, je oren klapperen, gaan dicht, ja.
4: Is het vervelend?
5: Nou, het is niet een heel fijn gevoel, nee.
6: Maar daar zou nu dus een einde aan moeten komen met deze nieuwe trein. Roel Okhuizen van de NS.
7: Wat wij gedaan hebben is dat wij eerst zijn gaan kijken van als je nou een trein 200 km per uur laat rijden, wat betekent dat? En wat we merkten is dat je dan een grote klap op je oren krijgt vanuit de druk. En wat we gedaan hebben is eigenlijk gezorgd dat we drukdichtheidseisen aan de leverancier hebben gesteld, zodat dat probleem verholpen is.
6: Goede isolatie, alle kieren dicht en ook hebben de treinen nieuwe deuren die beter sluiten.
7: Een gewone trein die heeft twee deurbladen die naar links en rechts open gaan. Deze trein, de ICNG, heeft één groot deurblad wat naar één kant toe open gaat. Maar als hij dicht gaat, wordt hij ook het frame ingetrokken. Zodat hij ook met de rubbers helemaal drukdicht is. In plaats van dat er nog speelruimte in zit. Ik verwacht dat we nog ongeveer anderhalf jaar rijden met de mix van de huidige treinen en die mooie nieuwe ICNG. En dat we dan iedereen blij kunnen maken met de mooie nieuwe trein.
1: Ligt aan het einde dus van die Drontemeer tunnel.
0: Kun je nog een keer vertellen over die ICNG? Want er zijn mensen die dat gemist hebben. Wat zegt hij nou?
1: De ICNG, ja, dat is de Intercity nieuwe generatie. En dat is de nieuwe Intercity waar de NS mee rijdt.
0: Ja.
1: En die moeten al die oude treinen. Je kent nog wel de koplopers, ken je nog wel, toch?
0: Nou, ik ben nog van de hondenkop.
1: Oké, je hebt nog van de hondenkop, maar daarna had je de koplopers. Daar kon je ook doorheen lopen, toch?
0: Ja.
1: Komt tegenwoordig al niet meer. Maar die treinen, de ICM heet dat ook wel.
0: Ja.
1: De koploper dus. Die gaan er dus allemaal uit, helaas.
0: Ja.
1: En die ICNG, dus die Intercity nieuwe generatie, gaat dat allemaal vervangen.
0: En dan kun je ook niet doorheen lopen.
1: Daar kun je, ja, je kunt wel door de trein heen lopen, maar niet door die voorkant. Want dat kon natuurlijk altijd bij de ICM.
0: Okay.
1: En die werden dan aan elkaar gekoppeld.
0: Oké,
1: okay,
0: ik
1: door
0: weet wel genoeg, dankjewel. Ja.
8: Reageren op Flevoland is wakker? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: is zij dan? Is dat Nelly Furtado? Nee.
1: Ja.
0: Ik weet het.
1: Katy Perry, Katy Perry natuurlijk.
0: Is dat Katy Perry?
1: Toch? Ja,
0: oh, zie je, dat was ik dan weer vergeten. Ja, Calvin Harris en Pharrell Williams stonden wel op mijn lijstje. Feels, hoorde je.
1: De berichten buiten de provincie. In het centrum van Rijen heeft een grote brand gewoed in een vrijstaand huis. Een deel is ingestort door de felle brand. De bewoner is nog niet gevonden. Daarom wordt straks verder gezocht in het uitgebrande pand, zegt deze verslaggever.
2: Er is de hele nacht al gezocht. Er is ook een drone al naar binnen geweest om te kijken of er iemand binnen is. Maar er is nog niemand gevonden. En er komt zometeen nog een specialistisch team om te gaan zoeken naar een mogelijk slachtoffer.
1: De brandweer heeft onder andere een hoogwerker ingezet om die enorme vlammenzee te bestrijden.
0: En de Brabantse carnavalsband Kapotte Kachels is klaar voor de rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt namelijk dat het carnavalsnummer Dikke Pants te veel lijkt op Take a Chance on Me.
3: En zo blij met die pants van mij. Okay. Is was ik te dik.
0: Take a Chance on Me. Ja, er zit wel wat in. Maar bandlid Job vindt het onzin. Dat heeft hij gezegd tegen Hart van Nederland. Dikke Pants werd vorig jaar van Spotify en Apple Music verwijderd vanwege een vermeende schending van de auteursrechten van ABBA. Maar volgens Kapotte Kachels is dat hartstikke oneerlijk. En tot zover het nieuws van buiten onze provinciegrenzen.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: With the OG.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Er is 3,5 jaar cel geëist tegen een man van 44 uit Almere. Hij zou zijn 16-jarige stiefzoon een vuurwapen hebben gegeven, waarmee een woning aan de Langshof in Almere Haven werd beschoten. De jongen vroeg om een wapen vanwege een conflict met de bewoners, maar de vader zegt dat hij niet verwachtte dat het wapen ook gebruikt zou worden. Over 2 weken dan volgt de uitspraak. Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Siebeljuweliers in Bataviastad in Lelystad in maart vorig jaar. Volgens de rechtbank leverde hij het wapen en stuurde hij 2 jonge overvallers aan. Zij waren op het moment van de overval nog maar 14 en 15 jaar oud. De jongens zelf werden eerder al veroordeeld. Zij kregen voorwaardelijke straffen en zij moeten contact houden met jeugdreclassering. En zwemmers kunnen weer het water in bij de zuidelijke oever van de zwemplas Wellewaard in Emmeloord. Eerder deze maand brandde daar een zwemstijger af, waardoor delen van het materiaal in het water terechtkwamen. Die resten zijn inmiddels opgeruimd. En volgens Waterschap Zuiderzeeland zijn er ook geen microplastics vrijgekomen. De afzettingen zijn dan ook gisteren weggehaald. En tot zover het nieuws uit de regio.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is een overgangsdag van het wisselvallige en koele weer van de afgelopen tijd naar zonniger, warmer, maar ook broeieriger zomerweer. Vandaag trekken er nogal flink wat wolkenvelden over de provincie en daaruit kan zelfs enige tijd wat regen of een kortstondige bui vallen. Pas later op de dag zien we de zon wat vaker doorbreken. Er waait een zuidwestenwind, deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Misschien bij het IJsselmeer en het Markmeer wel af en toe tippend aan vrij krachtig, vanmiddag windkracht 5. Temperatuur komt uit op zo'n 21 of 22 graden. Vanavond zien we het meer opklaren en morgen dan volgt een zonnige en warme zomerdag.
1: Nou, daar heb ik zin in. De ANWB verkeersinformatie dan. 1 file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord doe je er 5 minuten langer over. En nog 2 flitsers op de A27 Hilversum Almere bij hectometerpaal 108,1. Dat is bij Almere. En ook nog in Almere zelf, in de stad, bij de William Brachtstraat word je gecontroleerd op je snelheid. Zometeen in Flevoland is wakker. Wouter op woensdag.
0: Ja, gaan we dingen leren over marketing en zo.
1: Zeker weten.
0: Altijd fijn.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: grootste hit voor Michael McDonald, Sweet Freedom.
1: Tijd voor de rubriek Wouter op woensdag met de Almeerse marketingdocent Wouter de Vries. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan meteen van start. In Almere hebben we een taxioorlog op dit moment. Lokale taxis zien steeds meer goedkopere alternatieven. De Ubers natuurlijk en de Bolts in de stad. En nu hebben die chauffeurs bedacht, we plakken een speciale sticker, zodat ze weten dat ze in een taxi stappen en dus niet in een Uber bijvoorbeeld. Is dat een goed idee?
2: Nou, ik wens ze veel succes. Kijk, de taxichauffeurs en glazenwassers, daar zit altijd iets schimmigs omheen.
0: Ja,
2: die
0: ja.
2: willen altijd hun eigen gebiedje beschermen. En die vinden ook dat hun gebied van hen is.
0: Ja.
2: Dus, dat is totaal een strijd met de vrije concurrentie die we in dit land kennen. Er is geen supermarkt die dat roept. Lidl kan niet roepen, hey, Albert Heijn, wat kom je hier doen? Dus ik vind het een beetje kleinserig gejammer. Maar als je dan toch wat wil doen, dan is een sticker misschien best wel grappig. Als je daarmee appelleert dat een Almeerder in een Almeerse taxi zou stappen. Dat hij daar...
0: Is het, oh sorry hoor, maar ik wil dit heel graag weten. Ja. Al sinds we dit nieuws brachten van de week. Is het image van een Almeerse taxi beter dan het image van Uber?
2: Dat is een hele goede vraag die je hier stelt. En als dat met een plaatje daarvoor kan zorgen, ja, dan denk ik ook dat het weinig waarde heeft. Kijk, waar zo'n taxichauffeur zich druk om moet maken, is dat hij gewoon eens uitstapt als je eraan komt. Een kofferbakje in de hand geeft en je gewoon eens als een gast benadert in zijn auto.
0: Ja.
2: Ik denk als je dat als taxichauffeur doet, dat je genoeg klandizie hebt.
3: Ja, want het gaat natuurlijk in eerste instantie, denk ik, als ik even zelf een taxi zou nemen, gaat het om, nou ja, wat is het meest goedkoop? Ga ik eerst naartoe kijken. Ja. Maar ook inderdaad de service.
2: Ja. Nou, service en de prijzen. En ik moet eerlijk bekennen, ik neem regelmatig een taxi en ik betaal een belachelijke prijs van Almere Centraal tot tussen de vaarten. Dat is 2 kilometer. En als je pech hebt, vraagt zo'n taxichauffeur met zo'n mooi stickertje daar 20 tot 25 euro voor. Ja, wat zijn dat voor prijzen? Daar word ik zelfs prijselastisch. Dus
0: maar waarom neem jij dan een taxi en niet een Uber of een Bolt?
2: Ja, omdat die er dan niet staan.
0: Oh,
2: die zie ik dan niet.
0: Ja.
2: En ik heb geen Uber-appje op mijn telefoon.
0: Oké. Okay. Ja, want het image, ik weet helemaal niet of dat waar is, ik heb het nooit uitgezocht, is dat een taxi duurder is.
2: Ja.
0: En dan denk ik, ja, dan ga je dus een sticker op je taxi plakken met ik ben duurder dan de andere mogelijkheden.
2: Ja. En die, dus nou ja, als je daar denkt, maar het is wij praten er nu ook een beetje over. Het is een beetje krom en ik vind dat ze niet zo moeten zitten te jammeren. Ga service leveren.
3: Ja, precies.
2: En het grappige is, die Uber-taxis, die zijn daarvan doordrongen. Want als je in een Uber-taxi gezeten hebt en je stapt uit, dan kun je meteen een waardering doorgeven.
0: Vragen ze om.
2: Vragen ze om, ja.
3: En dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor zo'n Uber-chauffeur.
2: Ja.
3: Dus eigenlijk gewoon meer service. En dan komen de klanten waarschijnlijk gewoon vanzelf alweer naar je toe.
2: En zo is nou Schiphol, heb ik gewoon een vaste taxichauffeur die gewoon in mijn telefoon staat. Maar die staat ook altijd keurig op tijd voor mijn deur.
3: Kijk, dat is service.
2: Die spreekt me gewoon aan met meneer de Vries of Wouter.
0: Maar heeft hij een sticker?
2: Ik ga de volgende keer op letten.
0: Kijk, een sticker heeft.
3: Ja, precies. Ja. We blijven nog even in Almere. Ja. De gemeente Almere wil voorkomen dat filmpjes van ruzies en vechtpartijen massaal op social media worden gedeeld. Daarom komen ze met zogenoemde stopberichtjes. En jongeren moeten dan bewust worden gemaakt van de gevolgen van het delen van dat soort video's. Ja, volgens de gemeente kunnen slachtoffers zich door de filmpjes gaan schamen. Dan willen ze hun eigen reputatie weer rechtzetten. Dus gaan ze dus weer daardoor een nieuwe vechtpartij ontstaan. Ja, zo'n stopberichtje.
2: Ja, nou, ik zie het al in je ogen. Dat je naar me zit te kijken van dat is toch totale onzin. Ja, dit is totaal.
3: Doet toch niks voor
2: dit is totale onzin. En ik zit hier nu al 2-3 jaar op deze stoel. En ik heb het steeds over dat gemeentebeleid. Dat er een projectje in het leven geroepen wordt. Dit duurt ook weer 3 maanden. En daarmee willen ze gedrag bij jeugd gaan veranderen. Beste ambtenaren, je verandert geen gedrag bij mensen met een projectje van 3 maanden. En B, vraag ik me ook nog af, naar wie sturen ze dat bericht? je eigenlijk? Want hoe komen ze aan de telefoonnummers van de daders? Hè? Dat kan volgens mij helemaal niet. Nee. Daar heb je privacy-wetgeving. Dus ik vind dit echt weer zo'n een 1 april project van de
1: eigenlijk
2: gemeente
1: 2 maanden te laat.
2: Almere. Grote onzin. Het is veel te kort en te weinig frequent. Kijk, ik ben het er wel mee eens dat je er met z'n allen eens over na moet denken. Of er wetgeving komt. Hè? Ik reed hier naartoe in de Tweede Kamer, D66... heeft ook een wetsvoorstel van digitale veiligheid. Dat vind ik wel een begrip, maar er moeten gewoon wetten op komen straffen. En iedereen die met jeugd te maken gehad heeft, en iedereen die kinderen thuis heeft, die weet dat als jij wat van je kind wil hebben, dan moet je een regel neerstellen en je moet consequent zijn. En je moet positief en negatief belonen. Dan verander je gedrag. Maar gewoon iets roepen. En pas op, want dan krijg je een appje. Nou, ik heb een kleinzoon van 13. Die lacht zich hier suf om als hij dit hoort. Categorie 1 april.
0: Zonde van het geld.
2: Ja.
0: Ja, gaan we nog even naar Dronten. Daar is vorige week het nieuwe college geïnstalleerd. En dat ging meteen heel erg over de noodopvang voor asielzoekers.
2: Ja.
0: Even kijken, VVD, Leefbaar Dronten en CDA willen stoppen met de noodopvang in Biddinghuizen. Ja. En de burgemeester, Jean-Paul Gebbe, die zegt ja, dat is jammer, want er is natuurlijk gedoe, nood aan de man.
2: Ja.
0: Mensen slapen buiten in Ter Apel. Maar ja, Ter Apel, maar hij zit natuurlijk ook met dat coalitieakkoord. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke. Hoe erg is het als een burgemeester een persoonlijke mening laat doorschemeren, terwijl die tegelijkertijd dat beleid wel moet uitdragen?
2: Nou, in principe mag hij dat niet doen.
0: Of hij mag niet zijn persoonlijke mening.
2: Het is niet wenselijk, hè, want hij is voorzitter.
0: Van burgemeester die coalitie,
2: van BMW. En hij maakt zelf geen beleid, maar hij is alleen de voorzitter. Maar ik wil hem toch een pluim geven, de heer Gebben. Want in dit land hebben de populisten, en dat zijn de harde roepers, die hebben het eigenlijk voor het zeggen. En in deze coalitie zitten VVD en CDA. Dat zijn lotgenoten van Bontebal, onder andere. Die dan weer op de tv komt van we moeten dit eens eindelijk gaan oplossen. Dan heeft Dronten een locatie waar helemaal geen klachten zijn, wat al jaren loopt. En dan denk ik, en dan komt er zo'n populist, hoe heet deze man, wethouder Hogezand, daar heeft nog niemand van gehoord, die gaat het dan stopzetten.
1: Nou, die heeft daar uitgebreid campagne op gevoerd. Inderdaad.
2: Ja, uitgebreid campagne. Een populist van de, die zit gewoon bij de verkeerde partij. Het is echt zo'n VVD'er in een PVV-vestje. Ik zou de VVD en de CDA willen oproepen, als jij in je coalitie in Nederland, als wij eindelijk eens dat vluchtelingenprobleem en het asielzoekersprobleem willen oplossen in dit land, dan heb je gemeentes nodig die ja zeggen. Je kan dit probleem niet oplossen met alleen maar gemeentes die weer nee zeggen en alleen maar roepen dat een ander het op moet lossen. Dus ik vind Dronten, vind ik eigenlijk, gemeentes als Dronten hebben we nodig in dit land. En dan zullen sommige luisteraars misschien denken, ja, die de Vries heeft makkelijk kletsen. Want die woont niet in Dronten. Nee, ik woon in Almere en ik woon letterlijk naast een asielzoekerscentrum in Almere. Vlakbij het stadion. Heb je er een en ik woon intussen de vaart. 1 straatje erover en ik wandel door een asielzoekerscentrum. Ik wandel 1 keer per week gewoon, als ik mijn rondje ren, door een asielzoekerscentrum. Ik groet die mensen gewoon en ik maak af en toe eens een praatje met ze. En ik heb nooit, maar dan ook nooit last van deze mensen. Dus laten we eens een keer stoppen. En die populist, wethouder Hogezand, wat een slappe zak vind ik dat.
0: Nee, maar het is niet hij, want met zijn populistische uitspraken krijgt hij dus wel die stemmen.
2: Ja, nou, ja, maar
0: daar gaat het dan toch
2: maar,
0: mis.
2: Dat ben ik met je eens. Ik maak me ook heel druk dat Nederland inmiddels een stemvolk heeft. dat alleen maar stemt op mensen die iets niet voor elkaar krijgen. Wij moeten eens een keer mensen gaan steunen die wel wat voor elkaar krijgen. Hè? Want wat gaat Hoge Zand nou bewerkstelligen?
0: En dan dat vind het... jij, mag een burgemeester wel eventjes naast...
2: Ik moet je zeggen, de heer Gebbe doet dan ook iets waar ik het mee eens ben.
0: Ja, dus dat scheelt
2: dus,
0: al.
2: Het scheelt dat je daar eerder sympathie voor hebt. Maar ik wil hem toch een pluim geven. Dus de heer Gebbe, fantastisch gedaan. En een oproep gewoon naar bestuur. Stuurders, jongens, ga toch eens gewoon eens echt wat realiseren. Ga niet afbreken, maar ga eens wat realiseren. Ja. Daar ben ik voor.
3: Een pluim dus voor de burgemeester van Dronten. Nog even heel kort, op jouw kruis staat Terschelling.
2: Ja, jongens, dat is het eiland natuurlijk. En je hebt het Oerolfestival. En het leuke is ook dat als je met de boot op Terschelling... het is mijn favoriete eiland... boot op de Schelling komt, dan loop je een winkelstraat in... en dan de eerste kledingzaak rechts, daar komt deze trui vandaan.
0: Wat is dit voor reclame?
2: Ja, en deze man in die winkel, die had mij eens een paar keer op tv gezien. Niet bij Omroep Flevoland, maar bij de NOS of bij NPO. En die zei toen voor de gein, als je met deze trui op de tv komt... dan is die gratis.
0: Zo.
2: Dus bij deze.
0: Oh, je laat je gewoon live. Wij laten ons misbruiken voor de sponsorplan. Wat een marketingmannetje ben je toch ook?
2: Ja, maar het is ook mijn favoriete eiland. Ja. Schellingen.
0: Ik moet eventjes tegenwicht geven. Zo stom.
4: Ja, ik vind Ameland echt geweldig.
0: Ja, ik ben dol op Texel. Ja,
4: en Rotterdam-Plaat. Wat zeg je van Rotterdam-Plaat?
2: Maar alle Waddeneilanden.
0: Alle Waddeneilanden.
2: Ik denk dat iedereen die van de Waddeneilanden houdt, het gevoel kent. Van je parkeert je autootje, je gaat zo'n boot op en de vakantie begint
0: 100%.
2: Al.
0: Kijk, en dan krijgt hij ook nog een gratis abonnement voor de boot.
4: Kijk.
0: Dankjewel, Wouter.
2: Ja, dank je.

0: schijnt een kleur te zijn, open light. En
1: is dat zo?
0: Blauw. Ja.
1: Oh.
0: Ja, ik heb het even opgezocht. Taylor Swift was dat natuurlijk.
1: Wat je misschien gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur ging het over de veiligheid van moskeeën. Islamitische organisaties maken zich zorgen. De afgelopen tijd waren er gevallen van vandalisme en intimidatie bij moskeeën. En ook de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, die ziet een toename van dat soort incidenten.
2: We hebben zelf wel ook een meldpunt voor moslimdiscriminatie in de stad. Daar zien we wel een stijging van het aantal meldingen die daar plaatsvinden. Dus dat geeft aan dat het een wezenlijk probleem is.
1: Een van de oorzaken is dat alle moslims verantwoordelijk worden gehouden voor negatieve daden waarbij moslims betrokken zijn, zegt het contactorgaan Moslims en Overheid.
3: Natuurlijk, overal in elke gemeenschap heb je al rotte appels. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon een hier geboren, getogen, gestudeerd en een goede carrière hebben gemaakt in Nederland en dan betalen belasting. Die zeggen, oké, ondanks alles wat ik gedaan heb, toch maakt men een onderscheid. Dus accepteert mij nog niet. Wat moet ik nog meer doen?
1: De organisatie wil daarom geld van de overheid voor de beveiliging van moskeeën. Net zoals dat er is voor beveiliging van synagogen.
3: Ik snap de gevoeligheid van de overheid over de Joodse instellingen. Dat terecht. Iedereen moet gewoon beschermd worden. Daar horen wij ook bij. Dus wij willen gewoon een gelijke behandeling eigenlijk. Maar dat zien wij.
0: Zien wij niet, waren zijn laatste woorden. Femke Broeders-Bol maakte gisteravond haar debuut op de 800 meter outdoor tijdens een wedstrijd in Ostrava. Ze eindigde als tweede. 1 minuut, 57 seconden en 1300ste deed zij daarover. En daarmee duurde het 1,5 seconde langer dan bij het Nederlands record dat op naam staat van Elle van Lange. Zij vertelde, Ellen Verlange dus, in Langs de Lijn en Omstreek op de radio, dat ze daar niet per se opgelucht over is.
4: Nee, eigenlijk niet. Want ik vind dat dat record mag wel een keer verbroken worden. Ja, want dat staat natuurlijk al zo lang. Maar het is wel gewoon heel erg leuk en spannend vond ik het om te kijken. Ja.
0: Ja, en Verlange twijfelt er niet aan dat het Nederlands record binnenkort wel op naam van Broeders-Bol zal staan.
4: En je zag ook wel hoe makkelijk ze dan loopt. En dat zag je bij haar eerste indoorwedstrijd ook. Maar dat zie je nu weer. Die eerste 456, die gaat haar gewoon heel makkelijk af. Dus ja. Ik denk dat als ze nog meer ervaring krijgt, meer wedstrijdritme, meer inhoud, dan kan ze op het laatste ook doortrekken, denk ik.
0: Ja, en dat waren de berichten van over onze provinciegrenzen.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar, zo, maar...
2: Een gek gevoel?
1: Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, dat is met treinen. Je kunt gewoon een kaartje kopen en dan ga je er gewoon mee.
3: Ja, weet ik wel.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, je oren klapperen.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Siebeljuweliers in Bataviastad in Lelystad. Dat was maart vorig jaar. En de zwemmers kunnen weer het water in bij de zuidelijke oever van zwemplas Wellewaard in Emmeloord. Eerder brandde daar een zwemstijger af en kwamen er resten van die stijger in het water terecht. Maar nu is alles weer schoon en de afzettingen zijn weggehaald. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk in het bulletin van 9:30.
11: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie dan. Er staan geen files in onze provincie op dit moment. Maar wel flitsers. Eentje op de A1 in Muidenberg. Ter hoogte van Amsterdam. Tussen Amsterdam en Naarden. Ter hoogte van hectometerpaaltje 14,6. En op de A27 in Almere wordt je ook geflitst. Ter hoogte van Hilversum. En dat is bij hectometerpaaltje 108,1. Ik waarschuw maar even, het is bijna Vaderdag. Het is inmiddels woensdag, ja, dat weet ik vrij zeker. En dat betekent dat je nog een paar dagen de tijd hebt om iets te knutselen. Of iets te maken, of iets te kopen natuurlijk voor Vaderdag. En ik dacht, het is wel leuk om alvast een liedje over vaders te draaien. Maar dat zijn er volgens mij niet zo heel veel. Dus misschien ook vaders, zoons en dochters. En alles daartussenin. Kinderen dus gewoon. Als je een leuk liedje weet wat daarbij past, dan kun je bellen of appen. En het nummer is 0320 28 50 50.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

Een toast geschreven door Jason Mraz met de meest waanzinnige teksten wat hij iemand allemaal toewenst. Het is allemaal schattig en positief en grappig ook. Zoals bijvoorbeeld, ik hoop dat je altijd zult weten wat het woord geluk betekent. Ik hoop dat je overal zult worden behandeld als een VIP of als een belangrijke gast. En ik hoop dat je altijd zo fascinerend zult zijn als zo'n slap bracelet. Dus zo'n armband die je zo om kunt slaan in één keer. En dat je heel veel prijzen mag winnen. Het zit allemaal in dit liedje. En Jason Mraz wens je dus toe dat je alles hebt. Have it all. En dat allemaal om 17 minuten over 9 op een woensdag die belooft lekker warm te worden. En dan heb je nog woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag om een cadeautje te kopen voor Vaderdag. Hopelijk heb je nog een vader, misschien ben je vader. En misschien ken je een leuke vader die wel een cadeautje verdient. Nou, bij dat cadeautje hoort ook een plaatje. Je kunt een plaatje aanvragen voor een vader alvast. Dan heb je een vroeg cadeautje gegeven. Maar ik zoek liedjes over papa's. En ja, dan is die van Stef Bos misschien voor de hand liggend. Maar zelfs die komt nog niet binnen. Dus het mag voor de hand liggend zijn. Het mag creatief zijn. Een liedje voor Vaderdag. Laat het weten. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. En als je wil appen, kan dat via 0320 28 50 50. En ja, dat is hetzelfde telefoonnummer. Nou, ik wilde eerst Stef Bos draaien. Misschien doe ik dat straks nog wel. Maar toen kwam collega Roy met deze. En toen dacht ik, verrek. Het is een van de mooiste liedjes die ik ken. En ik had er zelf niet eens aan gedacht. Alain Clark samen met zijn vader natuurlijk. Father and Friend.

0: Daar is ze weer. Sieneke, ik doe wat ik wil, heet het liedje. Ja, je kunt dus meedoen aan Kiek. En ik kan dat iedereen aanraden. Want dan loop je kans dat je een leuke prijs kunt winnen ook. En meedoen aan Kiek doe je door simpelweg eventjes te kijken nu op televisie bijvoorbeeld. Want ik laat nu de opgave van vandaag zien. Twee foto's van het Jeu de Boule in Almere. Het zijn meestal oud-Amsterdammers die hier samenkomen één keer per jaar. En die spelen dan een Jeu de Boule toernooi. En op het ene plaatje is iets typisch net anders dan op het andere plaatje. Als je dat verschil ziet, dan kun je reageren via bijvoorbeeld 0320 28 50 50. Maar je kunt ook eventjes op onze site kijken. En als je het dan goed hebt, dan loop je weer kans dat je gebeld wordt vandaag. En dat je mee mag spelen door aan het rad te draaien. Dan kun je mooie prijsjes winnen. Ja, een Jeu de Boule baan. En mensen die aan het Jeu de Boule zijn. En ik zie minstens één bal. Ja, maar dan moet je wel goed kijken. Weinig ballen op de baan op dit moment. Maar waar zit het verschil dan wel in? Geef het door en wie weet win je een leuke prijs. En doe dat dan wel voor 11 uur. Dus je hebt nog 1,5 uur om te puzzelen. Nu gaan we nog eventjes... zullen we het niet doen? Nee, weet je wat? We gaan gewoon al naar de commercials en naar het regionieuws. Het is tenslotte al bijna 30 en we hebben nog wat commercials.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, 2 bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Ik heb mensen buikpijn.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was namelijk betrokken bij de gewapende overval op Siebel Juweliers in Batavia Stad in Lelystad. Dat was in maart vorig jaar. Volgens de rechtbank leverde hij het wapen en stuurde hij 2 jonge overvallers aan. Zij waren op het moment van het overval nog maar 14 en 15 jaar oud. De jongens zelf werden eerder al veroordeeld tot voorwaardelijke straffen en zij moeten contact houden met jeugdreclassering. En buurtbus 28, die tussen de Almeerse wijken Oosterwold en Vogelhorst rijdt, krijgt een vaste plek in het openbaar vervoer van Almere. Een jaar geleden startte de gemeente met een proef en die blijkt succesvoller dan verwacht. De bus wordt goed gebruikt, niet alleen door de weeks, maar ook in de avonden en in het weekend. En ook zijn er voldoende chauffeurs die vrijwillig de bus willen besturen. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is een overgangsdag van het wisselvallige en koele weer van de afgelopen tijd naar zonniger, warmer, maar ook broeieriger zomerweer. Vandaag trekken er nogal flink wat wolkenvelden over de provincie en daaruit kan zelfs enige tijd wat regen of een kortstondige bui vallen. Pas later op de dag zien we de zon wat vaker doorbreken. Er waait een zuidwestenwind, deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Misschien bij het IJsselmeer en het Markermeer wel af en toe tippend aan vrij krachtig, vanmiddag windkracht 5. Temperatuur komt uit op zo'n 21 of 22 graden. Vanavond zien we het meer opklaren en morgen dan volgt een zonnige en warme zomerdag.
0: Verkeersinformatie dan. Geen files in onze provincie. Wel die ene flitser op de A27 van en naar Almere ter hoogte van Hilversum. Bij hectometerpaaltje 108,1. Dus even op je snelheid letten. En natuurlijk goede suggesties voor een vaderdagplaatje om je te helpen herinneren dat je alvast een cadeautje moet kopen. Anders ben je straks te laat als je nog iets wil bestellen bijvoorbeeld. Ja, papa natuurlijk komt toch weer binnen hè, van Stef Bos. Misschien moet ik daar inderdaad voor kiezen. Ja, nu komt er een hele grappige van Yvette. Ik denk dat ik die ga draaien. Maar mocht er nog iets anders bij je opkomen, 0320 28 50 50.
17: Goedemorgen.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: it snap.
1: Ja, je kunt helemaal doordraaien en dan maak je er een vrolijk liedje van en dan klinkt het opeens allemaal hartstikke leuk. Snap was dat van Rosalyn. En ik zocht naar een plaatje dat alvast iets met Vaderdag te maken had. Om je te helpen herinneren dat je een cadeautje aan moet schaffen als je wil. Hè? Dat hoeft natuurlijk, de meeste vaders hoeft niet. Maar wil je nog een tekening maken, dan moet je daar ook wel nu aan beginnen. En heb je bijvoorbeeld kinderen en wil je die nog met verf van die handjes laten maken en daar dan een kip van maken of zoiets. Ja, het zit toch best wel wat werk in. Dus ik denk, ik waarschuw even dat het eraan zit te komen. En daar zocht ik een toepasselijk plaatje bij. Nou, ik kreeg er een heleboel, maar die van Yvette vond ik echt de allerleukste. En ik dacht, het is misschien leuk als ze dan die zelf ook eventjes aan kan kondigen. Ik had er helemaal niet aan gedacht aan deze. Zo'n leuk plaatje. En ook echt over vader.
2: Met Yvette.
1: Hallo Yvette, je spreekt met Astrid van Omroep Flevoland. Heb ik nou weer dat ik aan de andere kant niet te horen ben? Het is ook een gekkigheid. Ja, dat is nou jammer. Yvette? Nee, ik had gisteren hetzelfde. Misschien dat ik toch ergens op een knopje moet drukken.
2: Ja, ik hoor je alleen via de radio.
1: Oké, nou dan zit er vertraging in. Kun je even vertellen welk liedje je aanvroeg en waarom? En als je toch bezig bent, hoe je zelf Vaderdag door gaat brengen. Even wachten totdat via de radio allemaal tot haar is gekomen.
2: Ja, het is eigenlijk geen waarom. Het liedje schoot me gewoon te binnen. En dat is Daddy Cool van Boney M.
1: En wat ga je zelf doen met Vaderdag? Aanstaande zondag. Even weer wachten totdat het aangekomen is door de radio. Zit vertrouwen.
2: Dan ben ik jarig.
1: Oh, wat leuk. Nou, alvast van harte gefeliciteerd, Yvette. En voor jou dan Daddy Cool van Boney M. Ook alvast voor alle papa's. She's crazy like a fool.

0: Ja, lekker hoor. King was dat, Love and Pride. Ik heb nog de polderplaat voor je. Die is de hele week van Thomas Bergen. Als je de keuze had, was je dan nog bij mij. En misschien leuk om hem eens op te zoeken, Thomas Bergen. Want hij is enorm afgevallen. Kreeg hij een hoop commentaar op. Want dat krijg je blijkbaar niet alleen als je aankomt, maar ook als je afvalt. Dat hij er slecht uitzag en zo. Maar Thomas is zelf heel erg blij. En hij zegt dat hij dat bereikt heeft door 's avonds geen M&M's meer te eten, maar een appel. Ik denk, ik geef de tip eventjes aan je mee voordat we gaan luisteren naar Als je de keuze had. En daarna komt er ook nog een lekkere Italiaanse hit om in de zomerstemming te komen.
1: Dit is deze week de Polderplaat.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar, zo, maar.
2: Een gek gevoel?
1: Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, dat is met treinen. Je kunt gewoon een kaartje kopen en dan ga je er gewoon mee.
3: Ja, weet ik wel.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, je oren klapperen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Busmaatschappij Keolis moet een boete van 300.000 euro betalen aan de gemeente Almere. De vervoerder regelt het stadsvervoer in Almere. Maar in 2024 was er het hele jaar door veel te veel uitval van bussen. En over bussen gesproken, buurtbus 28... die tussen de Almeerse wijken Oosterwold en Vogelhorst rijdt, krijgt een vaste plek in het openbaar vervoer van Almere. En tot zover de hoofdpunten van het regionale nieuws.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daar staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurtbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A28. Groningen-Amersfoort tussen Ommen en Zwolle Centrum 7 minuten. Het staat daar stil over 2 kilometer. Er zijn namelijk ook nog 2 rijstroken afgesloten. Flitsmeister meldt de controle op de A27. Is in Almere bij 108,1. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Astrid de Jong voor een uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan zo meteen gewoon lekker verder met heerlijke muziek van Justin de Wild, de grote zomerhit, en El Giro, die zegt tegen jou: morning.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vind u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Goedemorgen.
19: Flevoland Muziekland.
18: Arnoud Leket.

Onder andere geschreven door Jeffrey Hazen, Justin de Wild zijn zomerhit is Cheerio. En daarvoor El Giro, die jou een goedemorgen wenst. En dat doe ik natuurlijk ook. Goedemorgen, welkom allemaal. Het is 11 minuten over 10. Het is 17 juni, jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal bij Omroep Flevoland. Ik hoop dat je een fijne dag hebt. De temperatuur is er inmiddels al wel naar, maar het is wel een beetje bewolkt. Dus het kan wat benauwder aanvoelen. Nou ja, zet je maar schrap, want het wordt nog veel warmer en nog veel benauwder. Maar goed, de precieze details horen we straks om 10:30 van de mensen van Weerplaza. Vandaag dus jouw verjaardag. Je bent samenjarig met Ferry Doedens. Hij wordt vandaag 36 jaar en hij vraagt gewoon om een cadeautje in crypto. Verder is ook jarig Venus Williams, de professionele tennisspeelster uit Amerika, 46 jaar. En sinds kort staan ze gewoon weer op de tennisbanen. Paulina Rubio, de Mexicaanse actrice en zangeres, 55 jaar is ze geworden. Dat is vandaag ook jarig. Jack Woutersen, Nederlands acteur is dat, 69 wordt Jack alweer. Eddie Merckx, voormalig wielrenner, wordt 81 jaar. Ja, zeker. En vandaag is ook jarig de man die nog steeds optredens doet en heel grote, spectaculaire optredens. Je moet er wel het een en ander voor betalen, maar ja, dan ben je ook in Las Vegas bij een optreden van Barry Manilow.

Nou, we zitten wel lekker in de dag zo. Hè? We hadden net al El Jerome met Morning. Nu hebben we weer Wilson Pickett en In the Midnight Hour. En daarvoor een jarige Barry Manilow. Hij wordt vandaag 83 jaar. En je hoort hem nog een keertje met een van zijn grote hits. Can't Smile Without You. We gaan kijken naar de foto van Kik. Die is bij de Jeu de Boel geweest. Ja. En nou, wat gaan we dan zien? Nou ja, in ieder geval het spelletje Jeu de Boel natuurlijk. En een aantal mensen die het spelen. Onderhands moet je gooien. Of is het bovenhands? Op deze manier met je hand naar boven. De rug van je hand naar boven. Is dat dan onderhands of bovenhands? Ik weet het niet. Ik heb nog nooit Jeu de Boel gespeeld. Ja, wel eens geprobeerd, maar niet officieel. Dus ik ken de regels ook niet zo. Maar goed, we zien hier dus een aantal mensen die Jeu de Boel aan het spelen zijn. En er zit een verschilletje in. Is het dat kleine balletje dan of zo wat eerst gegooid moet worden? Nee, die zie ik links en rechts, ziet die allebei op hetzelfde punt ook. Die meneer die links die heeft nog een bal recht naar zijn voeten liggen. Dat is het ook niet. Ja. Nou, ik ga er nog even niks over zeggen, want deze is niet zo heel erg moeilijk. Heb je het gezien, mag je doorgeven. 0320 28 50 50. Ook als je een bericht voor ons hebt. 0320 28 50 50. Dai dai.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is bijna 10:30, goedemorgen. Busmaatschappij Keolie moet een boete van 300.000 euro betalen aan de gemeente Almere. De vervoerder regelt het stadsvervoer in Almere, maar in 2024 was er het hele jaar door te veel uitval van bussen. Oorzaak was voornamelijk een tekort aan personeel. Inmiddels heeft Keolie aan de gemeente laten weten dat verbetermaatregelen zijn genomen. Ook de gemeente ziet nu een voorzichtig herstel. Het geld dat de boete oplevert wordt in de gemeentelijke spaarpot voor openbaar vervoer gestopt. Buurtbus 28, die tussen de Almeerse wijken Oosterwold en Vogelhorst rijdt, krijgt een vaste plek in het openbaar vervoer van Almere. Een jaar geleden startte de gemeente met een proef en die blijkt succesvoller dan verwacht. De bus wordt goed gebruikt, niet alleen door de week, maar ook in de avonden en in het weekend. Ook zijn er voldoende chauffeurs die vrijwillig de bus willen besturen. Een 21-jarige Almerer is veroordeeld tot 115 dagen jeugddetentie voor zijn rol als chauffeur bij twee beschietingen in het Groningse Oude Pekela in 2023. Omdat hij die straf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij vooraf wist van de schietplannen, waardoor hij wordt vrijgesproken van onder meer poging tot doodslag. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je uitgebreid bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is een overgangsdag van het wisselvallige en koele weer van de afgelopen tijd naar zonniger, warmer, maar ook broeieriger zomerweer. Vandaag trekken er nogal flink wat wolkenvelden over de provincie en daaruit kan zelfs enige tijd wat regen of een kortstondige bui vallen. Pas later op de dag zien we de zon wat vaker doorbreken. Er waait een zuidwestenwind, deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Misschien bij het IJsselmeer en het Markermeer wel af en toe tippend aan vrij krachtig, vanmiddag windkracht 5. Temperatuur komt uit op zo'n 21 of 22 graden. Vanavond zien we het meer opklaren en morgen dan volgt een zonnige en warme zomerdag.
10: Dan de verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk, 1 kilometer, zo'n 4 minuutjes vertraging heb je daar. Meer vertraging heb je op de A28 vanaf Groningen richting Amersfoort. tussen de afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum. 17 minuten. Het staat daar stil over 11 kilometer. Er zijn twee rijstroken daar afgesloten. Dus hou er even rekening mee voor als je naar Flevoland wil over die A28. Proberen van een ander weggetje te kiezen. Binnendoor is een mooie weg. Flitsmeister meldt dan een controle op de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij 108,1. En er wordt gecontroleerd op de A6 in Nagelen is dat vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 99,5. En zometeen gaan we terug naar de muziek van 1981. Welke muziek erbij hoort, dat hoor je zometeen.
12: Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Arnoud Le

0: Alex Warren is het in de Fever Dream en daarvoor His Royal Badness, Prince and Kiss.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1981. Er gebeurden een aantal noemenswaardige dingen in Nederland. Op politiek gebied ontstonden verschillende combinaties en verschuivingen. Zoals de oprichting van het CDA. Een fusie van ARP, KVP en CHU. Weet je het nog?
2: Ja.
0: Van de landelijke verkiezingen plaats waarbij de regeringspartijen hun meerderheid verloren. Nederland kreeg ook te maken met economische uitdagingen, zoals een stijgende werkloosheid en bezuinigingen. Daarnaast was er grote aandacht voor de vredesbeweging in Nederland, die protesteerde tegen de plaatsing van kernwapens. In de sportwereld brak nummer 14 Johan Cruijff opnieuw door als voetballer bij Ajax, ondanks dat hij eerder zijn carrière had beëindigd. Maar ja, hij had geld nodig, dus hij moest weer gaan voetballen. Ook op cultureel gebied waren er opmerkelijke gebeurtenissen, zoals de opening van het Muziektheater in Amsterdam. Ja, dat zijn maar enkele van de belangrijke gebeurtenissen die zich dat jaar afspeelden. Wat gebeurde er op het gebied van de muziek? Nou ja, in de hitparade van week 25 in 1981 zien we vooral lekkere muziek. Namelijk de Italo-disco van Pino D'Angelo. Weet je nog, met dit?
3: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.
0: Allee.
3: Io mi sono avvicinato, lei già.
0: Ja, plaatje werd bekend doordat hij de hele tijd ballen liep. Dance On van de Nederlandse Doris D, Debbie Jenner en The Pins.

Ja, de grootste hit van hen is natuurlijk Shine On. Maar dit was ook wel leuk hoor. Dance On, Doris D in the Pin stond destijds op nummer 4. Dan de top 3, een Nederlander, Max Werner, vroeger uit Kajak, nu een solo single met Rain in May. Ja, bijzonder plaatje. Stond in één keer op nummer 3 in die top 40 van week 25, 1981. Op nummer 2 zagen we Grace Jones en I've Seen That Face Before. Ja, echte dansliefhebbers beginnen gelijk te bewegen. Het was een zogeheten Libertango. Dat is maar even dat je het weet ook, hè. En er werd geschuifeld, ja, ik weet het nog zo goed, in 1981 op deze plaat van Champagne.

0: misschien heb jij ook wel tussen de regels door verkering gevraagd aan degene waar je toen mee stond te schuiven. We hadden geen idee waar ze over zongen. We zongen maar wat. Habbedus. Habbedus. Het werd van alles van gemaakt. Maar het ging natuurlijk om het effect achteraf. Terug dus naar 19...
1: Nederland, muziekland. Terug naar...
0: 1981 met Frankie Smith.

Frankie Smith hoorde je zojuist met de Double Dutch Bus. Muziek uit 1981. En dit was Cloud en Save Me. Nou, weer helemaal terug naar 2026. Weer eventjes bij de tijd, want we gaan kijken naar die foto van Kiek. En ik moet zeggen, Hetty Dijkstra uit Apeldoorn. Je was niet de eerste deze keer. Nee, hoe kan dat? Wat is er gebeurd, Hetty? Je was 2 minuten later dan Ellie Peters uit Almere. Ellie was echt de allereerste. Die had het binnen een minuut, had zij het gevonden. En heeft ze het gezet bij ons op de Facebookpagina. Verder ook andere mensen hoor. Linda de Haan uit Almere bijvoorbeeld. Wil Keuter uit Emmeloord. Marjan Visser uit Almere de Haven. De heer of mevrouw H. Haha. Brummen. Daar ben ik wel weer benieuwd naar. Jenny Brenger uit Dronten, ook een vaste mededinger bij ons spelletje. En de heer Blanke uit Lelystad, die heeft ook meegedaan. Maar goed, we hebben gekeken naar de foto's van Kiek. Links en rechts lijkt het hetzelfde. Maar ja, dat is het niet. Ja, ik zit nog even te denken over een hint voor deze. Maar misschien moet ik hem gewoon niet geven omdat hij zo makkelijk is. Ja, ik hou er gewoon van. Weet je. Ik hou ervan om hints te geven. Maar deze keer maar gewoon niet. Zoek het zelf uit. Nee, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar deze is niet zo heel erg moeilijk. Dus ga er gewoon lekker naar kijken. 0320 28 50 50.

media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar zo. Maar...
2: Een gek gevoel?
1: Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, dat is met treinen. Je kunt gewoon een kaartje kopen en dan ga je er gewoon mee.
3: Ja, weet ik wel.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, je oren klapperen.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Busmaatschappij Keolis moet een boete van 300.000 euro betalen aan de gemeente Almere. En een 21-jarige Almerer is veroordeeld tot 115 dagen jeugddetentie voor zijn rol als chauffeur bij twee beschietingen in het Groningse Oude Pekela in 2023.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS 300 miljard dollar meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie. De ANWB die meldt een vertraging op de N303. Barneveld, Harderwijk voor industriegebied Veldzicht 4 minuten. En de andere kant voor de afslag Ermelo daar 5 minuten vertraging. Fitzmeister die zegt dat er wordt gecontroleerd op de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij 108,1. En ze zouden ook staan op de A6 vanaf Lelystad richting Emmeloord. Bij Nagelen is dat bij 99,5. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Fitzmeister. En zometeen gaan we het met Naomi Lengelsman hebben over school en opvoeding. Het is de tijd van het jaar en het is nuttig om het te hebben over studentenadviseurs of studieloopbaanbegeleiders. Dat is een mooi woord voor de Skizabel.
13: Is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Diana Ross and the Supremes en You Keep Me Hanging On. Het is 8:08 geworden. Op deze woensdagochtend, de 17e juni. Marco, goedemorgen.
1: Arnoud, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. We zijn allebei weer dezelfde kleur. Het is als Naomi staat er weer te knikken van ja, die mannen die of die slapen met elkaar of ze spreken het af.
0: Ik zal laten we het op het laatste houden, alsjeblieft.
1: Nee, ik zal het eindelijk onthullen. Het ga je ook aan alle kijkers en luisteraars die we hebben.
0: Ja, dus, wij staan 's ochtends voor de kast en denken, waar kwam ik er ook alweer uit?
1: Ja, ja. Inderdaad. Ja.
0: Goed.
1: En dan, we slapen tegenwoordig naast elkaar.
0: Maar even over kleding gesproken, dat zal jou ook aanspreken, Naomi. Ik weet niet of je op televisie hebt gekeken naar Oranje afgelopen... Wat was het?
1: Zondag? Slecht beeld.
0: Afgelopen zondag.
1: Slecht beeld.
0: Slecht beeld, hè? Ja. En gisteravond zag ik ook. Ik denk, ik heb mijn lenzen niet goed zitten. Ja, of die zijn vuil of wat dan ook. Niet scherp.
2: Bij de poetsen.
1: Nou, het is allemaal niet 4K hoor.
0: Het zijn bezuinigingen.
1: Ja.
0: De NPO die betaalt minder geld aan de FIFA.
1: Ja.
0: Die krijgen dus geen 4K krijgen ze door, maar HD.
1: HD. Net als dat je bij Netflix kan kiezen voor een goedkoop abonnement of een duurder. Met duurder heb je dan 4K beeldkwaliteit. En anders heb je inderdaad HD of...
0: Ja,
1: daar is
2: het. Zinnig.
0: Ja, daarom. En het oranje van Nederlands elftal is te oranje voor televisies. Rood is een absorptiekleur voor onze ogen sowieso ook.
1: Ja.
0: Maar de meeste televisies kunnen die hele felle oranje kleur niet aan.
1: Nee.
0: En dan wordt het een beetje wazig.
1: Ja.
0: Zit niet in het kleurengamma van de televisies.
1: Nee.
0: Ja, stom hè?
1: Ja.
0: Dankjewel, Nike.
1: Wie is dat? Maak de boer?
0: Ja. Nike de boer.
1: Oh, Nike.
0: Ja, die zit tegenwoordig in de sportkleding.

0: Heerlijke plaat. Naomi en ik hebben hartstikke mee zingen. Heerlijk.
1: Ja, ja, ja. Lekker ook deze plaat ook.
0: Maar jong en dom.
1: Ik kan me niet, vinden in deze plaat.
0: Je bent niet jong.
1: Hij zegt, we zijn allemaal wel jong en dom geweest.
0: Nou, schat.
1: Jong wel. Nog steeds. Maar dom? Nee.
0: Het is confronterend. Maar... Oké. Nee. Naomi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het hebben over studentenadviseurs. Wat is dat? Of studiebaanbegeleiders.
2: Ja, studieloopbaanbegeleiders. Dat zijn mensen bij het mbo of het hbo... die met jou meekijken en meedenken naar de volgende stap.
0: Oké. Okay.
2: Dus zo kan het zijn, hè, einde van dit schooljaar... dat komt nu ook wel steeds meer in zicht. Over een paar weken is de vakantie. Dan krijgen mensen op het mbo bijvoorbeeld een bindend studieadvies.
0: Ja.
2: Een BSA. En daar kan bij zijn... Nou, je gaat over naar het volgende jaar. Of het kan zijn, we laten je dubleren. Je gaat nog een keer hetzelfde jaar doen, want je hebt niet voldoende resultaten.
1: Vond ik dat een mooi woord, dubleren, in plaats van blijven zitten.
2: Blijf zitten.
0: En mag je dat niet meer zeggen, blijven zitten?
2: Nee, dat is echt dubleren. Of dubluren.
0: Wat is er mis met blijven zitten?
2: Het is minder pijnlijk of heftig.
0: Ach,
2: of
0: zo moe van.
2: Aan alles wordt gedacht.
1: Ik denk misschien meer in het kader van moderne tijd, doubling.
2: Oh, ja.
1: In plaats van dubleren.
2: Ja. Ik weet niet precies wat de reden is, maar het wordt al een paar jaren gebruikt.
1: Ja.
2: En dat kan zijn omdat je te weinig resultaten hebt behaald... of je bent een tijd ziek geweest, je hebt te veel gemist... om dat eerste jaar goed af te leveren. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen... je mag deze opleiding niet verder doen, om welke reden dan ook.
1: Wat zou daar een goede reden voor zijn dan? Als je gewoon je best doet en...
2: Als er te veel afwezigheid is, boven de 80, dan zit je goed. Onder de 80 en lager wordt het al wel twijfelachtig.
1: 80 dagen of 80%?
2: 80%.
1: Oh ja, maar dat is echt.
2: Dus dat is er één. Maar het kan ook zijn dat je zelf denkt... van ik ben een opleiding begonnen in een bepaalde richting, in de zorg. Maar eigenlijk boeit het me helemaal niet voldoende. Nee. Of ik merk tijdens stage dat ik dat helemaal niet leuk vind. En ik zou liever iets technisch gaan doen of iets meer met kunst. Dan kan het zijn dat zo'n studieloopbaanbegeleider met jou in contact komt. En die gaat eens met jou bespreken van welke ervaringen heb je opgedaan. Welke talenten heb je. Mm-hmm. Als je dat nog niet weet van jezelf. Hè, want je bent vaak heel erg jong op het mbo, misschien wel 16 jaar. Dan kunnen er testen worden afgenomen om te kijken van... Hey, waar ben je nou heel erg goed in? En welke opleidingen passen daarbij? Want het kan ook zijn dat je nog nooit van een bepaalde opleiding hebt gehoord... terwijl die heel goed bij jouw karakter of bij jouw talenten
1: past.
2: Past.
0: Ja. Okay.
1: Moet je dat niet veel eerder doen dan? Voordat je eigenlijk al de grootschoolkeuzes gaat maken?
2: Ja, maar het verschil van VO naar MBO of van VO naar HBO... daar gaan zoveel mensen op instromen. Daar is gewoon niet de capaciteit voor. Mm.
1: Daarom zeg ik altijd 2 jaar brugklas. Dat is een heel goed idee. Weet je. Dan kan je een beetje oriënteren, een beetje snuffelen overal wat er is.
2: Ze zijn er met MBO ook bezig. Dat ze zeggen, we doen eerst een breed jaar... met een aantal dingen in die zorg of in die techniek of in die... zodat je alvast een beetje kan proeven van... Hey, waar ben ik nou goed in of wat vind ik nou leuk? En daarna kan je meer gaan specialiseren.
1: Ja.
2: Want mensen stappen best wel vaak over. En eigenlijk wil je dat zo veel mogelijk beperken... zodat iemand inderdaad een wat rustigere schoolcarrière tegemoet gaat.
1: Hoe kan dat dan? Als je zegt, veel mensen stappen over... dan betekent dat het systeem ergens toch niet helemaal werkt dan?
2: Kijk, soms... kiezen ook studenten omdat mijn buurmeisje gaat. Mijn beste vriendin doet het. Dus ik denk dat ik het ook wel leuk vind.
1: Plek is.
2: Of het is dichtbij. Dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom studenten op een bepaalde...
0: Maar je gaat toch niet je toekomst laten afhangen van een school die dichtbij zit?
1: Ja, nou, als je in een grote stad woont... Ik bedoel, met een goed jaar, anderhalf jaar zit ik er ook aan met die van 10 nu... Die moet dan naar een school. Je moet 12 middelbare scholen opgeven. Voor hetzelfde geld zit je in Amsterdam-Noord of in Amsterdam-Zuid.
0: Ja, maar dat is een middelbare school.
2: Als je
0: school.
2: Kijkt naar bijvoorbeeld Flevoland.
0: Dan bepaal je natuurlijk nog niet wat je wil gaan doen.
2: In Flevoland heb je natuurlijk bijvoorbeeld Windesheim.
0: Ja.
2: HBO in Almere.
0: Ja.
2: Je hebt in Harderwijk de Groene Eres, de Groene School.
0: Ja.
2: En daarna moet je echt...

0: echt richting Zwolle, Amsterdam. Dat zijn best wel grote afstanden om te reizen.
1: Maar dan is het toch juist, dan maakt het toch ook verder afstand.
0: Eerder denken van, ik kijk dus alleen bij Windesheim in Almere.
1: Oh, zo.
0: Terwijl Windesheim in Zwolle heeft nog zoveel meer mogelijkheden.
1: Maar vroeger deden we dat, hadden we het natuurlijk helemaal niet. Hè? In onze tijd had je toch niet, dan zei ze gewoon van, nou, wat ga je doen, wat wil je worden? Nou, dan zei je, weet ik veel, je wilde piloot of brandweer of politieagent. Nou, dan ging je naar een middelbare school en dan ging je een opleiding doen. Klaar. En als het dan niet helemaal was wat je wilde, dan... Ja, dan...
2: Voor mijn gevoel was het ook eerst wat algemener.
1: Ja, en dan zie je
2: MAVO,
1: wel
2: MAVO, HAVO of VWO, maar echt wat gerichter al. Wat je tegenwoordig op de ROC's zo doet. Ja. Dat was het toen nog niet.
0: Het was breder, hè? Ja. En daar zijn ze nu eigenlijk wel weer op aan het terugkomen. Dat is, eigenlijk is dat juist heel erg prettig.
1: Zo slecht was
0: dat mensen van 16 jaar...
2: Kunnen we eigenlijk zeggen, vroeger was het altijd beter.
0: Ja.
1: Maar toen waren we jong en dom ook, hè?
0: Ja. Dat scheelt ook. Maar dat is wel het leuke van een studieloopbaanbegeleider. Die kijkt echt met jou mee. Wat zijn mogelijkheden? Het kan ook zijn, jij hebt straks je diploma behaald op MBO, HBO. Hmm. En je denkt, ik zou eigenlijk wel door willen studeren.
1: Ja,
0: dan kan zo'n studieloopbaanbegeleider met jou gaan kijken van, hey, wanneer zijn die open dagen op die hogescholen? Welke opleidingen zouden in de lijn der MBO ook meest passend zijn? Hmm. Of ga je totaal voor iets anders? Dat is dus ook het leuke. Het is niet alleen als het niet goed gaat of je moet van school af. Het is ook gewoon om mensen te ondersteunen die gewoon zeggen, ja, ik wil gewoon doorstuderen. Ik heb het gevoel nog niet klaar te zijn, maar wat te doen?
1: Ja.
0: En waarheen? En
2: misschien waar vaak aan voorbij wordt gegaan. Wat kost eigenlijk die opleiding als jij doorgaat?
0: Ja, want dat heeft ook te maken. Hè. Je mag 10 jaar over een studie doen. En je kan niet zeg maar onbeperkt niveau 4.
1: 10 jaar?
0: Ja. Hmm. Binnen 10 jaar moet je je diploma halen. Het kan zijn dat je dus 4 jaar op het mbo zit. Maar je kan niet nog een keer 4 jaar mbo niveau 4 in een andere richting doen. Dat is niet de bedoeling. Daarvan zeggen ze, dan moet je door naar het hbo.
1: Ja.
0: Dus je moet inderdaad daar wel wat advies ook in kunnen krijgen. Want anders moet je zelf gaan betalen. En het is duur.
2: Ja, maar daar zou dan eigenlijk dat leervolgtraject, wat op de lagere school al begint, zou dan eigenlijk toch veel meer aangekeken moeten worden om daar een goed advies in te geven.
0: Ja, dat zou zo goed zijn, waren het niet dat iedereen zo zijn eigen schoolsysteem heeft. Dus het is niet altijd met elkaar te verbinden.
2: Je hebt nog steeds een verschil tussen CITO en IEP. En wel heel veel jaren volgen of alleen het laatste jaar.
0: Ja. Magister, Eduard, er zijn zoveel verschillende scholen die hun systemen niet op elkaar af hebben gesteld. Wat wel eens is gebeurd, is dat bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider die heeft een gesprek met iemand die zegt, nou, ik zit nu in Lelys, in Hilversum, maar ik wil graag naar Almere. Dat die studieloopbaanbegeleiders elkaar even bellen. Want die hebben natuurlijk met alle opleidingen contacten. En die kunnen ook zeggen van, we kunnen jou een dagje een proef laten lopen. Kijken of die opleiding inderdaad zo leuk is als dat je zelf denkt. Dus dat kan gelukkig wel. Maar dat is dus heel oldschool of telefoon of even via Teams berichtje contact leggen.
2: Ik weet nog wel, vroeger op de lagere school had je ook van die testen. Dan, bij een ander instituut werd er getest. Onder andere een beetje wat je IQ was en zo. En, maar ook welke richtingen je al dacht als 11 of 12-jarige.
0: Ja.
2: Dat zou natuurlijk ook best goed zijn.
0: Dat wordt nu nog
2: zijn.
0: Steeds gedaan, bij het mbo ook.
2: Ja.
0: En er wordt ook gekeken, stel dat je hebt geen voortgezet onderwijsdiploma of je komt uit een ander land en het is niet helemaal bekend wat het niveau is. Dan heb je een instaptoets om te kijken op welk niveau dat Nederlands en dat rekenen ontwikkeld is. En dan kan je bijvoorbeeld naar de entreeopleiding niveau 1.
1: Hmm.
0: Dat is een assistentenopleiding. En van daaruit kan je dan ook weer doorgroeien naar of arbeid of vervolgstudie.
2: Ja. Maar het is gewoon goed dat je in ieder geval de keuze krijgt en de tijd en ruimte om goed voor te sorteren op je vervolgopleidingen.
0: En dat ze dus begeleiding, daar hebben ze recht op en die is er.
2: En dat komt van school uit, dat hoef je niet apart te betalen. Goed zo, dankjewel. Naomi de Engelsman.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 5050.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Goedemorgen, het is 11:30 precies. De gemeenteraad van Lelystad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse wijk Waterfront. Een belangrijk milieuadvies dat nodig is voor landwinning in het Markermeer bij Lelystad Haven is niet op tijd klaar. Dat nieuwe land is nodig voor de bouw van 2700 woningen. Een 21-jarige Almeerder is veroordeeld tot 115 dagen jeugddetentie voor zijn rol als chauffeur bij twee beschietingen in het Groningse Oude Pekela in 2023. Omdat hij die straf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij vooraf wist van de schietplannen, waardoor hij wordt vrijgesproken van onder meer poging tot doodslag. Buurtbus 28, die tussen de Almeerse wijken Oosterwold en Vogelhorst rijdt, krijgt een vaste plek in het openbaar vervoer van Almere. Een jaar geleden startte de gemeente met een proef en die blijkt succesvoller dan verwacht. De bus wordt goed gebruikt, niet alleen door de weeks, maar ook in de avonden en in het weekend. En ook zijn er voldoende chauffeurs die vrijwillig de bus willen besturen. En het lukt de gemeente Almere dit jaar nog niet om voldoende te controleren op straatintimidatie. Vorig jaar stelde de gemeenteraad nog €50.000 beschikbaar om dit jaar meer te gaan controleren. Maar er zijn nog maar 2 van zulke diensten geweest. Volgens de gemeente is er een tekort aan BOA's, waardoor het streefaantal niet gehaald wordt.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is een overgangsdag van het wisselvallige en koele weer van de afgelopen tijd naar zonniger, warmer, maar ook broeieriger zomerweer. Vandaag trekken er nogal flink wat wolkenvelden over de provincie en daaruit kan zelfs enige tijd wat regen of een kortstondige bui vallen. Pas later op de dag zien we de zon wat vaker doorbreken. Er waait een zuidwestenwind, deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Misschien bij het IJsselmeer en het Markermeer wel af en toe tippend aan vrij krachtig, vanmiddag windkracht 5. Temperatuur komt uit op zo'n 21 of 22 graden. Vanavond zien we het meer opklaren en morgen dan volgt een zonnige en warme zomerdag.
2: Dan de verkeersinformatie. Frits Meister die meldt de volgende controles op de A27. Hilversum-Almere bij 108,1. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen bij hectometerpaaltje 100. En er wordt nu ook in Lelystad gecontroleerd op de Pauwenburg.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Vorige week was ze nog in Nederland. Olivia Dean. Maar ik weet niet zeker of Sam Fender er ook bij was. Ze zongen het in ieder geval wel samen. Rain Me In. En daarvoor Cool and the Gang en Fresh. We gaan het spelletje spelen en dat doen we met iemand uit Zeewolde. Edith Platenkamp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, hoe is het?
1: Ja, prima.
0: Ja, ja. Ben je een beetje voorbereid op die bloedhitte die eraan komt?
1: Nou, eigenlijk niet. Maar gewoon maar rustig aan doen. Hè. Ik denk dat het beste is.
0: Ja, je kan je ook niet zo heel goed voorbereiden, hè, op die enorme benauwde warmte dat het ook weer wordt. Het is ook alles of niks bij ons, hè, nu.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, je voelt het nu ook wel een beetje. Het is een beetje benauwd, een beetje drukkend buiten. Temperatuur is aardig, maar het is toch een beetje... Nou, niet echt heel erg lekker dan.
1: Wat dat betreft. Dus even afwachten wat het gaat worden,
0: ja. Ga je nog op vakantie?
1: Ja, naar Texel.
0: Ah, en wanneer gaat dat gebeuren?
1: Van 2 tot en met 13 juli.
0: Oh, heerlijk. Lekker ook.
1: Dus dat schiet al op.
0: Ja. Lekker een beetje uitwaaien daar. Beetje koppen.
1: Daar is sowieso iets koeler, hè? Meestal.
0: Ja, altijd een lekker zeewindje, hè, tegenaan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat ga je daar aan doen? Beetje fietsen, beetje rondkijken naar de vuurtoren?
1: Fietsen, inderdaad. En gewoon genieten van alles wat daar te doen is.
0: Ja, dat Strandjuttermuseum, dat is echt heel erg leuk. Het is klein, het is een beetje kneuterig. Maar daar kom je erachter dat je denkt van... jeetje, wat spoelt er toch een hoop aan.
1: Ja, leuk is dat.
0: Ja en achter een hele kleine...
1: Daar ga ik zeker even naartoe, ja.
0: Ja, moet je zeker ook eventjes heen gaan. Nou, dat duurt nog heel eventjes. We kijken eventjes naar vandaag. Want je hebt meegedaan met de foto van Kiek op onze Facebookpagina. Maar het was niet zo heel moeilijk, toch?
1: Nee,
0: ja, ik wilde op een gegeven moment nog een beetje de hint geven van als de nood hoog is. Maar ik denk, ja, dat is wel heel erg makkelijk.
2: Hij was sowieso al makkelijk, toch?
0: Ja,
1: daarom. Hij was snel te zien.
2: Ja, dat is wel moeilijker.
0: En het zijn ook van die dingetjes dat je denkt van, even kijken waar een wc is. Want dat is altijd het belangrijkste. Dat je denkt van, als ik moet, dan moet ik ook.
1: Zeker tijdens zo'n spannend spelletje.
0: Hè? Nou, zeker ook. Beetje jeu de boule. En dan moet je in één keer. Want wat had jij gevonden? Wat was het verschil?
1: Het hartje daar boven de toilet.
0: Ja, op dat chemisch toiletje. Is leuk als er iemand in zit. Moet je een beetje bewegen met zo'n ding. Hebben ze ooit met Patty Bart gedaan, toch? Hebben ze
2: hem opgeteeld? Ja, dat weet ik. Ja, zat er niet echt in, hè?
0: Nee, dat niet.
2: Maar Monte Carlo was dat.
1: Ja, met Bananensplitter was dat of zo, ja.
2: Ja, Monte Carlo heette dat. Het programma van
0: de opvolger van Carlo Bosshard. Van Bananensplitter.
1: Ja, dat was de opvolger ervan. Ja.
0: Leuk allemaal. Goed, Edith. We gaan naar het rad toe, want het antwoord is goed. Dus nu nog kijken welke prijs je wint.
2: Vind ik al zo'n spannend moment.
0: Vind ik echt leuk,
1: hoor.
2: Dat vind ik altijd leuk.
0: Ja, wat is dit? Leuke prijzen?
2: Ja, heel veel leuke prijzen. Moet ik hard draaien of zacht?
1: Draai maar lekker hard.
2: Lekker hard. Linksom of rechtsom? Waar ben je meer van?
1: Ik ben meer van rechtsom.
2: Rechtsom. Oké, zo. Dan gaan
0: hard we rechtsom. Rechtsom. Ja. Nou. Heel hard is. Dus de vonken springen eraf.
2: Ik heb geoefend gisteren.
0: Ja. Met je eigen rat thuis?
2: Ja.
0: Leuk.
2: Ik ben toch wel aan het draaien. Hoe heet hij? Toch? Oh. Nee, dat mag je niet zeggen. Niet weten.
0: Even kijken hoor. Het komt uit op wit.
2: Wat ik heb er een goed gevoel over.
0: Als het rood was geweest, had je
2: een niks.
0: Keukenschort gehad.
2: Dat is niks.
0: Nee, is dat niet?
2: Dat is op zich wel leuk.
0: Maar wit is wel leuker hoor.
2: Ja, dat weet ik zeker.
0: Ja, hoe weet je dat wel?
2: Nee, omdat ik een goed gevoel heb.
0: Ja, echt waar?
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Vogelhuisje?
0: Nee.
2: Oh.
0: Zit je of sta je?
1: Ik sta.
0: Ja, goed zo. Ik zou toch even gaan zitten als ik jou was. Anders val je namelijk om als ik vertel welke mooie prijs je gewonnen hebt.
1: Nou, het zal toch niet.
0: Nee, dat valt ook wel mee. Maar ik moet het altijd leuker maken dan het is.
2: Ja.
0: Je hebt gewonnen. Even kijken. Als ik zeg dat er een lamp in zit. Er zit een zonnecel in. Er zit een speaker in. Nou ja, kortom, je hebt gewonnen. De Omroep Flevoland Noodradio.
1: Nou ja, geweldig.
0: Die is echt leuk. Kun je je mobiele telefoon opladen als de stroom is uitgevallen. Als je buiten gaat zitten en je hebt een zonnetje, nou die heb je de komende tijd genoeg. Hoef je ook geen batterij en radio te doen, dan volg je ons nieuws gewoon. Weet je precies wat je moet doen in geval van nood. Laten we hopen dat je hem nooit nodig hebt.
1: Nee, daarom. En ik had hem nog niet aangeschaft, dus dat komt heel goed uit.
0: Nou, het is niet zomaar een noodradio hoor. Er staat zelfs nog een Omroep Flevoland logo op. Maak jij even mooi de blits.
2: Ja. En je weet het, hè? Nood het hoogst is, dan heb je de radio nodig.
0: Zeker. Edith, we wensen jou nog een fijne dag. Fijne vakantie alvast op Texel.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En met die noodradio kan je ons gewoon blijven volgen, ook op Texel.
2: Zeker.
0: Ja,
1: leuk.
0: Hey, dankjewel. Fijne dag verder nog.
2: Doeg.
1: Doei.
0: Doei.

0: vandaag.
1: Hij zingt echt overal van alles, over van alles ook, hè, die Robert van Hemert. Dan is het weer zoet, dan is het weer zout, dan is het zuur, dan is het de zandloopste. Het is niet vaak goed bij Robert.
2: Ik heb hem uitgenodigd trouwens.
1: Oh,
2: vind je het leuk?
1: Kunnen we dat gelijk even gaan vragen aan?
2: Ja, maar hij komt niet, dus je kan het ook niet vragen. Oh. Goed, we gaan zo meteen het nieuws doen.
1: Beetje zuur.
2: Nee, maar goed, ik kan hem uitnodigen, maar ik wil natuurlijk niet zeggen dat hij komt.
1: Nee, nou, je kan het alleen uitnodigen.
2: Ja. Ja. Nou, wie zou ik nog meer uitnodigen?
1: Maxima.
2: Ja, komt ook niet. Goed, we gaan naar het nieuws zometeen om 12 uur. We gaan het hebben over de trein. Nou, jij gaat vaak met de trein, hè?
1: Nooit.
2: Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar goed, het is wel goed nieuws voor treinreizigers tussen Dronten en Zwolle. Zometeen meer.

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of aan alles wordt gedacht.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, dat is met treinen. Je kunt gewoon een kaartje kopen en dan ga je er gewoon mee.
3: Ja, weet ik wel.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Goedemiddag, de gemeenteraad van Lelystad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse wijk Waterfront. Een 21-jarige Almeerder is veroordeeld tot 115 dagen jeugddetentie voor zijn rol als chauffeur bij twee beschietingen in het Groningse Oude Pekela in 2023. En buurtbus 28, die tussen de Almeerse wijken Oosterwold en Vogelhorst rijdt, krijgt een vaste plek in het openbaar vervoer van Almere.
0: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie dan. We krijgen we door via de ANWB dat het op dit moment overal lekker doorrijdt. Maar pas wel eventjes op, want Flitsmeister zegt dat er op een flink aantal plekken wordt gecontroleerd. Bijvoorbeeld op de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij 108,1. Er wordt ook in Nagelen gecontroleerd op de A6 is dat. De weg van Lelystad naar Emmeloord bij 99,7. En er wordt ook gecontroleerd op de A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij hectometerpaal 83. En vervolgens nog in Lelystad wordt er een snelheidscontrole uitgevoerd op de Pauwenburg. Nou, heb je ze ook nog ergens anders gezien? Of heb je meer informatie over zojuist genoemde snelheidscontroles? Geef ze eventjes door via de app van Flitsmeister. Dus goed nieuws voor treinreizigers die tussen Dronten en Zwolle reizen. Ze krijgen daar al sinds jaar en dag last van hun oren als de trein door de tunnel onder het Drontenmeer rijdt. Maar er is nu iets gedaan om dat tegen te gaan. Wat dat is, dat horen en zie je zo meteen.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.
21: Say no disco.

0: All I Wanna Do, door de dieet van Sheryl Crow. Goed nieuws voor treinreizigers die tussen Dronten en Zwolle reizen. Ze krijgen daar al jaren last van hun oren als de trein door de tunnel onder het Drontemeer rijdt.
1: Ja, maar sinds deze week heeft NS op de Hanselijn nieuwe treinen ingezet die veel minder gevoelig zijn voor dat drukverschil in de tunnel. En dan zou de overlast dus ook voorbij moeten zijn.
2: Ik heb zeker wel eens druk om mijn oren, inderdaad. Ja, ja. Ja. Daar zitten mijn oren gewoon verstopt. Een beetje, ja.
3: Als je gewoon onder die tunnel gaat, dan heb je gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar. Zo. Maar
4: een gek gevoel?
3: Ja, ik weet niet precies hoe je het moet beschrijven, maar
5: ja, je oren klapperen, gaan dicht, ja.
4: Is het vervelend?
5: Nou, het is niet een heel fijn gevoel, nee.
6: Maar daar zou nu dus een einde aan moeten komen met deze nieuwe trein. Roel Okhuizen van de NS.
7: Wat wij gedaan hebben is dat wij eerst zijn gaan kijken van als je nou een trein 200 km per uur laat rijden, wat betekent dat? En wat we merkten is dat je dan een grote klap op je oren krijgt vanuit de druk. En wat we gedaan hebben is eigenlijk gezorgd dat we drukdichtheidseisen aan de leverancier hebben gesteld, zodat dat probleem verholpen is.
6: Goede isolatie, alle kieren dicht en ook hebben de treinen nieuwe deuren die beter sluiten.
7: Een gewone trein die heeft twee deurbladen die naar links en rechts open gaan. Deze trein, de ICNG, heeft één groot deurblad wat naar één kant toe open gaat. Maar als hij dicht gaat, wordt hij ook het frame ingetrokken. Zodat hij ook met de rubbers helemaal drukdicht is. In plaats van dat er nog speelruimte in zit. Ik verwacht dat we nog ongeveer anderhalf jaar rijden met de mix van de huidige treinen en die mooie nieuwe ICNG. En dat we dan iedereen blij kunnen maken met de mooie nieuwe trein.
8: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ja, het komt weer goed, als je het mij vraagt. Maar het kwam al goed met Bente. 3-2-1 is haar nieuwste single. Vorige week was dat de polderplaat bij ons. Alfred Snoep van Weerplaza, goedemiddag. Oh. Even kijken. Ik zou hem nu moeten hebben bij mij in de uitzending. Maar ik weet niet waarom het dan niet is. Het heeft waarschijnlijk met andere kleine dingetjes te maken. Dan probeer ik even wat dingen te veranderen. En dan zeg ik hier, Alfred. Goedemorgen. Ja. Ja, hier ben je wel.
1: Ja, hoor, ik nou. Ben er. Ja,
0: je hoorde mij wel, maar wij hoorden jou niet. Dat heeft met onze techniek.
1: Nou ja, ik had geen retour, dus ik denk, ik hoor wel wanneer ik in de uitzending kom.
0: Ja, nou, dat is nu. Ja, en volgens mij ben jij drukker dan ooit met allemaal vragen beantwoorden van mensen die zeggen, hoe warm wordt het nou eigenlijk de komende dagen?
1: Ja, want het is een beetje hollen en stilstaan dit zomerseizoen. Hè? We hebben in mei natuurlijk al een paar hele warme dagen gehad. Vervolgens sloeg het om en hebben we misschien wel 2 weken achter elkaar relatief fris weer gehad. Weinig zomerse uitspattingen. En nu gaan we weer gelijk sky high wat de temperatuur betreft. En vandaag is dan nog een overgangsdag. Vanmiddag 21, 22 graden op de thermometer. Op dit moment best wel veel bewolking. Zonnetje probeert het op een enkele plek, maar het gaat nog niet echt overtuigend. En er kan zowaar nog even de komende uren een beetje regen vallen. Ik heb het idee dat dat vooral richting de Noordoostpolder schuift. Dus misschien dat het in Zeewolde, Almere gewoon droog blijft. Maar verder noordwaarts, nou, kan het even een beetje regenen. Dat bij een zuidwestenwind, kracht 4. En dus die temperaturen van 22 graden. Nou, dan zou het al een beetje kleffig, een beetje broeierig aan kunnen voelen. Maar de echte warmte, die moet nog komen. Vanavond merken we bijvoorbeeld dat het ook langzaam afkoelt. Terwijl het steeds meer opklaart. Dus het is gewoon een hele mooie avond wat ons staat te wachten. Ja. Vannacht niet veel kouder dan een graad of 15. En morgen 26, 27, misschien op een enkele plek al 28 graden. Veel zon erbij, minder wind dan vandaag. Ja, een echte zomerdag. En misschien dat we morgenavond, laat op de avond, een enkele regen- of onweersbui kunnen verwachten. Maar op verreweg de meeste plaatsen is het morgen gewoon droog.
0: Ja, nou, morgen is dan op zich een mooie zomerdag. Maar de dag daarna vind ik dan weer, dat vind ik niet echt lekker.
1: Ja, nee, dat klopt. En dat is niet alleen omdat het dan gemiddeld zo'n

0: 33 graden wordt in Flevoland. Het heeft er ook mee te maken dat we na een nacht waarin het nauwelijks onder de 20 graden is afgekoeld, we eigenlijk al heel snel 's morgens met de warmte te maken hebben. En als je die warmte al vrij snel je huis in hebt, dan raak je dat op zo'n dag natuurlijk absoluut niet kwijt. Sterker nog, vrijdagavond zullen de temperaturen in de woonkamer alleen maar verder opgelopen zijn.
1: Ja.
0: Want het is ook nog eens hele vochtige lucht waar we ons in bevinden. Dus een beetje van dat broeierige tropische weer. En dat kan misschien ook weer vrijdag later op de dag ontaarden in een regen- of onweersbui. Maar dat hangt maar net aan vanaf of het aanstekertje uiteindelijk wordt gebruikt om die hoeveelheid kruid die er in de atmosfeer zit, om die echt te laten ontbranden. Misschien gebeurt het niet in Flevoland, maar pas ergens in Groningen. Maar het risico is er wel. En dan zien we vanaf zaterdag dat die temperatuur misschien een paar graadjes omlaag gaat. Maar het zwoele, het broeierige blijft. En overdag komen we toch nog af en toe wel eens in de buurt van de 30 graden uit. Dus ja, het blijft voorlopig warm.
1: Zitten we op een koers voor een hittegolf, of moet het dan 3 dagen achter elkaar meer dan 30 graden zijn?
0: Nee, het hoeft niet per se 3 dagen achter elkaar te zijn dat het boven de 30 zit. Zodra we een temperatuur van 25 graden of meer hebben, dus dat is vanaf morgen,
1: ja,
0: nou, dan begint in principe de teller te lopen. En dan is het wachten totdat we een keer 3 willekeurige dagen hebben met 30 graden of meer. Zolang we maar boven de 25 zitten. Dus het kan een maand lang 25 graden plus zijn. Als het op de eerste en op de laatste 2 dagen 30 plus is, dan heb je gewoon een hittegolf.
1: Maar ja, het zou de komende dagen dus al kunnen gebeuren.
0: En ja, dat risico is echt wel aanwezig dat gaat gebeuren. Dus, en anders, als het net niet gebeurt, dan hebben we de definitie niet gehaald. Maar voor het gevoel is het de komende dagen echt wel een hittegolf.
1: Ja, en wat zegt het eigenlijk de verwachting voor na maandag, de langere termijn?
0: Ja, ook zelfs na maandag zien we dat de temperaturen wel iets teruggaan. Dus wat dat betreft wordt het even spannend of we dan bijvoorbeeld op dinsdag, woensdag een keer net even niet die 25 halen. Maar dat zijn echt de finesses, zeg maar, waar we het over hebben. Het blijft over het algemeen warm volgende week. Met eens een keer een enkele onweersbui. Maar veelal droog, zonnig. Ja, gewoon echt zomerweer.
1: Dankjewel, Alfred Snoek.

0: Muziek van de Blow Monkeys en It Doesn't Have to Be This Way.
1: En we gaan naar nieuws uit binnen- en buitenland. We gaan naar de G7-top. Op die bijeenkomst van de G7, dat is in Frankrijk, zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. En dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Het is een bijzondere verklaring, omdat de handtekening van de Amerikaanse president Trump eronder staat, zegt correspondent Keisha Hekster.
2: Want in deze verklaring staat echt heel duidelijk: we steunen Oekraïne en gaan de druk op Rusland opvoeren. Dat zullen ze in het Kremlin niet leuk vinden, zo'n duidelijke steunbetuiging van Trump. Want de Amerikaanse president, eigenlijk zegt hij normaal gesproken: ik vind dat Rusland en Oekraïne de oorlog moeten beëindigen. En dit, ja, is toch wel duidelijk een aanwijzen van Rusland als de agressor.
1: De G7-leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten.
0: Boerenorganisatie LTO is niet blij met de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet. Dat zei voorzitter Koopmans gisteravond bij Nieuwsuur.
3: Er staan ook een heleboel dingen bij die zijn nog nooit besproken. Dus ik denk dat het een soort van groslijst is van ambtelijke ideeën en hier en daar wat waanideeën.
0: Ook de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn is volgens hem totale onzin. Koopmans die spreekt van proefballonnetjes die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen.
1: Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. De minister denkt dat dat voor 2030 te regelen is.
0: Ja? Oh. Huh? Oké, we gaan hem er even bij.
4: Als je ziet wat we nu op het gebied van defensie investeren, en als we dat op een slimme manier doen, in goede samenwerking met de landen om ons heen, dan kunnen we echt grote stappen zetten. En dat is ook nodig, want de wereld om ons heen verandert. En we moeten ervoor zorgen dat we ook onszelf op ons eigen continent kunnen verdedigen.
1: Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 1:30. Jawel. In Almeerse Kruidenwijk zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Beide voertuigen waren van dezelfde eigenaar. De brandweer kon de auto en bestelbus niet meer redden. Hoewel de politie niet uitgaat van opzet, wordt getuigen die iets verdachts hebben gezien gevraagd zich te melden. De gemeenteraad van Lelystad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse wijk Waterfront. Een belangrijk milieuadvies dat nodig is voor landwinning in het Markermeer bij Lelystad Haven is niet op tijd klaar. Dat nieuwe land is nodig voor de bouw van 2700 woningen. En een 21-jarige Almeerder is veroordeeld tot 115 dagen jeugddetentie voor zijn rol als chauffeur bij twee beschietingen in het Groningse Oude Pekela in 2023. Omdat hij die straf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij vooraf wist van de schietplannen, waardoor hij wordt vrijgesproken van onder meer poging tot doodslag.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na twee dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken nogal wat wolkenvelden over de provincie en daaruit valt op een enkele plek nog een klein beetje regen. Later vanmiddag en ook vanavond is het overal in Flevoland droog en geleidelijk aan begint de zon wat vaker door te breken. Er waait een zuidwestenwind, deze is overwegend matig van kracht, windkracht 3 tot 4 en vanmiddag is het zo'n 21 of 22 graden. Vanavond koelt het langzaam af, vannacht is het minimaal 14 of 15 graden, maar het klaart wel behoorlijk op en morgen schijnt dan de zon uitbundig, uiteraard. Is het daarbij droog. De zuidwestenwind is duidelijk minder sterk en voert veel warmere lucht aan. In de middag komt de temperatuur op de meeste plaatsen uit op zo'n 27 graden.
13: Dan de verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de N303. De weg van Harderwijk naar Barneveld. Voor Ermelo 5 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Frits Marsten meldt een controle op de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij 108,1. Er wordt gecontroleerd op de A6 vanaf Lelystad richting Emmeloord bij Nagelen bij 99,7. En op diezelfde A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 72,3. En de laatste voor nu, de Pauwenburg in Lelystad. Ook daar is een snelheidscontrole. Heb je meer informatie over controles in onze regio? Geef ze door via de app van Flitsmeister.
14: Dit is Herberg Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Niall Horan is dat in de dinnerparty en de tram staat ervoor met de Disco Inferno.
1: We gaan straks even lekker gluren.
0: Waar gaan wij gluren?
1: Bij de buren.
0: Oh.
1: Ja, dat vind ik altijd wel leuk, ja.
0: Maar dat is toch eigenlijk bij Jordi en Nolke?
1: Ja, ook, maar het is ook een evenement in Almere. Gluren bij de buren in Almere. Het leuke is, er zijn een paar deelnemers. Een van de deelnemers is Ronan. Die komt uit Almere en die komt hier ook spelen op zijn gitaar. Hij gaat ook nog zingen trouwens.
0: Oké, nou dat zometeen dus. Nu eerst Daft Punk samen met Pharrell Williams. En zometeen ook nog een stukje Billy Idol en Sweet 16.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of ja, aan alles wordt gedacht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, dat is met treinen. Je kunt gewoon een kaartje kopen en dan ga je er gewoon mee.
2: Ja, weet ik wel.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: In Almeerse Kruidenwijk zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Beide voertuigen waren van dezelfde eigenaar. En de gemeenteraad van Lelystad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse wijk Waterfront.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Jeroen voor het nieuws. Dan de verkeersinformatie via de ANWB krijgen we door dat het overal lekker doorrijdt. Flitsmeister die meldt dat er controles zijn. Bijvoorbeeld op de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij 108,1. Op de A6 wordt ook gecontroleerd vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 72,3. En op diezelfde A6 vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 99,8. Er is wederom een extra controle op de langste weg in Lelystad. Dat is de N302 bij 86,7. En er wordt in Lelystad ook gecontroleerd op de Pauwenburg. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen een van de deelnemers van Gluren bij de Buren in Almere bij ons in de studio. Het is Ronan Killian Drucker en hij neemt zijn gitaar mee en dan gaat ook nog wat zingen voor ons.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Gelukkig zijn er in al die jaren ook nog van die muziekdocumentaires gemaakt over hoe ze dit soort platen opnamen. Er is er nou ook weer eentje, nou, die staat een tijdje uit natuurlijk, over hoe ooit Billie Jean is opgenomen van Michael Jackson. Zou je versteld staan met welke precisie dat allemaal is opgenomen. Zo is ook dit plaatje van die Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.
1: Ja, we gaan het hebben over gluren bij de buren in Almere. En we gaan eens even vragen aan één van de artiesten die daar optreedt. Dat is Ronan Kilian Drucker. Goedemiddag.
2: Hey.
1: Wat dat eigenlijk is. Ja, je bent deelnemer bij gluren bij de buren Almere.
2: Ja, klopt.
1: Maar wat is gluren bij de buren eigenlijk? Want het is niet echt typisch iets voor Flevoland. Het is in heel Nederland, hè?
2: Ja, het is in heel Nederland. Mm-hmm. In meerdere steden wordt het gehouden.
1: Ja.
2: Eigenlijk, het concept is eigenlijk om de culturele sector een beetje omhoog te krikken. Want in Almere is dat nou niet echt heel gek veel.
1: Je komt ook uit Almere?
2: Ja, ik kom ook uit Almere.
1: Is dat een voorwaarde om dan aan gluren aan de buren in Almere mee te doen? Moet je dan wonen in de gemeente waar het zich afspeelt?
2: Volgens mij niet, maar volgens mij raden ze het wel aan.
1: Oké, ja.
2: Omdat je dat dan wel in je eigen stad houdt.
1: Ja.
2: Nou ja, dus ik dacht van ja, dit moet ik gewoon meedoen. Het is een fantastisch idee.
0: Ja. Je doet dan mee, maar je wordt door iemand uitgenodigd die zegt van kom maar in mijn tuin of op mijn landgoed of in mijn ruimte spelen.
2: Ik heb mezelf wel aangemeld.
0: Ja. Maar dan weet je toch niet waar je gaat spelen?
2: Nee, dat was een verrassing waar ik ging spelen.
0: Ja, je gaat uiteindelijk om 2:15, 3:15 ga je spelen.
2: Ja.
0: En dan staat er ook bij

0: dat op de reden kan ik kijken.
1: Even gluren.
0: Even gluren bij de buren, ja. Inderdaad. Nou ja, dan is het eigenlijk de mensen komen gewoon binnen en dan is het, zit ik daar of andere mensen die dan een optreden gaan geven.
2: Jij noemt jezelf ook gitaarfriemelaar.
0: Ja, de enige echte gitaarfriemelaar.
3: Het heeft iets, ik weet niet wat er met dat woord is, maar friemelaar denk ik altijd een heel andere ding.
1: Moet je nog aanspreken. De gevoelige snaar raken.
0: Ja, de gevoelige snaar raken. Ja.
3: Heb je die term zelf bedacht? Gitaarfriemelaar?
0: Nee, een vriendin van mij bedacht eigenlijk.
3: Oh, want je zat altijd te friemelen met je gitaar.
0: Ja, met mijn gitaar. Niet met elkaar hoor, maar met de gitaar.
3: Ja, dat had ook gekund. Ja, dat kan ook leuk zijn, toch?
1: Ja, van het een komt het ander soms.
0: Je weet het niet hoe het loopt.
1: Maar is dat nou je naam? Of is je eigen naam gewoon jouw artiestennaam? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ik weet het nog eigenlijk niet zo goed.
3: Wat wil je?
0: Ik weet het nog. Gitaarfriemelaar is wel leuk. Maar
3: het suggereert wel dat je er niet bij zingt. Dus eigenlijk dat je meer alleen maar gitaarmuziek speelt.
0: Dus misschien verder gaan met mijn eigen naam. Ik weet het niet. Misschien ook wat professioneler.
3: Gitaar en zangfriemelaar of zoiets. Ja.
1: Wat is jouw soort muziek dan die je maakt?
0: Ik zou het eerder zeggen van... als je Nirvana kent, MTV Unplugged bijvoorbeeld. Dat het een beetje daarop lijkt. Want ik speel nu nog vooral akoestisch. Maar ik zou het ook niet per se grunge noemen. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
3: Heb je voorbeelden voor een speciale band of een ook uit Nederland?
0: Er komt een band uit Nederland. Waar ik ook wel een beetje inspiratie van haal. Die heet Supermannen. En toevallig komt hij ook uit Almere.
3: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, leuk.
0: Dat vind ik echt wel een topband. Ja. Nou ja, met een mix met Nirvana en een beetje punk. Dan dacht ik van, nou ja.
3: Is dat samenwerking is dat toch zo geregeld, zou je denken, als je allebei uit Almere komt?
0: Ja, het is zo'n bestaande band. En volgens mij bestaan ze al wel een tijd.
3: Oh, oké. Okay.
1: Maar dat is dan wat rauwe muziek met een lief randje?
0: Ja.
1: Moet ik het zo een beetje zien? Dat doen die rauwe mannen, maar dat doe jij eigenlijk ook.
0: Ja, maar dan akoestisch.
1: Ja, oké. Okay. Maar de wens is dus ooit om met een band te gaan?
0: Dat lijkt me wel leuk, ja. Echt wel.
1: Hoe denk je dat te gaan bereiken dan eigenlijk? Ga je mensen daarvoor benaderen? Zijn er mensen die je kan benaderen? Of?
0: Ik heb al wel een paar keer samengespeeld met mensen. Dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar... Mm-hmm. Dan loopt het weer net niet lekker of dan...
1: Het had geen vervolg?
0: Nee. Oh. En ik hoop wel dat er in de toekomst wel echt wel iets... dat eruit kan komen. Ja. Dat je samen met elkaar muziek kan schrijven en kan maken of kan treden.
1: Ja, want je zegt wel, Almere, daar zitten dan al die rauwe mannen. In Almere zit genoeg, volgens mij, potentieel bandmateriaal.
0: Ja. Je zou denken van wel.
1: Ja. En moet je er zelf op uit dus?
0: Ja, nou ja, vind ik niet erg.
1: Oh, oké. Okay. Hoe lang ga jij spelen dan bij Gluren bij de Buren?
0: Er zijn 3 rondes, die tijden die je net opnoemde. Mm-hmm. En ongeveer 20 minuten, 30 minuten per ronde. Ja. Zoiets.
3: Okay. Ik weet niet of jij het weet, want het is gratis. Hè? Mensen kunnen daar gewoon gratis naar kijken. Klopt. Maar een vrijwillige bijdrage wordt wel geapprecieerd.
0: Ja.
3: Weet jij toevallig wat er dan gebeurt met die bijdrage? Wordt dat dan weer besteed aan dat Gluren bij de Buren?
0: Volgens mij, ik weet het niet precies zeker meer, maar ging het 50-50 naar de artiesten en naar de organisatoren.
3: Oh, oké, dus dan verdien je er uiteindelijk zelf ook wat aan.
0: Ja, maar ik doe het eigenlijk voor de lol.
3: Ja, maar je wil uiteindelijk weer professioneel dit vak in, toch?
0: Je weet het nooit, ja. Het zou wel top zijn. Ja. Het zou wel tof zijn.
3: Want wat je werkt nu? Je doet nu heel iets anders. Nou, niet heel iets anders. Je zit wel een beetje in de business natuurlijk, maar aan de andere kant.
0: Ik werk bij een heel leuk bedrijf. Dat doe ik eigenlijk ook niet weg. Oh. Dus dan zou ik het wel daarnaast willen doen.
3: Ja.
0: AVEX in Breukelen. Mm-hmm. En dan ben ik AV-techneut.
3: Ja, audiovisueel techneut. Ja. Handig.
1: De spullen heb je alvast.
0: Ja, kan ik makkelijk opnemen.
3: Ja, dat is wel waar. Ja. Het is trouwens niet aanstaande zondag, maar de volgende week zondag.
0: Volgende week zondag.
3: Ja, okay. Klopt. En het begint, weet je hoe laat het begint precies?
0: Wat was het nou? 1:15 volgens mij.
3: Ja dat jouw optreden is dat volgens mij.
1: Maar volgens mij is het de hele dag.
3: Ja, het begint om 1 uur. Van 1 tot 6 is het. Ja, en jij begint dan om 1:15 met je eerste optreden. Je gaat hier ook alvast een voorproefje doen.
0: Ja.
3: Ja, je begint gelijk te stralen. Nou, dat is hartstikke leuk. Wat ga je spelen?
0: Veronique, van mijn album die ik aan het maken ben.
3: Is dat die vriendin die jou heeft leren friemelen?
0: Nee.
3: Oh, oké. Okay. Nee. Okay, Veronique ga je spelen?
0: Ja.
3: Ik ga... Neem plaats en pak je gitaar. En,
0: ga ik even wat spelen?
3: Vind je het spannend?
0: Een beetje, ja.
3: Ja, ik merk het aan je.
1: Ja, maar dat is ook goed.
3: Is dat goed?
1: Ja.
3: Ja.
1: Dat hebben de grootste artiesten.
3: Generalen ook.
1: Ja, maar dat hebben de grootste artiesten.
3: Heb jij dat zelf ook?
0: Ja, tuurlijk. Ja?
3: En grote artiesten ook?
1: Ja.
3: Oké. We gaan naar Veronique luisteren van de gitaar Friemelaar uit Almere, Ronan Kilian Drucker. En nogmaals, die editie van Gluren bij de Buren is natuurlijk in heel Nederland. Maar die in Almere is zondag 28 juni tussen 1 en 6. En verder ook nog in Amersfoort, Arnhem, Bergen op Zomer. Nou ja, kijk gewoon op de website glurenbijdeburen.nl.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 2:30 en goedemiddag. In de Almeerse Kruidenwijk zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Beide voertuigen waren van dezelfde eigenaar. De brandweer kon de auto en bestelbus niet meer redden. Hoewel de politie niet uitgaat van opzet, wordt getuigen die iets verdachts hebben gezien gevraagd zich te melden. En de gemeenteraad van Lelystad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse wijk Waterfront. Een belangrijk milieuadvies dat nodig is voor landwinning in het Markermeer bij Lelystad Haven is niet op tijd klaar. Dat nieuwe land is nodig voor de bouw van 2700 woningen.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken nogal wat wolkenvelden over de provincie en daaruit valt op een enkele plek nog een klein beetje regen. Later vanmiddag en ook vanavond is het overal in Flevoland droog en geleidelijk aan begint de zon wat vaker door te breken. Er waait een zuidwestenwind, deze is overwegend matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En vanmiddag is het zo'n 21 of 22 graden. Vanavond koelt het langzaam af, vannacht is het minimaal 14 of 15 graden, maar het klaart wel behoorlijk op. En morgen schijnt dan de zon uitbundig, uiteraard. Is het daarbij droog, de zuidwestenwind is duidelijk minder sterk en voert veel warmere lucht aan. In de middag komt de temperatuur op de meeste plaatsen uit op zo'n 27 graden.
10: Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister die meldt nog steeds controle. Op de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij 108,1. Er wordt gecontroleerd op de A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 72,6. En vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 99,8. Verder ook nog een controle op de N307 in Lelystad bij 75,1. En ook in Lelystad op de Pauwenburg.
7: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

Wie zou die daar dan mee bedoelen, hè? Teddy Swims met deze Mr. Know-it-all. Kan je vertalen als de professor. Of Mr. Wijsneus. Kan natuurlijk ook. Level 42 staat ervoor met Something About You. Morgen dan is het donderdag. Dat zul je vast wel weten natuurlijk ook. Hè. Dan hebben wij altijd Sjoe Wolthuis bij ons in de uitzending. Gaan we het over nieuwe films hebben. Nou, hij zegt zelfs nieuwe films die zijn er niet. Die heeft hij vorige week al besproken. Bijvoorbeeld over de nieuwe Toy Story. Die sinds vanaf vandaag in de Flevolandse bioscoop ook te zien is. Maar we gaan het wel eventjes hebben over de successen van de afgelopen tijd. Ongetwijfeld iets over Michael natuurlijk. Deze waren ook succesvol. De Everly Brothers.

0: Even lekker meezwijmelen met John Lennon. En Woman en Danny Vogel zat ervoor met Mickey van Wijk. Wie is die Mickey van Wijk eigenlijk?
1: Geen idee wie het is.
0: Nee.
1: Wel een leuk meisje om te
0: zien. Ja, leuke zangeres.
1: Ja. Kan ze goed zingen?
0: Ja, ze kan goed zingen.
1: Ja?
0: Okay. Ja. Knipperlicht was dat van Danny en Mickey samen. En de Everly Brothers zat er ook nog voor. En dan The Wings of a Nightingale. Ik weet dat jij geen voetbal kijkt, maar veel voetballiefhebbers die zullen vanavond toch met bewondering en buitengewone interesse gaan kijken hoe die 41-jarige speler het gaat doen. Ronaldo.
1: Ach, Ronaldo.
0: Ja, gisteren Messi met toch weer een historisch record. Een hat-trick in een wedstrijd. Niet een echte officiële hat-trick, maar goed, 3 keer gescoord. En doet hij toch maar weer.
1: Mm-hmm.
0: En hij heeft nu de meeste doelpunten op een WK ooit ook. Maar vanavond dus Cristiano Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: 41 jaar.
1: 41 jaar.
0: Echt ongelooflijk. Zijn zesde WK gaat hij spelen.
1: Ja.
0: Hij is 228-voudig international. We gaan vanavond eens even kijken of hij het nog steeds kan.
1: Heeft
0: 7 uur en 10 uur.
1: Een centje wel?
0: Ja, zeker wel.
1: Wel, hè? Ja.
0: Ja, ik denk dat hij half Nederland zou kunnen onderhouden met al zijn vermogen.
1: Wat denk je nou van Elon Musk?
0: Ja. Dat is de rijkste man ter wereld weer. De eerste biljonair ter wereld. Hè?
1: Ik las dat je dan alle woningen die momenteel te koop staan op Funda, die kun je dan kopen. Ja. En nog ga je geld over.
0: Ja, dat doet hij dan ook.
1: Echt waar?
0: Nee, hij steekt zijn geld in die raketten. Hij wil gewoon woningen gaan bouwen op Mars en zo. Hij wil de eerste mens naar Mars toe gaan sturen.
1: Ja.
0: En het is een soort wedstrijdje daar in de ruimte. Tussen de grootmogendheden. Jeff Bezos met zijn Amazon-raket natuurlijk.
1: Oh
0: ook.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja. Maar SpaceX doet dus ook met NASA samen. En de EASA en zo, dat heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Morgen trouwens, dan gaan we lekker flamenco dansen.
0: Ja.
1: Kun je dat goed?
0: Ik kan het een beetje.
1: Ja, je hebt
0: het
1: zorg
0: geleerd. Het is voor ons kaaskop is het bijna niet te leren.
1: Nee?
0: Het moet uit gevoel gaan. Je moet met dat flamenco bloed moet je zijn geboren.
1: Maar kun je dat nog, wat je toen in Zorro hebt gedaan?
0: Nou, nee, eigenlijk
1: niet. Leuk zal als je dat morgen even laat zien.
0: Nee, maar ik heb de goede schoenen ook natuurlijk niet.
1: Nee, maar dat kan ik wel even regelen.
0: Ik snap het een heel klein beetje, dus ik vind het wel heel erg mooi dat hij komt.
1: Ik ga wel tot je maat 37?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik leef op grote voet.
1: 41? 42?
0: Ja, nou, ik weet het niet, want ik loop er meestal naast.
1: Je weet wat ze zeggen.
0: Grote voeten. Ja, betaal je een ongeluk.
1: Ja.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of aan alles wordt gedacht.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ik speel nu nog vooral akoestisch. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
4: Dit is Flevoland.
8: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Dit is een uittip.
13: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: In Almeerse Kruidenwijk zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Beide voertuigen waren van dezelfde eigenaar. En de gemeenteraad van Lelystad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse wijk Waterfront.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn, het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer, het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: En na het journaal krijg je natuurlijk de verkeersinformatie van me. En de ANWB meldt dat het langzaam rijdt op de N303 Harderwijk-Barneveld. Tussen industriegebied Veldzicht en Putten-Oost 5 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles. Op de A6 word je geflitst in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 72,6. Ook op diezelfde A6, maar dan het traject Lelystad-Emmeloord bij Nagelen bij 99,8. En ook een radarcontrole op de Kuinderweg, dat is de N351 bij Emmeloord, bij hectometerpaal 48,3. Het breekt de week met fijne muziek het komend uur. Ik begin zo meteen samen met Jan Smit en Als de Morgen is gekomen.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Dit is een uittip.
21: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
20: Dit was een uittip.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
25: ANWB en gaan!
26: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
27: Goedemiddag.
28: Flevoland Muziekland.
27: Jordi Bouw.

ze is maar 27 jaar oud geworden, maar het is er toch gelukt om wereldwijde hits te maken. Ik heb het over Amy Winehouse. Je hoorde haar zojuist met Back to Black. Het is 13 over 2 en heel hartelijk welkom bij het muziekprogramma van Omroep Flevoland. Op deze woensdagmiddag alweer. Oh ja, ik begon natuurlijk dit uurtje met Jan Smit. En als de morgen is gekomen, Jan Smit komt natuurlijk uit, inderdaad, Volendam. Maar het lijkt mij wel een leuk idee om verderop deze uitzending nog een liedje te draaien van een artiest die uit Volendam komt. Dat mag dan een zanger, zangeres zijn of een groepje of een bandje. Als jij daar een leuke suggestie voor hebt, dan hoor ik dat heel graag van je. Je kunt mij zoals altijd weer een berichtje sturen via WhatsApp 0320 28 50 50 of bellen mag ook naar datzelfde telefoon.

0: twee liedjes achter elkaar, afkomstig uit Engeland. Maar ik ben dus eigenlijk op zoek naar een liedje dat gemaakt is in Volendam. Welke zanger, zangeres of band ken jij uit die plaats en wil je graag horen? App het even naar me 0320 28 50 50. En wie weet draai ik dat liedje dan verderop deze uitzending voor jou. Ik speel eerst een spelletje. Het spelletje Kiek, wat is toch weer het verschil tussen de linker en de rechter foto? En iemand die het misschien wel weet, ik heb het nog niet gecheckt, maar ik ga ervan uit, is Rita uit Lelystad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Hoe is het met Rita?
1: Neem aan dat jij nog steeds Jordi bent.
0: Ja, nog steeds. Ik ben niet weggegaan. Nee hoor.
1: Okay.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom gaat het zo goed?
1: Ik ben naar het terrasje.
0: Oh, kijk, nee, dan snap ik dat het goed gaat, ja.
1: Ja, toch?
0: Waar,
1: ja.
0: Waar ga je heen? Naar welk terras?
1: Ik ga even kijken of de Beren open is. Waar ben ik nu in Almere?
0: Oh, nou, ze zeggen altijd, mensen uit Lelystad, die gaan Lelystad nooit uit. Behalve Rita uit Lelystad, die gaat gewoon naar Almere.
1: Rita is elke week hard op, in Almere.
0: En wat heb je allemaal gedaan in die stad?
1: Wat zeg je?
0: Wat heb je allemaal gedaan vandaag in die stad?
1: Nou, ik ben hier nog maar net hoor. Even geshopt en we gaan nu wat drinken.
0: En dan vanavond weer richting huis?
1: Ja, dat wel. Ja. Misschien nog dat we nog een hapje gaan eten hier vanavond, maar dat weten we nog niet. We hebben vakantie, dus we zijn een dagje uit.
0: Heerlijk. Nou, dan hoop ik dat ik jouw dag nog mooier kan maken. Want misschien heb ik wel een prijs voor je.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar misschien ook niet, want je moet wel even het juiste antwoord geven. Ja, je hebt weer zitten puzzelen vanochtend heel vroeg. Om 6 uur heb je het al doorgegeven, in je vakantie notabene.
1: Maar ik ben nou eenmaal vroeg altijd, ja.
0: En daar heb je vrede mee, dat je al zo vroeg op bent?
1: Ja, dat ik moeilijk kan slapen.
0: Ja, nee, ja, dan moet je op een gegeven moment maar eruit gaan, hè?
1: Daarom. Ja. Dan ga ik andere leuke dingen doen.
0: Nou ja, bijvoorbeeld puzzelen.
1: Heb je nog wat aan je dag?
0: Zo is het.
1: Heb je nog wat aan je dag, hè?
0: Daarom. Ja. En vanavond weer vroeg naar bed. En misschien wel met een leuke prijs. Ja. Wat op jou zit te wachten straks bij de brievenbus.
1: Hey.
0: Wat is
1: wie
0: het verschil?
1: Ik weet het. Want ik doe bijna elke dag mee.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet het niet zeker of het vanochtend die was met de Dixie. Er komt een Dixie en dat hartje ontbrak op de deur.
0: Nou, inderdaad. Ze waren met z'n allen lekker aan het show de boelen. En daarachter, voor de hoge nood, stond een mobiel toiletje. Zo'n Dixie inderdaad. En daar is iets op weggehaald, dat hartje. Ja hoor, heel goed. Ja.
1: Oké, dat was het vanochtend.
0: Omdat je het goed hebt, mag je nu een slinger gaan geven aan het Rad van Fortuin. Ja. Dat heb jij vaker gedaan volgens mij, hè?
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan mag je het vertellen. Welke kant ik hem een zwieper op mag geven?
1: Naar links.
0: Naar links. En wil je dan een harde of een zachte
1: heel
0: draai?
1: Hard. Heel hard. Zo hard mogelijk.
0: Oké. Nou, je zet me wel aan het werk. Eens even kijken. Wat gaat het worden vandaag? Hopelijk geen chocoladereep, want het wordt behoorlijk warm. Dan komt hij niet heel bij jou aan.
1: Jullie geven die prijzen weg.
0: Ja, nee, jij bepaalt het eigenlijk. Want jij zegt hoe hard ik dat rattenslinger moet geven.
1: Ja, maar dan moet je er in de zomer geen chocolade doen. Maar goed, daar ben ik ook blij mee hoor.
0: Dat is het niet. Nee, het wordt geen chocolademelk voor jou. Het is wel iets wat je het hele jaar door kunt gebruiken. Tenminste, als je thuis gaat koken. Dan wordt je kleding niet meer vies. Dankzij de Omroep Flevoland Kiek Keukenschort.
1: Altijd leuk, toch? Ik hou van koken.
0: Nou, dan komt dit wel.
1: En ik kan ontzettend knoeien.
0: Nou, kijk, dan kan dat allemaal op het witte keukenschort. Die nu nog wit is dus. Maar dat gaat snel veranderen, als ik je goed begrijp.
1: Oké.
0: Nou, Rita, dankjewel voor het meespelen. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Moet ik van blijven hangen?
0: Ja, dat mag. Voor je adres. Dan kunnen we het eventjes noteren. En dan ligt het straks bij jou op de deurmat.
1: Oké, dankjewel.
0: Tot zo, hoi. Veel plezier in Almere.
1: Dank je.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 2:30, goedemiddag. In de Almeerse Kruidenwijk zijn de afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Beide voertuigen waren van dezelfde eigenaar. De brandweer kon de auto en bestelbus niet meer redden. En hoewel de politie niet uitgaat van opzet, wordt getuigen die iets verdachts hebben gezien gevraagd om zich te melden. Ferdy Druijf blijft ook volgend seizoen spelen voor Almere City FC. De 28-jarige spits tekende vandaag een nieuw 1-jarig contract bij de keukenkampioen divisieclub. Druijf was afgelopen seizoen goed voor 16 doelpunten in 37 officiële wedstrijden. En de gemeenteraad van Lelystad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse wijk Waterfront. Een belangrijk milieuadvies dat nodig is voor landwinning in het Markermeer bij Lelystad Haven is namelijk nog niet op tijd klaar. En dat nieuwe land is nodig voor de bouw van 2700 woningen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws dat lees je bij ons op de website of in de app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken nogal wat wolkenvelden over de provincie en daaruit valt op een enkele plek nog een klein beetje regen. Later vanmiddag en ook vanavond is het overal in Flevoland droog en geleidelijk aan begint de zon wat vaker door te breken. Er waait een zuidwestenwind, deze is overwegend matig van kracht, windkracht 3 tot 4 en vanmiddag is het zo'n 21 of 22 graden. Vanavond koelt het langzaam af, vannacht is het minimaal 14 of 15 graden, maar het klaart wel behoorlijk op en morgen schijnt dan de zon uitbundig, uiteraard. Is het daarbij droog, de zuidwestenwind is duidelijk minder sterk en voert veel warmere lucht aan. In de middag komt de temperatuur op de meeste plaatsen uit op zo'n 27 graden.
8: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie en de ANWB meldt dat het overal lekker doorrijdt in Flevoland. Geen vertragingen dus, maar let wel op je snelheid, want er wordt behoorlijk geflitst. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad vind je de controle bij hectometerpaal 72,7. Ook een flitser op de Domineesweg op Urk in beide richtingen en op de N351. Dat is de Kuinderweg bij Emmeloord. Daar vind je de controle bij hectometerpaal 48,3. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien, dan mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. En ik wil zo meteen een liedje draaien van een artiest uit Volendam. Ja, welke moet het worden? Eigenlijk mag je iedereen doorgeven die jij kent, behalve Jan Smit. Want die heb ik al gedraaid 1/2 uur geleden. Welke artiest uit Volendam wil je horen zo meteen? App het even 0320 28 50 50.
10: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Andy Grammer samen met Max en The Thing I Love. En Kenny Rogers daarvoor. Samen met Dolly Parton en Islands in the Stream. En ook hoorde je nog mijn oproep om even een zanger, zangeres of groep uit Volendam door te geven. Nou, ik heb verschillende berichtjes binnengekregen. Bijvoorbeeld van Marie, zoals de eerste vandaag. The Cats met Freedom Bird uit de jaren 60. Heb ik hier nog een berichtje van Ilva. Zij stuurt de 3J's door. Uiteraard, die komen ook. Het Volendam natuurlijk. Het Wiegelied. Ik heb een berichtje binnengekregen van Robert. Hij zegt, draai maar iets van Nick en Simon. Dan heb ik hier ook nog een berichtje van iemand die zegt, Jan Smits. Ja, die had ik al gedraaid aan het begin van dit programma. Maar als je iets later bent ingeschakeld, dan kan ik me voorstellen dat je dan meteen aan Jan Smit denkt. Dat had ik namelijk ook gedacht. En dan kreeg ik ook nog een berichtje binnen van Berry. En Berry, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik denk ik bel je toch even. Want ik had heel veel artiesten verwacht die doorgegeven zouden kunnen worden. Maar de groep die jij doorgeeft, het is heel stom van mij, maar ik kende ze gewoon niet.
1: Ja. Nou, het is, het is niet zo'n bekende groep hoor. Dus,
0: Maar hoe ken jij dan die groep, Berry?
1: Nou, ik heb ooit in een vaag verleden heb ik in Veendam gewoond. Ja. En toen werkte ik bij de lokale omroep daar. En toen hadden we een keer een interview met Kees Plat.
0: Ja.
1: Kees Plat is de zanger van die groep. Maar die is ook nog bekend van de Tribute to the Cats Band.
0: Oh ja.
1: En
0: ja.
1: Zodoende dat ik op die groep kwam. Ja, je hoort die groep bijna nooit. En toch hebben ze hele leuke nummers gemaakt.
0: Nou, en dat is jou dus altijd bijgebleven. Inmiddels woon je niet meer in Veendam, hè?
1: Nee, ik woon in Meppel.
0: Hoe is het in Meppel dan?
1: Het is op dit moment een beetje bewolkt. Het heeft net geregend, dus het is nu een beetje droog.
0: En jij moet zo richting je werk, hè?
1: Ik moet zo richting mijn werk.
0: Ja. Met de auto dan, mag ik hopen?
1: Nee, ik ga lopend naar mijn taxibus. Ik ben taxichauffeur.
0: Oh, kijk. Nou, dan zit je de hele dag in de auto dus. En dan ook de hele dag Omroep Flevoland aan?
1: Nou, dat is bij ons in Drenthe een beetje lastig.
0: Ja, met de ontvangst natuurlijk, hè?
1: Ja, zodat ze alles veranderd hebben met de DAB-plus frequenties is het een beetje lastig. Maar ik kijk en luister dan via de televisie, via NPO nog wat, NPO Start.
0: Nou, heel goed. Dan ben ik blij om te horen dat je zelfs vanuit Meppel naar Flevoland kijkt en luistert. En dat je ook nog een beetje meedenkt. Dat vind ik sowieso wel fijn als dat gebeurt. Okay. We hebben het over die groep gehad, maar je hebt nog niet verteld wat je wil horen.
1: Nou, ik had twee nummers erin gezet.
0: Mm-hmm.
1: De eerste was Mexico.
0: Mm-hmm.
1: En de andere was Mooi Volendam. En dat kan, dan ken je dan weer van die andere groep. Dus,
0: ik heb hier klaarstaan Stamp Vast met Mexico.
1: Een mooi nummer.
0: Ik moest even goed zoeken voordat ik hem kon vinden, maar het is me gelukt. En ik ga hem dan voor je draaien.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Werk ze zo meteen, hè?
1: Dankjewel, hè. Jij ook nog een
0: beetje. Doei. Hoi.

En van Volendam gingen we richting Maastricht. Daar komen ze vandaan, dacht ik. Lucas en Steve en Up Till Dawn. En daarvoor dus dat bandje uit Volendam, aangevraagd door Berry. Stampvast met het nummer over Mexico. Zometeen Studio Flevoland. We gaan als eerste zometeen richting Zeewolde. Wat daar te doen is, dat vertellen we je zo.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland.
2: Nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of aan alles wordt gedacht.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik speel nu nog vooral akoestisch. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe. Ja.
6: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: In de Almeerse Kruidenwijk zijn de afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. En beide voertuigen waren van dezelfde eigenaar. En Ferdy Druif blijft ook volgend seizoen spelen voor Almere City. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio krijg je over een half uur.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB verkeersinformatie op de N303 Barneveld-Harderwijk. Daar loopt het vast tussen Putten-Oost en Ermelo. 5 minuten vertraging. Flitsers heb ik ook gemeld gekregen. Maar liefst 2 op de A6. Die eigenlijk niet eens zo ver uit elkaar staan. Wel dezelfde richting op. Vanuit Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaaltje 63,5. Maar ook een controle bij hectometerpaaltje 72,7. Maar je mag 100 op die weg. Dus rij echt niet harder. En ook een controle op de N351 bij Emmeloord. Dat is de Kuinderweg. Hectometerpaaltje 48,3.
10: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor de Z-tot-Z-tocht in Zeewolde. Het duurt nog wel eventjes voordat dat wandelevenement er is. Maar er gaat wel een en ander veranderen. Het krijgt een opfrisbeurt. Nou, wat er dan verandert, dat hoor je zometeen.
13: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl. Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
13: Dit was een uittip.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
19: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
18: Verwen jij je maar.
19: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
18: Maar nee.
19: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
18: Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Douwe Bob en Nothing to Lose. Het is 3:08 alweer. Deze dag vliegt voorbij. Het is nu alweer tijd voor Studio Flevoland, ja. Roy Oudeke.
1: En we zijn deze dag begonnen. Als je nou meekijkt, je kan namelijk dit programma ook volgen via de televisie. Ga dan gewoon naar Omroep Flevoland of zet de livestream aan via onze website. En we hebben normaal gesproken iedere dag een repus waar je mee kunt spelen. Maar vandaag, op de woensdag, hebben we altijd Raad het Land. En het is een moeilijke vandaag.
0: Nou, ik vond het land van vorige week, IJsland, al best ingewikkeld. Toen zei ik al van, nou, er zullen misschien 1-2 mensen die dit goed hebben. Maar ik denk dat de opdracht van vandaag echt te moeilijk is, dat helemaal niemand dit weet.
1: Nee, nou ja, ik weet het niet. Het is in ieder geval, bestaat het uit 2 eilanden. Meer ga ik niet zeggen, maar dit land bestaat uit 2 eilanden. Je kunt even kijken bij ons en dan appen naar 0320 28 50 50. Wat jij denkt dat het goede antwoord is.

0: Lady Antebellum. And Need You Now. Ik moet toch even iets rechtzetten, want ik heb het verkeerd ingeschat.
1: Wat dan?
0: Ja, ik zei net van volgens mij raadt niemand het land van vandaag. Maar er zijn toch al meerdere goede antwoorden binnengekomen via WhatsApp.
1: Ja, en regelmatig laten we in dit programma dan ook Raad het Land zien. Dan verschijnt er in beeld eigenlijk een soort kaart waar we dan dat land uitlichten. En dan is het aan jou thuis om te raden welk land dat is. En hoeveel hebben we er nu? 4 binnen. Ja, nog 93 dagen, 2 uur en zo'n 45 minuten. En dan start de Z-tot-Z-tocht in Zeewolde.
0: Ja, dat is een wandelevenement in Zeewolde dus, met afstanden van 25 kilometer tot 110 kilometer. En dit jaar staan er wat veranderingen op stapel.
1: Ja, we praten erover verder met Stephanie Smit, voorzitter van de Z-tot-Z-tocht. Stephanie, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, hoe oud is de Z-tot-Z-loop inmiddels? Ik kan me niet heugen dat ik het eigenlijk daar niet van gehoord heb.
2: Ja, nou, het gaat er al een tijdje mee. Volgend jaar is het 30 jaar geleden.

0: tocht is. Hebben jullie het dan nu wel al druk op die 93ste dag van tevoren?
1: Ja, zeker. We merken dat nu echt de voorbereidingen in volle gang zijn. We zijn heel druk bezig om, de route hebben we uitgestippeld, om daar ook rustposten bij te vinden. Dat gaat supergoed. Maar er moeten ook boodschapjes gedaan worden. Die hoeven we niet te doen, maar wel te zorgen dat we weten wat we nodig hebben. En we zijn druk met vrijwilligers schema's maken. Dus we zijn volop bezig op dit moment. Ja.
2: Ja. En het wandelevenement bestaat dus zo'n 30 jaar, maar toch krijgt het nu een flinke opfrisbeurt. Waarom is dat eigenlijk nodig?
1: Nodig zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat de voorgaande besturen echt ontzettend veel goed werk hebben gedaan. Wij denken wel dat bijvoorbeeld een stukje veiligheid aan kan worden gewerkt. En zo gaan we dit jaar introduceren dat er ook live tracking is op het parcours. Dat is leuk voor de mensen die thuis zijn, zodat ze hun favoriete wandelaar natuurlijk kunnen volgen. Maar voor ons als organisatie is het ook fijn om te weten waar de wandelaars zich bevinden.
0: Ja, dus dan kan je eigenlijk, want als je de 110 kilometer doet, dan ben je wel, hoe lang ben je dan wel niet bezig, joh?
1: Nou, je moet binnen 24 uur binnen zijn. Maar er zijn ook mensen die het veel sneller lopen natuurlijk. Het duurt wel even, 110 kilometer.
0: Ja, dan kan je dus als je thuis zit wel even kijken of je geliefde dan misschien bij de Huus van Guus zit of aan de andere kant van Zeewolde.
1: Precies, ja. En of diegene natuurlijk nog loopt. Dat is altijd fijn om te weten.
0: Ja.
2: En moeten deelnemers dan een enkelband om of zo? Of hoe kun je dat volgen?
1: Het zou wel leuk zijn. Nee, we zijn bezig om een app te ontwikkelen. De Nijmeegse Vierdaagse doet dat al jaren. Nou zijn we natuurlijk niet te meten aan de Nijmeegse Vierdaagse. Maar we maken gebruik van vergelijkbare techniek die via telefoon loopt.
0: Ja, even over die 110 kilometer, want die is er altijd al geweest. Hè. Dat is dus eigenlijk die Z-tot-Z tocht. Maar jullie deden eigenlijk altijd het parcours van 55 kilometer twee keer. Als een soort lusje. Ja. Maar nu hebben jullie bedacht, nee, het moeten verse kilometers worden, die tweede 55 kilometer. Dus jullie hebben er één groot parcours van weten te maken.
1: Klopt, ja, we willen eigenlijk weer een beetje terug naar de oorsprong van het wandelevenement. En toen die 30 jaar geleden, 29 jaar geleden begon, ging die door heel Flevoland. Dat is in coronatijd om verschillende redenen is dat veranderd naar twee keer 55 kilometer op Zeewoldes grondgebied. Het was voor ons een stap te groot om nu weer door heel Flevoland te gaan lopen. Maar we gaan nu dus inderdaad 110 unieke kilometers lopen door Zeewolde. En Hoe bijzonder dat in deze gemeente kan.
2: Nou, is Zeewolde wel groot genoeg eigenlijk voor die 110 kilometer?
1: Ja, we zouden nog meer kilometers kunnen maken hoor, absoluut. Ja,
2: ja, want 110 kilometer, dat is nogal niet wat om dat te kunnen stappen. Maar zit er ook een wedstrijdelement in eigenlijk?
1: Nou, niet per se. Kijk, iedere wandelaar die hem uitloopt is wat ons betreft, die heeft een fantastische prestatie neergezet. Bij wandelen gaat het niet om de snelheid. Natuurlijk is er iemand de eerste, maar wij vinden misschien wel het meest bijzondere de allerlaatste wandelaar die binnenkomt. Ja.
0: Nou zijn er verschillende afstanden. Die 110, dat is natuurlijk het ultieme als je daaraan mee kunt doen. Maar je kunt gewoon al bij 25 beginnen. Wat is nou eigenlijk de meest populaire afstand, merk je?
1: Ja, absoluut de 25 kilometer. Dat is een mooie instapwandeling, zeggen wij dan. Waar eigenlijk heel veel mensen gewoon aan mee kunnen doen. Ja.
2: Ja, en die 110 kilometer, dat is dan echt voor de professionele sporters of zo?
1: Er zitten heel veel wandelaars bij die inderdaad heel veel lange afstandswandelingen per jaar doen. Maar er zitten ook Zeewoldenaren bij die denken, dit hebben wij in onze eigen gemeente. Dit is een uitdaging die ik aanga, dus verschillend.
0: Ja, want je had het wel over rustpunten. Hè? Betekent dat er dan ook toiletten zijn? Want als ik 24 uur moet lopen, moet ik heus wel een keer naar de wc of zo?
1: Ja, we maken gebruik van verschillende punten in de omgeving, van boerderijen. Tot de Fruithal Smits is een rustpost. En natuurlijk de Meermin, waar mensen starten, eindigen en tussendoor ook wel weer een keertje langskomen. Daar zijn ook toiletvoorzieningen. En we zorgen ook voor eten en drinken. Dus eigenlijk hoeven wandelaars alleen maar hun schoenen aan te trekken en te gaan.
0: Ja, nu hebben we het vooral ook over dingen gesproken die veranderen. Hè? Dat het één grote loop wordt, die 110 kilometer, dat die... Uh, dat

0: dat er ook nog wel wat gaat veranderen aan de starttijden. Maar blijft er ook nog wel iets hetzelfde?
1: Absoluut. Waar wij heel erg trots op zijn is het zetje. Dat zullen mensen misschien ook wel kennen. Is ontworpen door Erik Wallenburg. En ieder jaar brengen wij een nieuwe editie van dit zetje uit. En het zetje is een klein tinnen beeldje, ook gemaakt door een Zeewolders bedrijf. En dat krijg je in de plaats van een medaille. En omdat die ieder jaar nieuw is, is het echt een collectors item aan het worden.
2: Ja, nou die Z-tot-Z-tocht is op 18 en op 19 september. Dat duurt dus nog 93 dagen. Hoeveel mensen hebben zich al ingeschreven voor de loop?
1: Volgens mij zitten we nu rond de 60. Dat klinkt heel weinig en dat is misschien ook heel weinig. Maar wij merken dat veel wandelaars zich toch wat dichter op het evenement inschrijven. Heeft natuurlijk enerzijds te maken met voorbereiding en fysieke gezondheid. En anderzijds is het weer toch ook een element dat voor mensen meespeelt.
0: Nou goed, we gaan tegen september weer even contact hebben met elkaar om te kijken hoe het allemaal loopt. Dankjewel, Stephanie Smit van de Z-tot-Z-tocht.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Burgemeester Gebbe van Dronten werd maandenlang onder druk gezet door het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Ze stelden hem voor een dilemma: of extra opvangplekken, of asielzoekers blijven langer zitten in de noodopvang bij Walibi. En die dreigde daardoor niet op tijd leeg te komen voor het festivalseizoen. Blijkt allemaal uit antwoorden op vragen van Leefbaar Dronten en de VVD over de gang van zaken rond de tijdelijke uitbreiding van het AZC aan de Vossemeerdijk. Onder druk besloot Gebbe uiteindelijk om tijdelijk extra ruimte vrij te maken voor 200 asielzoekers bij het AZC. In de Almeerse Kruidenwijk zijn de afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand en beide voertuigen waren van dezelfde eigenaar. De brandweer kon de auto en bestelbus niet meer redden. Hoewel de politie niet uitgaat van opzet, wordt getuigen die iets verdachts hebben gezien gevraagd zich te melden. En Ferdi Druif blijft ook volgend seizoen spelen voor Almere City. De 28-jarige spits tekende vandaag een nieuw 1-jarig contract bij de keukenkampioen divisieclub. Druif was afgelopen seizoen goed voor 16 doelpunten in 37 officiële wedstrijden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website of in de app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken nogal wat wolkenvelden over de provincie en daaruit valt op een enkele plek nog een klein beetje regen. Later vanmiddag en ook vanavond is het overal in Flevoland droog en geleidelijk aan begint de zon wat vaker door te breken. Er waait een zuidwestenwind, deze is overwegend matig van kracht, windkracht 3 tot 4 en vanmiddag is het zo'n 21 of 22 graden. Vanavond koelt het langzaam af, vannacht is het minimaal 14 of 15 graden, maar het klaart wel behoorlijk op en morgen schijnt dan de zon uitbundig, uiteraard. Is het daarbij droog. De zuidwestenwind is duidelijk minder sterk en voert veel warmere lucht aan. In de middag komt de temperatuur op de meeste plaatsen uit op zo'n 27 graden.
15: ANWB verkeersinformatie op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk, 4 minuten vertraging. Dan de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 8. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord, 7 minuten vertraging. Geflitst zouden worden op de Gooimeerdijk-Oost in Almere.
13: En zometeen duiken we de medische geschiedenis in. De vrijwilliger van het Trefpunt Medische Geschiedenis, Erik Jan Tjalsma, is hier met een boek uit, let op, 1734. We hebben het er zo over.
16: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Nick Heyman bij Flevoland en I Promised Myself.
1: En geregeld duiken we in dit programma in de bijzondere archieven van het Trefpunt Medische Geschiedenis dat zich op Urk bevindt.
0: Ja, het is een schatkamer vol met allerlei attributen en boeken over de medische geschiedenis. En niet alleen van mensen, maar ook van dieren.
1: Ja, en Erik-Jan Tjalsma was vroeger dierenarts in Emmeloord en is nu curator. Dus eigenlijk degene die dat allemaal bijhoudt, dat van dat archief. Van de afdeling diergeneeskunde bij het Trefpunt Medische Geschiedenis. En hij dook, bijzonder oud boek op. Erik-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, oud. Hoe oud hebben we het?
2: Nou, het is bijna 3 eeuwen oud, 1734. En het is een boek, het is eigenlijk een heel bijzonder boek. Het is geschreven in het Frans, maar het is geschreven in Nederland door een Franse, ja, we noemen dat een stalmeester.
1: Ja.
2: Die zo'n bijna 30 jaar in Leiden heeft gewerkt aan de manege van de Universiteit van Leiden. En in die tijd hadden Utrecht en Leiden hadden natuurlijk al universiteiten en die hadden ook maneges om studenten te trekken. En die studenten die kregen daar paardrijles, maar ook andere lessen zoals dansen, schermen en mathematica en dat soort dingen. En deze Fransman die had ze aangetrokken om daar de lessen voor het paardrijden te geven.
1: Ja.
2: En die heeft dat 30 jaar gedaan en die heeft in die 30 jaar dat boek geschreven.
0: Een boek dus over paarden. En het is niet een boekje, je kunt het gerust, nou wilde bijna zeggen, een bijbelboek noemen.
2: Ja, vaktermen heet dat in folio. Dat is een heel groot boek. En dat deed hij eigenlijk een beetje om indruk te maken op collega's schrijvers. En andere reden is ook wel waarschijnlijk dat waarom het zo groot is. Omdat men vroeger slecht zag. En men had nog niet zoveel brillen. En daardoor kon je het beter lezen. De keerzijde is, met zo'n groot boek kan je natuurlijk in een stal niet zoveel beginnen. Want het gaat met name over paardenziektes.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja, want we bladerden net heel even door het boek. Toen zag ik echt elementen van de paarden.
2: Ja,
1: een knie of een teen. Ik weet niet of paarden tenen hebben, maar ik zeg maar even wat. Maar
2: één teen, dat is een hoef.
1: Ja.
2: Dat klopt.
1: Ja.
2: Maar het bijzondere ook van dit boek is eigenlijk het eerste boek dat in Nederland gepubliceerd is over paardenziektes, wat zo rijk geïllustreerd is. Er zitten 61 afbeeldingen in van anatomische afbeeldingen, maar ook over hoefijzers. Dat soort zaken.
1: Hoe accuraat is het eigenlijk?
2: Nou ja, dat is een hele andere vraag. Het is natuurlijk, het beschrijft wel de ziektes heel aardig, maar de therapieën daar, die zijn wel heel bijzonder.
1: Ja?
2: Er staan heel veel therapieën in. En ze hebben natuurlijk nog geen mogelijkheid voor het gebruik van antibiotica. Geen pijnstillers, geen ontstekingsremmers. Dus ze zochten hun toevlucht tot allerlei planten en bloemen. Maar ook mineralen en ook zelfs dierlijke elementen.
1: Bloedzuigers of zo.
2: Ja, pissebedden, spreeuwen. Die werden allemaal gebruikt voor de recepten. En ook giftige stoffen die we nu giftig noemen. Dus kwik en zilver en arseen. Al die stoffen werden vrolijk gebruikt voor allerlei doelen.
1: Die arme dieren.
0: Maar je hebt dus helemaal niks gehad aan dat boek toen je nog
2: toen we studeerden? Nee. Dat was allemaal wel helemaal passé. Ja.
1: Ja, het is dus een bijzonder boek, want het is dus een van de eerste boeken die echt gaat over gezelschapsdieren.
2: Nou, over paarden, ja. In die tijd werd natuurlijk helemaal geen aandacht besteed aan honden en katten. Tenminste niet als geneeskunde. Katten eigenlijk alleen voor de muizen, om die te bestrijden. Maar echt de geneeskunde, dat richt zich voornamelijk op paarden. En dat veranderde eigenlijk zo eind 1800. Want in 1821 kwam dus de Nederlandse veeartsenijschool. Toen kwamen voor het eerst dierenartsen in Nederland. Gekwalificeerde dierenartsen. En de aandacht voor de honden en katten kwam eigenlijk een eeuw later.
0: Ja. Maar het begon dus eigenlijk allemaal met dat boek. En ik heb begrepen dat jij bezig bent om dat boek te vertalen vanuit het Frans naar het Nederlands.
2: Ook nog.
0: Maar je zegt net van qua behandelingen, daar kun je helemaal niets meer mee tegen.
2: Je kan er niks mee, maar het is wel heel interessant om te zien hoe ze dat aanpakten vroeger. En hoe ze daarmee omgingen. En ook inderdaad met wat voor therapieën ze daarmee aan de gang gingen. Dus dat was eigenlijk de reden om dat te gaan vertalen. En die vertaling is nu eigenlijk af. En ik ben met een uitgever bezig om dat in november uit te brengen.
1: Had je er plezier in om dat te doen?
2: Ja, het was wel een klusje hoor. Ja, dat was wel een klusje. Vooral die vaktermen, dat was lastig. Dus dat moest je weer opzoeken in allerlei andere boeken die later verschenen. Nederlandstalige boeken, maar het Frans op zichzelf was niet heel moeilijk. Het is geen literair hoog Frans.
1: Ja. Nou kennen wij het paard als een nobel dier. Hè? Ja. Dus, dat staat vrij hoog in onze achting. Ja. Dat was dus in 1700 ook zo.
2: Ja, paarden waren natuurlijk heel belangrijk in de maatschappij toen. Ze werden gebruikt voor transport, om te rijden, maar ook in het leger. Nou had Nederland niet zo'n groot leger, maar in Frankrijk er waren duizenden paarden die voor het leger beschikbaar waren.
1: Ja.
2: En dus moesten al die paarden behandeld worden. En dat deed dus die stalmeesters en hoefsmeden bij gebrek aan dierenartsen.
0: Ja. Nu ben jij dus vrijwilliger bij het treffend medische geschiedenis op Urk. Schatkamer heb je daar. Allerlei boeken. Ja, je hebt nu het paardenboek meegenomen. Ja. Maar heb je nog meer plannen om andere boeken te gaan vertalen? Bijvoorbeeld over dieren?
2: Nou, voorlopig nog niet. Eerst dit maar. Maar ja, misschien in de toekomst wel. Ja, dat kan. Het is wel leuk om dat voor Nederlands publiek toegankelijk te maken.
1: Ja. Nou hebben we het vaak in de medische wereld over dat veel dingen op de band zijn afgestemd. Hè? Onderzoeken en zo. Vraag me af, staan er wel merries in dat boek ook? Of zijn het alleen maar hengsten?
2: Nee, dat is een goede vraag. Maar er werd alleen gewerkt met hengsten. En de merries waren alleen voor de fokkerij. En er staan wat aandoeningen van, geloof ik één aandoening bij merries. En er staat ook een verhandeling in over hoe je een stoeterij moet runnen. Maar de gebruikspaarden waren vooral hengsten.
1: Okay. Ja.
2: En ruinen, gecastreerde hengsten.
1: Het boek dat jij gaat uitbrengen, waarschijnlijk krijgt de titel De volmaakte kennis van paarden.
2: Ja, klopt.
1: Allesomvattend is dat.
2: Ja, nou ja, dat heeft de schrijver natuurlijk zo gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet zo, want het is alleen maar de geneeskunde in dit boek. Hij heeft nog wel twee andere boeken later geschreven over rijkunst. Dus over hoe je precies allerlei figuren moest rijden. Maar dit boek gaat alleen over paardengeneeskunde. Ja.
0: Ja. En wat is ook alweer de originele titel uit 1700?
2: La parfaite connaissance des chevaux.
0: Ah, ja. Kijk, ik doe het je niet na. Dankjewel. En wil je meer weten over de geschiedenis van de dierengeneeskunde of over de geschiedenis van andere medische zaken, dan is er een website tmgn.nl. Erik-Jan Tjalsma, dankjewel. Tot de volgende.
2: Oké, geen dank.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: up above. Saumieu en Dark Before the Dawn. Nou, dan komt er in één keer een bommelding binnen.
1: Nou ja, ja, niet een actieve bom of zo.
0: Nee, als je het, ja, je kunt het op twee manieren opvatten. Het is minder ernstig dan dat ik het nu omschrijf.
1: Ja, misschien. Een aannemersbedrijf die heeft vanmiddag mogelijk een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten. Het projectiel werd rond 2:15 gevonden aan de Damsluizenweg. En er werd gegraven door die aannemer. De politie heeft het gebied afgezet in een straal van 100 meter. En ook is één bedrijf in die cirkel ontruimd. En de EOD die is op dit moment onderweg. Of die is aan het onderzoeken. Het komt wel heel dichtbij zo hoor. Vroeger liep ik daar namelijk de avondvierdaagse met school.
0: Wow, dan heb je wel geluk gehad.
1: Ja, heb ik heel erg geluk gehad.
0: Nou, gelukkig is de omgeving ontruimd. En als we er meer informatie over hebben, dan hoor je dat uiteraard bij ons in Studio Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of ja, aan alles wordt gedacht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik speel nu nog vooral akoestisch. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een aannemersbedrijf heeft vanmiddag een mogelijke bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten. De politie heeft de omgeving in een straal van 100 meter afgezet en de explosieve opruimingsdienst is onderweg. En burgemeester Gebbe van Dronten werd maandenlang onder druk gezet door het COA en het ministerie van Asiel. Ze stelden hem voor een dilemma: of extra opvangplekken of asielzoekers blijven langer zitten in de noodopvang bij Walibi. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna €13.000 aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie A27 Almere Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. 8 minuten vertraging. N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen Zuid 9 minuten. En de N303, dat is de weg Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Daar wat langzaam rijdend verkeer, 5 minuten. Geflitst wordt er op dit moment op de Gooimeerdijk Oost in Almere.
14: Het is woensdagmiddag, even na 4 uur. Dus zometeen bespreken we het nieuws met onze Dwars op de Week-panelleden.
15: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.
6: Simba! Nossa! Nossa!

0: Michel Tello en ICA Topeco. Het is altijd een rottitel om uit te spreken, maar het klinkt wel lekker vrolijk.
1: We zijn bezig met brekend nieuws, want er is namelijk een mogelijke bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in de vaart op het industrieterrein in Almere. We proberen even, kunnen we contact maken of niet?
2: Kom.
0: Ja.
1: Hafid?
0: Hafid Akkerloes.
1: Je zit in de uitzending, Hafid. Kan dat of moeten we even door?
0: Nee, hij heeft opgehangen.
1: Zo brekend is het dus. Op dit moment wordt namelijk die bom weggehaald en vervoerd naar een andere plek, waar die dan waarschijnlijk tot ontploffing wordt gebracht. Nou ja, zodra we contact kunnen leggen met Akkerloes, dan doen we dat zeker.
3: Dwars op de week.
1: Ja, dit was de week waarin Mark Rutte, onze voormalig premier, zich moest verantwoorden voor de enquêtecommissie over corona. En hij vertelde dat er in het kabinet ten tijde van de coronacrisis flink werd geruzied over de coronamaatregelen.
0: Ja, en dit was ook de week waarin de ambassadeur van Italië een bezoek bracht aan onze provincie. Hij bezocht innovatieve bedrijven op Urk, maar ook in Noordoostpolder.
1: Er gebeuren natuurlijk veel meer. En dat nieuws nemen wij door met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Ruud Bootsma, Lely Stedeling, oud-wethouder voor de PvdA en oud-voorzitter van evenementencoördinatie Lelystad. En naast hem Aart Reusing, directeur van de Zonnebloem. Zonnebloemschool, moet ik zelf zeggen. Inwoner van Emmeloord. Ja, Aart, laat ik met jou beginnen. Wat is jou opgevallen de afgelopen week?
4: Nou, of het opgevallen is, maar ik las in de krant dat Wim T. Schippers is overleden. En toen dacht ik van, het is al, die naam is er eigenlijk ons hele leven. Ik ben 64, ons hele leven bij ons geweest en ook altijd op hele bijzondere dingen. Want in het verleden was hij in de televisie natuurlijk met de eerste naakte activiteiten. Film maakte die. Chef van Oekel Show. Maar ook als Ernie, Bert en Ernie met Paul Hane. Ik denk, ja, dat is toch wel een uniek figuur geweest. En als je dan leest van hem wat hij allemaal gedaan heeft. Hij heeft zelfs zijn vrouw gedeeld met Adriaan van Dis. Dus het is een hele bijzonder iemand geweest. En dat stond in de krant dat hij overleden was. Ik moest even terug even in mijn oude roots. Hoe wij daar vroeger ook met, denk samen met mijn met rode ogen, rode oortjes
1: naar
4: keken.
1: Was dan veel bloem die daarnaast zat achter een krant? Ja. Was dat van dat programma?
4: Ja. En later van de chef van Oekal was natuurlijk, dat was een tijd ook doorbrekend. Hij heeft altijd bij de VPRO gezeten natuurlijk. En dat waren ook shows die overal het gesprek, het onderwerp van het gesprek waren, die periode. En daarnaast, als je dan ziet de veelzijdigheid die gedichten is gemaakt, maar ook met Bert en Ernie daarnaast doet. Ja, dan denk ik, wat is toch wel een heel uniek vuur geweest.
1: Hij had in een van de laatste interviews aangegeven dat hij een keer ergens dan stond. En dat mensen dan tegen hem zeggen, goh, wat kun je Ernie goed nadoen, zeg.
4: Hij was gewoon. Ja, dus dat deed me denken even terug. Een blik op een leven, dat sommige dingen. Nou, dat is wel grappig.
0: Ja, Ruud, je begint er ook van te stralen. Ja, niet natuurlijk dat je overleden is, maar... Nee, maar goed, je denkt ook aan die mooie tijd.
5: Dat was heel baanbrekend, hoor.
4: Ja, absoluut.
5: Dat was wel even... Daar ging je wel even voor zitten, van wat zal er vanavond weer gebeuren.
0: Nu zit heel Flevoland op jou te wachten, wat jouw nieuws is van deze week.
5: Ik ben...
1: Ga maar door.
5: Ineens gaat ze namelijk zitten zwaaien.
1: Nee hoor, nee. Dat
5: staat dat toch.
4: Dat moet je oppassen.
5: Ja, dat moet je toch oppassen, ja. Nee, maar ik heb mij zoals gewoonlijk toch wel weer een klein beetje boos gemaakt. Je hoort, als je in deze stad woont, en daar woon ik al ruim 50 jaar... heel vaak heel negatieve dingen. Niks deugt, niks is goed, alles is fout. Nou, gebeurt er een keer wat leuks. Leuk weekend, leuk met 16.000 mensen, geloof ik. 2 keer 8.000 mensen.
1: Over Jordaan in de
5: Jordaan
1: polder.
5: In de polder. En dan krijg je weer gezeur dat herrie maakt. Nou, ik denk, hoe kan het nou? Kan het nog erger? Wat zijn we toch een stelletje chagrijn aan het worden? We kunnen niks meer hebben. Alles is te veel. Alles wordt overlast genoemd. Ik ben blij dat ik in de vrolijke tijd opgegroeid ben. Ja.
1: Ja. Nou ja, bij evenementen hoort natuurlijk wel wat geluid.
5: Nou ja, ik ben van de evenementen, dat snap je nog en dat is nog steeds zo. Ik kan niet overal meer heen, ik ga niet overal meer heen. Maar ja, ik hou wel van reuring in de stad. Laat er maar wat gebeuren. Nee hoor, Als we maar even iets horen na negenen, dan...
0: Want jij hebt natuurlijk bij evenementencoördinatie Lelystad gewerkt. Ja. Maar kwamen daar dan ook wel eens klachten binnen over bepaalde evenementen?
5: Wel eens niet.
0: Oké. Hoe ga je daar dan mee om? Zeg je dan van ja, niet zo zeuren?
5: Heel laconiek. Ja. Ja? Ja, soms doe je net of je mensen volledig gelijk geeft. En dan geef je ze zo'n gelijk dat ze je niet geloven. Dat is ook fijn.
4: Ja. Ja, een beetje verdraagzaamheid mag het ook wel wezen. Dat is een keer een feestje hebt, dan heb je de herrie en dan...
5: Ja, joh, er zijn een paar leuke dingen. En dan gaan mensen nog zeuren. Dan denk ik, ja, moet het dan ook nog weg?
1: Ja, maar het zal toch ook gewoon aan een vergunning zijn gehouden?
5: Ja, dat is...
4: Maar goed, ook al geef je vergunning, dan kan je nog wel herrie geven. En dan
5: Kijk je... Nee, er zijn notoren mopperaars in de stad.

0: Harpo natuurlijk met zijn witte broek. Movie star. Het is 18 over 4 geworden.
1: Dwars op de week. Nederlanders hebben steeds minder interesse in het nieuws. Vooral jongeren zijn moeilijk te bereiken. En dat blijkt allemaal uit een groot onderzoek van het Commissariaat van de Media.
0: Het aantal mensen dat helemaal geen nieuws meer volgt is de afgelopen jaren helemaal toegenomen. Nou, hoe kijkt ons Dwars op de Week-panel daar nou tegenaan? We gaan het ze vragen. Deze week zitten hier Ruud Bootsma, Lelystedeling, oud-wethouder voor de PvdA en oud-voorzitter van evenementencoördinatie Lelystad. En Aart Reuzing, directeur van de Zonnebloemschool. En ook Emme Loorder, hij is hier ook. Laat ik bij jou eens beginnen, Aart. Schrik je nou van die conclusies van het Commissariaat voor de Media?
2: Nou, kijk, ik denk dat het wel heel jammer is dat mensen niet het nieuws volgen. Wij zijn dat gewend geweest nog. Wij zijn opgevoed met een krant. Ik lees trouwens nog deze krant 's morgens die komt. En dan ga je er ook vanuit dat goede informatie in staat. Ik denk dat dat wel een beetje anders is geworden dan als ik wil niet te veel terugkijken. Maar je krijgt tegenwoordig heel veel soorten nieuws. En ik vind ook wel dat het vaak ook wel bepaald negatief nieuws is en lastig te volgen. Kijk, als je tegenwoordig Trump hebt bijvoorbeeld, die straat van
1: Hormuz.
2: Hormuz, nou, die is 15 keer open en dicht geweest in 3-4 weken, zeg maar. En dat is dan het nieuws. Dat word je ook wel een beetje blaas, denk je. Oh ja, wat hebben we nou weer voor verhaal? Maar ik vind het aan de andere kant, ergens zou er iets, het neutrale nieuws, hè, dat zou, ik denk.

0: als er weer betrouwbaar neutraal nieuws komt, dat mensen dan denken van weer meer gaan luisteren. Want ik ben luister ook, kijk wel eens naar tv en dan heb je ook een ongehoord nieuws uit dat programma. Nou, als je daar ziet dat ze daaruit kraaien, dan wil je er niemand meer nieuws kijken.
1: Nee. Maar
0: en daarnaast heb ik van mijn dochter, mijn dochter gevraagd van die 24, die was bij me thuis. Hoe doe je dat nou? Hij zei, wij kijken wel eens, maar ook op een hele andere manier. Zij kijken nieuws op Instagram. Ik zeg, ja, maar dan krijg je toch alles daarvoor krijgen. Nee, ze krijgt volgende Instagram NOS. Dus ik vraag me ook af, hoe breed heeft de media het gekeken? Dus het is wel zo dat de jeugd heel anders kijkt dan naar het nieuws. Kijk, ik ben van de krant en teletext.
1: Mm-hmm. Ja. Nou zei jij, ik hoorde je zeggen, het zou fijn zijn als je betrouwbaar nieuws weer krijgt. Maar wat zijn factoren die het betrouwbaar maken voor jou?
0: Nou, betrouwbaar maken is dat het ook gewoon uit een neutrale hoek komt. Hè? Niet getekend door één politieke stroming.
1: Is dat al de NOS bijvoorbeeld?
0: Nou, die zou het moeten zijn, denk ik. Maar dat is een beetje het lastige tegenwoordig. Je weet bijna niet meer wat nu wel betrouwbaar is of niet. Hè? En ik vind eigenlijk, je zou eigenlijk een hele neutrale zender moeten hebben. Kijk, dan zeg je, dan moet de overheid het organiseren. Maar dat is ook het kwetsbare, hè? Want er zijn plekken, natuurlijk Hongarije heeft heel lang, dat heeft de overheid gedaan, maar dat was alleen maar van onze grote dictator. Dus dat is altijd, maar je zou eigenlijk een goede neutrale iets moeten hebben waar je zegt, die eigenlijk zonder politieke afweging dingen doet.
1: Maar dan zou je zeggen, dat zijn de NOS en RTL Nieuws.
0: Ja, en toch blijkbaar heeft dat toch nog niet in de tijd.
1: Dat gevoel heb je dat niet.
0: Nou, heel veel mensen, en dat komt misschien ook door hoe mensen erover praten, is het dat wat links georiënteerd is. Dat mensen dat vinden.
1: Vind jij dat ook?
0: Of ik het zelf vind? Nou, ik vind niet wat. Ik bepaal altijd zelf wat ik ergens van vind. Dus ik heb er helemaal geen last van. Ik lees gewoon een krant. En kijk, ik heb mijn leven nog nooit wat aangetrokken wat een ander denkt. Ik denk zelf iets.
1: Ja.
0: En als iemand een linkse oriëntatie. Of kijk, zo'n Johan Derksen tegenwoordig geeft ook hele rechtse oriëntaties. Nou ja, dan ga je het niet geloven. Dan denk je, wat is een rechtse bal? Nou prima, leuk om te horen. Verder doe je er niks mee.
2: Hm. Ruud.
3: Als Aard eenmaal aan het woord is, dan gebeurt het niet.
2: Luister je.
3: Jij luistert allemaal. Ja.
2: Maar je hebt geluisterd en je hebt er ook vast een mening.
3: Ja, ik heb er wel mee over. Ik vind het eigenlijk een beetje teken des tijds. De interesseloosheid die er is. Het interesseert mensen niet. Wat mensen interesseert is ik, mijn eigen en mezelf. Koot en de Bie zeiden het al, hè? Ik, mijn eigen en mezelf. De tegenpartij. Nou, in die fase zitten wij nu.
2: Ja.
3: Mensen denken alleen aan zichzelf. Bekommeren ze zich niet om naasten, noemden we het vroeger mooi. Nee, die gaan gewoon hun eigen gang. En alleen hunzelf, hun eigen kringetje, dat is belangrijk. En al dat geleuter in die krant, dat ga je toch niet lezen? Dat is toch allemaal overbodig?
1: Maar je geeft nu een analyse van de ander, maar hoe zit het bij jezelf?
3: Nou, ik ben wel redelijk geïnteresseerd, nog steeds. Ik sla geen journaal over, bijvoorbeeld. En ik heb ook nog steeds net als gewoon een ochtendkrant. Een, vind ik, betrouwbare krant. En prima, daar geniet ik van. Dat vind ik prettig.
2: Ja, en je vindt het betrouwbaar, denk ik dan, want anders voelt.
3: Ja, anders had ik het abonnement niet betaald. Nee.
0: Nou, ik ben het heel vaak benieuwd, maar ik vraag me af of het ongeïnteresseerdheid is van de jeugd. Ik vind, ik heb vier kinderen van tussen de 33 en 24. Ze zijn heel erg geïnteresseerd in dingen die gebeuren en wat er omheen gebeurt. Alleen ze hebben een hele andere variant van nieuwsgaring gekregen, was het wij deden. En ik vind dat ze wel, je kan er heel goed met over dingen praten. Maar ik zou zeggen ook, ja, je wordt wel volgekegeld met allerlei info. Hè? Die nee, vraag is dat van belangrijk? En zij zijn denk ik wel kritischer.
3: Over die sociale media heb je gelijk. Via die kanalen krijgen mensen ook, vooral jongeren ook.
0: Als ze op de goede kanalen ook vinden natuurlijk.
3: Als ze op de goede kanalen.
0: Ja. Maar ik vind juist dat ze wel ook helemaal betrokken daardoor zijn wat er gebeurt.
3: Nee.
0: Maar het is ook heel lastig, Ruud, ik denk, dat je dat ook ziet, om te zien hoe de nieuws gebracht wordt. Als je nou gewoon Trump wil volgen. Hè? En eigenlijk ben je er niet, heel veel dingen niet meer eens. En wat doe je er dan mee? Hè? Dat is ontzettend lastig.
3: Maar het is juist die betrokkenheid die je mist. Betrokkenheid is er niet.
0: Nee,
3: de mensen zich om elkaar. Dat is helemaal niet meer.
1: Maar is dat niet lastig? Want je hebt het nu even over Trump. Trump creëert situaties waar de media over berichten. Ja. Nou zijn die situaties misschien uitzonderlijk.
0: Ja, die maakt het nieuws niet meer interessant. Want zij denken van ja, daar heb je hem weer.
2: Ja.
0: Laat maar. Weet je wel. En dan ga je nieuws wegschuiven op die dingen. Want ik kan
3: je dan weet dat de helft onwaar is ook dus.
0: Ja, nee, maar ook omdat Steve Weiss zei, je kan er toch niks mee. Nou ja, dan hoef je dat ook niet meer te volgen. Nee. En dat kan ik me wel voorstellen, want het is ook een beetje raar. Dat is ook niet meer te volgen. Ja. Maar ik vind betrokkenheid bij dingen zoals gebeuren, voor om mensen heen. Nou, ik vind niet dat onze jeugd niet betrokken is. Dat vind ik anders. En tegenwoordig is het wel lastig om, als je jeugd bent, om je alles voor elkaar te krijgen. Ja. Dat was vroeger makkelijk, dat is wat anders.
2: Een beetje moe van het nieuws. Er is zoveel nieuws over bijvoorbeeld Trump. Maar ja, aan de andere kant, als je het niet meer zou brengen als medium, dan is het weer, er worden dingen onder de pet gehouden.
0: Ja, dat is de ene kant wel zo. Maar de vraag is of al die stappen die hij dan roept, of je die altijd maar zo uitgebreid moet brengen. Kijk, want ik denk als hij roept van, nou gaat die straat er open, straat er dicht staat. Hij roept 10 keer dat die straat open gaat, dat gebeurt niet. Nee. Dan denk ik, nou wacht maar gewoon die 11 keer tot het wel gebeurt.
1: Zometeen gaan we het na het regionieuws over andere zaken hebben. Namelijk, is die oranje koorts al een beetje toegeslagen?

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een aannemersbedrijf heeft vanmiddag een mogelijke bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten. Het voorwerp is inmiddels door de explosieve opruimingsdienst weggehaald. Het projectiel werd rond 2:15 gevonden aan de Damsluisweg. De aannemer was op die plek aan het graven. Inmiddels is die bom dus afgevoerd en op een andere locatie tot ontploffing gebracht. Burgemeester Gebbe van Dronten werd maandenlang onder druk gezet door het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Ze stelden hem voor een dilemma, of extra opvangplekken, of asielzoekers blijven langer zitten in de noodopvang bij Walibi. En die dreigde daardoor niet op tijd leeg te komen voor het festivalseizoen. Blijkt allemaal uit antwoorden op vragen van Leefbaar Dronten en de VVD over de gang van zaken rond de tijdelijke uitbreiding van het AZC aan de Vossemeerdijk. Onder druk besloot Gebbe uiteindelijk om tijdelijk extra ruimte vrij te maken voor 200 asielzoekers bij het AZC. In de Almeerse Kruidenwijk zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. En beide voertuigen waren van dezelfde eigenaar. De brandweer kon de auto en de bestelbus niet meer redden. En hoewel de politie niet uitgaat van opzet, wordt getuigen die iets verdachts hebben gezien gevraagd zich te melden. En Ferdi Druif blijft ook volgend seizoen speler voor Almere City. De 28-jarige spits tekende vandaag een nieuw 1-jarig contract bij de club. Druif was afgelopen seizoen goed voor 16 doelpunten in 37 officiële wedstrijden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de kapitein zich niet onvoorzichtig gedragen. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna 500 miljoen voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland.
0: Er trekken nogal wat wolkenvelden over de provincie en daaruit valt op een enkele plek nog een klein beetje regen. Later vanmiddag en ook vanavond is het overal in Flevoland droog en geleidelijk aan begint de zon wat vaker door te breken. Er waait een zuidwestenwind, deze is overwegend matig van kracht, windkracht 3 tot 4 en vanmiddag is het zo'n 21 of 22 graden. Vanavond koelt het langzaam af, vannacht is het minimaal 14 of 15 graden, maar het klaart wel behoorlijk op en morgen schijnt dan de zon uitbundig. Uiteraard is het daarbij droog, de zuidwestenwind is duidelijk minder sterk en voert veel warmere lucht aan. In de middag komt de temperatuur op de meeste plaatsen uit op zo'n 27 graden.
1: ANWB verkeersinformatie. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Weesp en Zwolle-Zuid 5 minuten vertraging. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5. De N307 Kampen-Horen tussen Lelystad, Batavia-Stad en Enkhuizen 6 minuten. En verderop op die N307, maar dan van Lelystad naar Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N50 7 minuten. Geflitst zou er ook worden in Almere Haven op de Gooimeerdijk Oost.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield en What Have I Done to Deserve This.
1: Dwars op de weg. Ja, je kunt er niet omheen. Het wereldkampioenschap voetbal is in volle gang op dit moment. Afgelopen zaterdag speelde Nederland de openingswedstrijd in de pool tegen Japan. En het werd 2-2.
0: Ja, zijn we al een beetje bevangen door de oranje koers? Dat kunnen we vragen aan misschien wel twee voetballiefhebbers uit ons Dwars op de Week panel. Deze week met Ruud Bootsma uit Lelystad en Aard Reusing uit Emmeloord. Nou Ruud, het Nederlands elftal heb je misschien wel gezien.
2: Ja.
0: Ja. En de rest van de wedstrijden?
2: Weinig. Ja, ik vind het allemaal een beetje te veel. Ik had de televisie niet aanzetten of ik zie een groen veld. En dan tegen, weet ik veel, landen. Dan moet ik zelfs inderdaad zoeken waar het ligt dat. Nee, ik vind het echt nog niet aantrekkelijk om.
1: En dit is ook
2: ik zit meer te wachten dan of Duitsland op de sodemieter krijgt of Frankrijk het niet redt. Weet je wat, dat beetje zo. Nou, zo vind ik het niet leuk om naar een wedstrijd te kijken. Dus ik kijk niet zoveel.
1: Nee, even de stand van zaken bij Aard in huis. Wordt er veel gekeken?
3: Nou, toevallig is mijn dochter de nieuwe kruisband. De jongste dochter, dat ik voetbal vandaag. Oh. Dus we hebben veel de televisie aangehad. Alleen je moet wel thuis wezen en je moet je nachtrust erop voorop overen. En dat doe ik nog net niet.
1: Nee.
3: Maar niet s'nachts als ik toen wakker word en ik ben beneden. Ik heb een paar keer naar Eline de show gekeken. S'morgens dan heb je herhalingen allemaal. Hè. Eline uit Emmeloord. Die doet het altijd hartstikke mooi met wat jonge jongens die commentaar geven. Maar ik vind, weet je, ze hebben de keuze gemaakt om heel veel landen uit te nodigen natuurlijk. Het is veel groter dan ooit. Dus dat maakt ook wel een aantal wedstrijden misschien wat minder interessant. Dat weet ik niet. Maar ik moet zeggen, ik heb ook al een paar leuke wedstrijden gezien.
1: Ja, laten we het dan maar even hebben over die oranje koorts.
3: Ja.
1: Heb je het idee dat het er is dit jaar?
3: Dat is denk ik, dat moet nog een beetje op gang komen in Nederland. Je ziet dan wel straten en mensen die het er heel veel over hebben. Maar ik denk dat het wel 4 jaar geleden meer is geweest. Dat het toch minder is dan de andere jaren. Maar ik denk wel, zo gauw het als het nog weer wat beter gaat,
2: ja,
3: dat je binnen de kortste keren alles totaal oranje wegvlamt.
0: Ja.
3: En zelf ben ik, nou, vroeger was ik veel fanatieker dan ik nu ben. Maar ik trek altijd wel mijn oranje shirt aan als ik voor de televisie zit.
1: Ja, dat is eigenlijk een ritueel wat je dan hebt.
3: Ja, zoiets. Die hebben een nieuwe om verjaardag gekregen vorig jaar of zo. Het zit ook hartstikke lekker, dus dat vind ik wel. En ik had ook oranje tompoezen, daar heb ik zelf zin in. Ik denk, nou ja, goed. En er zouden er meer komen, maar een paar haakt dan af. Maar,
1: nou had jij al die tompoezen.
3: Ja, nee, maar kijk, en ik vind, ik deed zeker als het maar even. Ze gaan van die Zweden winnen bijvoorbeeld. Nou, dan gaat, let maar op dat Nederland gaat in brand hoor. Want als het even kan voor het voetballen, dan worden ze toch helemaal gek.
2: Ja, dat denk ik ook dat gebeurt. Als ze door die poolfase heen komen.
0: Trek jij dan ook je oranje shirt aan?
2: Nee. Ik heb mijn oranje shirts van de hand gedaan toen ik ging verhuizen. Dus ja, ik heb ze gewoon niet meer.
0: Ja, dan kun je ook een nieuwe kopen.
2: Ja.
0: Ja. Maar ja. Je had het net even over die oranje vlaggetjes. Want ik woon in Kampen.
2: Dat zie je heel weinig.
0: Nou, je ziet het heel weinig. Behalve een beetje in die volksbuurtjes. Daar zie je de straten helemaal versierd met vlaggetjes.
1: Gewoon in de gezelligste buurten zie je het.
2: Ja. In de seniorenwoningen.
0: Ja, daar zie je het ook.
2: Ik zie het ook.
1: Ja. Wat ik leuk vind is dat je ook bij mij in de straat hangen ook allemaal vlaggen uit Curaçao. Weet je, er zijn mensen die voor Curaçao zijn en ook voor Marokko en zo. Vind ik ook wel weer leuk dat je dat dan ziet.
3: Er zijn heel veel Nederlanders hier in Nederland geboren zijn natuurlijk die in andere teams voetballen. En daar krijg je ook wel. Je ziet in Nederland ook wel vlaggen en ook wel wat oranje. Het is
2: vond het Curaçao ook een beetje zielig. Vond je niet? Een beetje 7-1 game.
1: Nou, gewoon die 1-1. Hè? Dat ze een doelpunt weten te maken tegen Duitsland. Dat is gewoon ons.
2: En dan wordt het 7-1. Ja,
3: kijk, als je ziet hoeveel mensen er wonen op Curaçao. De meeste woont, komt het niet van het eiland af. En je mag naar Duitsland voetballen. Kijk, als het omdraait, is het natuurlijk een hele belevenis. En je hoopt natuurlijk het iets minder dan 6-1 wordt. Maar aan de andere kant denk ik, ja, kijk, dat is zo. Maar het is natuurlijk, wat je dat mee mag maken, is dat voetbal. Ja. En ik denk ook, als je ziet de beelden van Curaçao. Die mensen daar, dat doet een beetje denken als Europa Oranje in de finale zou komen.
1: Maar ik vond het wel opvallend. Hè? Want die Curaçaoënaren, die beleven die sport zo met hun hart.
2: Intens.
1: En zijn blij met wat er op dat moment is. Wij Nederlanders hebben torenhoge verwachtingen.
2: Nee, we zijn ook kritischer. Ja,
3: maar,
2: ja.
3: Kijk, als je in 1988 keek en ze toen verder waren, was natuurlijk de hele Nederland was hartstikke gek. Ze liepen over de daken heen, heel Amsterdam, die boten zakten in elkaar. Alles was oranje, ik weet het wel. Als het even de vlam in de pan komt, maar het is nu in Nederland nog een beetje zo, drukte stemming. Ze gaan een beetje afkraken en dan krijg je een beetje...
2: Is het toernooitje van met hoeveel? 270 wedstrijden?
1: Ja, een beetje veel. 48 landen aan mee.
3: Ja, dat is een keuze. Dat hebben ze gaan ze uitproberen.
2: En als ik dan die waanzin eromheen zie... En ook daar speelt Trump weer een rol in. Dan denk ik, flikker toch op.
1: Even over kansen van Nederland. Ja, dat wil ik toch even horen. Doe eens even een voorspelling. Komen we ver dit toernooi? Zit er een wereldkampioen in dit team?
2: Dat zeker niet. Dat durf ik met zekerheid te zeggen.
1: En
2: nee.
1: Waar ligt dat dan aan?
2: Je hebt het kunnen zien afgelopen zondag. Waar ligt het aan?
1: Nou ja, die Japanners die waren wel goed aan het...
2: Ze zijn niet doelgericht. Ze maken blunders op de foute momenten. Ja, nee, dat wordt niks. Het wordt niks, dat is onzin. Misschien de achterfinales, maar dan is het wel gebeurd, denk ik.
1: Okay,
3: nou, ik wil liever anders denken, want dan denk, vind ik er al niks meer aan. Kijk, ze hebben in potentie best een goed team. Op een goede plek. Als het een beetje de zaak ook goed opstellen en niet te veel rare wissels doen. En je moet gewoon een beetje geluk hebben. Kijk, dat is met voetbal natuurlijk heel belangrijk. Zo, als je dat op de juiste momenten wel hebt. Hè. Kijk, als je Messi ziet, die had eigenlijk een rode kaart moeten hebben. En even daarna maakt hij 3 goals. Dan zie je hoe dicht alles bij elkaar zit. En dat was bij Nederland natuurlijk ook zo. Dus voor hetzelfde geld. Kijk, je moet niet vergeten. Japan is het team wat nu niet zo slecht is als iedereen doet voorkomen. Het is niet meer een achtergebleven voetballand. Dus al jaren hebben die het beste prestaties aan Azië landen. Ook tegen andere landen. Dus ik geef altijd graag liefst nog een positief idee mee.
2: Nee, maar wij hebben wel Japan toch op zo'n niveau gezet. Daar zouden we wel even van winnen. Kom op. Nou, dat heb jij toch ook wel gehoord in de commentaren.
0: Ik denk dat we eindig een keer positief, Ruud.
3: Ik ga ervan uit dat Japan heeft ook een goed team. En Nederland is gewoon altijd kansrijk.
1: Ja.
2: Daar heb je wel gelijk.
1: De afgelopen hoofdtoernooien waar we aan meededen, vond ik dat we echt mazzelden elke keer. Ja. En dat kwamen we best wel makkelijk, omdat we die tegenstanders nou net troffen die ons net wel een beetje lazen.
3: Kijk, het verschil zit.
2: De spirit zat er niet in.
3: Als je Malen hebt nu bij AS Roma. Dan schiet je elke bal er even in. Als dat zometeen ook gaat gebeuren hier, dat kan we zo al omdraaien. Nou ja, dan heb je een heel andere situatie.
1: Ja,
3: dus moet het positief blijven.
2: Ik hoop voor jou dat het gaat gebeuren.
0: Ik heb nog steeds nachtmerries van die WK-finale in 2010 tegen Spanje.
1: Oh, hou op met Robben!
3: Er zijn nog ergere trauma's. Dat is 1974 en 78. Ja, de strafschop en de bal van Rob Rensbrink op de paal. Ja, de bal van Rob Rensbrink op de paal.
2: Dwars? Nou, laat maar. Maar we blijven kijken, ja. We'll be right back.

0: Nieuwe muziek van Harry Styles, American Girls. Nou, over een land gesproken. We hadden vandaag niet Raad de Rebus, maar Raad het Land. En er zijn twee verschillende antwoorden binnengekomen de hele tijd.
1: Ja, want de foto die, of de afbeelding die je zag bestond uit een hoofdeiland en een eiland daarboven. Dus uit twee delen. Dus wij kregen twee verschillende antwoorden binnen. We kregen Japan binnen, maar ook Nieuw-Zeeland. En het antwoord is Nieuw-Zeeland. Je zat naar Nieuw-Zeeland te kijken. Ja, dit is gewoon voor de eeuwige roem. Als je het dus goed hebt ingezonden, dan zou ik zeggen, bij deze, de eeuwige roem komt jouw kant op.
0: En applaus, hè?
1: Ja.
0: Het hele team.
1: Ja, topografische kennis is weer tip-top in orde. Zometeen, na het NOS-journaal, komen we gewoon weer bij je terug. En dan met het allerlaatste nieuws van vandaag. We zijn natuurlijk bij die ruiming van die Tweede Wereldbom geweest in Almere. Werd er eentje gevonden tijdens graafwerkzaamheden op industrieterrein De Vaart. Maar ook aandacht voor burgemeester Gebbe, die dus blijkbaar ernstig onder druk is gezet door het COA om extra plekken te organiseren voor asielzoekers, omdat die noodopvang bij Walibi dicht moest. Nou ja, daar hoor je straks veel meer over.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of aan alles wordt gedacht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik speel nu nog vooral akoestisch. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een aannemersbedrijf heeft vanmiddag een mogelijke bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten. En dat voorwerp is inmiddels door de EOD weggehaald en op een andere locatie tot ontploffing gebracht. En burgemeester Gebbe van Dronten werd maandenlang onder druk gezet door het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Al het andere nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertus-tunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje, een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Naar de Vesting, 8 minuten vertraging. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 4 minuten. Hier voor de deur tussen het vliegveld en de aansluiting met de A6. Dat is de N302 Harderwijk-Lelystad. Daar heb je op dit moment een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk dat op dat kruispunt is gebeurd. Dan de N303 Barneveld-Almere tussen Putten-Oost en Ermelo, 5 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo, 7 minuten. En een flitser kom je ook tegen. En die kom je tegen op de Gooimeerdijk-Oost in Almerehaven.
10: Vanmiddag is een explosief, mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog, gevonden op industrieterrein De Vaart. De omgeving is daar afgezet, explosief is meegenomen en ergens anders tot ontploffing gebracht. Meer erover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
9: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
21: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
23: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham, Secrets.
1: In Almere Buiten is zojuist een granaat uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het explosief werd gevonden door een medewerker van een bedrijf aan de Damsluisweg op industrieterrein De Vaart. Het bedrijf was bezig met het verwerken van puin uit Muiden toen de granaat ineens te zien was. Je hoort Elko de Ruiter van de gemeente.
2: Maar dat kan.
3: Een van de Almeerse aannemers die had een klusje in Muiden. Heeft daar grond en puin meegenomen. En bij het verwerken daarvan op de site van de aannemer, op de opslagplaats, hebben ze daar een explosief aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog.
4: En dat is dus een bom?
3: Ja, dat is een granaat in dit geval. Je kunt alles een bom noemen, maar dit was een granaat. Welk type weet ik nog niet. Dat hoop ik zo meteen te horen van de EODD.
4: Dus een medewerker was daar aan het werk?
3: Ja, die was aan het werk. Die was die puin en die grond aan het lossen. En zag daarbij een verdacht voorwerp. Wat hij al heel snel in de gaten had. Dat dat een granaat kon zijn. En heeft vervolgens keurig netjes gebeld met de autoriteiten.
4: En het bedrijf was ontruimd?
3: Ja, op aanwijzing van de autoriteiten is vervolgens het bedrijf ontruimd. En is men aan de voorkant van het pand gaan staan. Gelukkig was het zo dat het explosief achter een grote heuvel met grind en zand lag. Dus op die afstand waren de mensen ook veilig.
4: En toen?
3: Ja, dan is het protocol dat de politie ter plaatse komt. En als er mogelijkheid is, komen wij ter plaatse. Omdat wij namens de gemeente de eigenaar zijn van ontploffende oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. En dan bepalen we samen met de EODD die dan ter plaatse komt voor het vernietigen daarvan. Op welke plek dat veilig kan gebeuren. En in dit geval hebben we dit terrein uitgekozen.
4: Hier een open terrein achter de voormalige gevangenis.
3: Ja, een heel stuk achter de voormalige gevangenis. We hebben hier het voordeel dat hier nog zand ligt voor bouwactiviteiten in de toekomst. Dus daar kun je zo'n explosief mooi begraven. De EOD brengt daar dan een eigen explosief op aan en laat het ploffen. Nou, die beelden hebben jullie gekregen. Een mooie zandfontein.
4: Dus alles is veilig verlopen?
3: Alles is veilig verlopen en alles is keurig netjes conform protocol verlopen.
1: Zei Elko de Ruiter van de gemeente Almere. En die granaat is tot ontploffing gebracht door de explosieve opruimingsdienst Defensie. Je hoort Kevin van die dienst die uitlegt om wat voor explosief het gaat.
5: Het was een granaat, Franse makelerij, Eerste Wereldoorlog. Wij waren terug onderweg naar Den Helder van een andere melding. Dat kregen wij dus door dat er een granaat was gevonden op een terrein waar die zo snel mogelijk weg moest. Toen zijn we met Blauw-Blauw die kant op gereden. En eigenlijk daar de granaten aangetroffen. De boel was afgezet. Daar de granaten bekeken, geïdentificeerd noemen wij dat. Daar hebben we gekeken naar de gevaarsetting. Kunnen we hem verplaatsen of moet hij daar ter plekke worden gesprongen? We kwamen tot de conclusie dat een deel van de ontsteker grotendeels miste. Dus dat we hem daar niet ter plekke hoefden te springen. Dus we konden meenemen naar deze locatie om daar te vernietigen.
4: Hoe gevaarlijk is het?
5: Het kan redelijk gevaarlijk zijn. Je hebt natuurlijk verschillende ontstekers erop. De ontsteker zorgt ervoor dat de hoofdlading tot detonatie wordt gebracht. Er zitten een aantal veiligheden zitten daarop. Als hij verschoten is, dan kun je dus in de geleideband kunnen we dat zien door een aantal groeven die erin zitten. Deze zagen we ook dat hij niet verschoten was. Dus dat was voor ons een teken dat deze is minder gevaarlijk. Dus deze kunnen we verplaatsen. Er zijn ook granaten bij die je absoluut niet kan verplaatsen. Dus ja, dat is voor iedereen iets om in zijn achterhoofd te houden. Als je zoiets vindt, bel ons.
4: Ja, ik vraag het, want een medewerker was daar bezig met een machine zelfs.
5: Ja, dat wil wel eens vaker voorkomen, ook op het land. Soms liggen die dingen een meter of een halve meter onder de grond. De grond die werkt toch een klein beetje, daardoor komen ze in de loop der jaren komen ze naar boven, liggen natuurlijk al heel lang. En dan willen we wel eens een keer dat de machine er overheen gaat. Waardoor dus de situatie misschien nog wel gevaarlijker wordt. Hij hoeft maar nog op één pinnetje te blijven hangen. En als hij net er overheen komt met een graafmachine of met een rooier. Ja, dan kan het dus ervoor zorgen dat hij af zou kunnen gaan.
4: Ja, en dat ontploffen, dat gebeurde net. En ik zag u een lange kabel trekken. Hoe gaat dat allemaal?
5: Ja, nou, wij zorgen eerst voor, wij kijken wat voor granaat is het. Kijken naar de diameter en aan de hand daarvan weten we dus hoeveel springstof erin zit en hoeveel scherfwerking er vanaf komt. Aan de hand daarvan gaan wij dus bepalen, hoe diep steken we hem onder de grond of hoeveel zand leggen we er bovenop. Hoe dieper die ligt, hoe meer zand erop, hoe minder uitwerking die heeft. Dus er zijn bepaalde tabellen zijn daarvoor. En dat is ongeveer 15 keer de diameter van het explosief. Dat hebben we op deze manier ook gedaan. We hebben hem dan in de grond gestopt. We hebben onze eigen explosieve springstof hebben erbij gelegd. En die kabel die je zag, daar zit onze slagpijp aan. Dus het inleiden van onze springstof. Gaan we op veilige afstand gaan we staan. En door middel van een stroompje zal de elektrische slagpijp afgaan. Onze springstof en daarmee ook het explosief.
1: Ja, dat zei dus Kevin van de explosieve opruimingsdienst Defensie in een verslag van Hafid Akalush.
0: Berend van Straten zit voor ons klaar bij Weerplaza in Houten. Berend, hier motregende het net eventjes.
2: Dat kan kloppen inderdaad, ja. We hebben te maken met flink wat bevolking, zeker boven jullie provincie op dit moment. En inderdaad, lokaal ook wat motregen. Het is ook een beetje vochtig vandaag, dus ondanks die bewolking voelt het een beetje drukkend warm aan. Maar dat stelt eigenlijk nog nauwelijks iets voor bij wat ons de komende dagen te wachten staat.
0: Moeten we ons schrap zetten?
2: Ja, er komt wel wat een en ander aan inderdaad. Ja. Nou, niet alleen uitzonderlijk hoge temperaturen, maar mogelijk misschien ook wel meerdere serieuze onweerssituaties.
0: Okay.
2: Maar goed, laten we maar eerst even beginnen met vanavond. Want die bewolking die nu nog aanwezig is, die gaat vrij snel wegtrekken. En in de loop van de avond, of in de loop eigenlijk binnen het komende uur, krijgen we

0: gaan lopen naar 29 graden. En lokaal misschien wel een tropische 30 graden al. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook echt wel warm aan. Mm-hmm. Aan het einde van de dag, vooral de avond, zou het zomaar kunnen zijn dat er wel een enkele onweersbui over de provincie gaat trekken. Maar dat is nog wel onzeker. Ik verwacht eigenlijk dat die buien over het zuiden van het land gaan trekken. Maar helemaal uitgesloten is het niet dat ze ook over Flevoland zullen passeren. Dus morgenavond is een beetje de eerste onweerssituatie. Maar vooral vrijdag wordt wel een hele interessante dag. Want we zien dan temperaturen die op gaan lopen naar maar liefst 33 graden in de provincie. Hele hoge luchtvochtigheid ook dan. Dus het is echt ook voor het gevoel zeer benauwd. En dan in de loop van de dag zien we boven het zuiden van Nederland stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Wederom is het echt nog wel heel onzeker waar ze precies gaan vallen. Maar de potentie is in ieder geval wel echt aanwezig op stevige exemplaren. En ook in Flevoland moeten we daar dan vooral in de avond rekening mee gaan houden.
1: Mm, ja. Nou, ik heb een feestje op die vrijdagavond in de stad, buiten. Met het onweer gaat het waarschijnlijk wel afgelast worden, of niet?
0: Ja, nou ja, zoals ik net, het is heel onzeker waar ze precies gaan vallen. Dus ik zou zeggen, op voorhand aflasten is misschien ook een lastig iets. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat het heel erg meevalt. Dat het gewoon een hele benauwde en warme dag blijft. Natuurlijk ook iets om rekening mee te houden. Maar we zien vaker bij deze onweerssituatie dat het op 80% van de gevallen in het land juist meevalt. Maar in die andere 20% gaat het wel eventjes los natuurlijk. En dan is het natuurlijk heel moeilijk beslissingen maken of je iets gaat aflasten of niet.
2: Ja, dan nog even kort, want de vrijdag dus 33 graden. Houdt dat aan, die bloedhitte?
0: Nou, die hitte die houdt gelukkig niet aan. Maar de nachten verlopen dus wel opvallend warm. Met soms nachten nauwelijks maar onder de 20 graden. En overdag blijft het wel gewoon uitzonderlijk warm. Met zomerse temperaturen van 28 of 27 graden in de provincie.
2: Nou,
0: we zitten wel voorlopig echt in de zomerse periode.
2: Veel verkoelende voetenbadjes en douchen en zo. Ja,
0: zeker.
2: Heel goed. Nou, dankjewel Berend. En eet smakelijk zometeen.
0: Zelfde.

0: is van mij.
1: Ja, duidelijk hoor. Zee is van mij, doe maar, hoorde je met Sinds een dag of twee. Het is 5:08. We gaan door met het nieuws.
2: Het verkeer bij de afslag Emmeloord van de A6 heeft de afgelopen dagen tijdens de spits veel last gehad van werkzaamheden. Omdat de aansluiting van de N50 naar de A6 dicht is, moet het verkeer omrijden, waardoor het extra druk wordt bij de rotonde van de Hannieschaftweg met de A6. En dat heeft dan weer tot gevolg dat er files ontstaan op de snelweg bij de afslag. Nou, verslaggever Yannick van der Wouw, die is even polshoogte gaan nemen. Die staat nu in de buurt daar. Nou, hoe druk is het er, Yannick?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het op dit moment wel meevalt. Maar net een half uurtje geleden was het een stuk drukker. Toen zag je ook dat inderdaad met die rotonde een kleine opstopping was. Maar over het algemeen viel het mee, want ze hebben namelijk maatregelen genomen. Een daarvan zijn de stoplichten die je achter mij kan zien. Dat zijn een soort van tijdelijke stoplichten die ze hebben neergezet op de Hannieschaftweg, maar ook richting de A6. Waardoor auto's allemaal naar een rotonde geleid worden, terug moeten en wachten voor de stoplichten en één voor één de weg op mogen.
2: Ja, dat lijkt me wel vervelend als je in de auto zit. Wat vinden die automobilisten ervan?
3: Nou, tot nu toe valt het eigenlijk ook heel erg mee. We hoorden van eerdere dagen dat het echt wel wat chaos opleverde. Dat mensen lang moesten wachten, soms zelfs 25 minuten voor een paar honderd meter. Maar vandaag ziet het er naar uit dat het allemaal vrij goed doorloopt. Als we kijken naar bijvoorbeeld een oprit of een afrit waar eerder heel veel file zou staan, zie je nu dat die nagenoeg leeg is. En ook de rotonde waar we het net over hadden, op de Hannieschaftweg, die is ook nagenoeg leeg. Dus tot nu toe zien we dat het vrij goed doorstroomt.
2: Ja, die verkeersoverlast die komt dus door werkzaamheden. Tot hoe lang duurt dat nog?
3: Nou, de werkzaamheden duren nog tot eind juli. In ieder geval de werkzaamheden aan dit deel van de weg. Daarna verplaatsen de werkzaamheden. Maar tot die tijd kunnen ze dus geen gebruik maken van een deel van de N50. Waardoor dus nog altijd hier opstoppingen komen. Maar echt overlast zie je nu dat het deels weg ebt. Omdat er stoplichten en allerlei maatregelen zijn genomen. Er staan zelfs verkeersregelaars stand-by. Dus voor nu ziet het er in ieder geval iets beter uit dan de afgelopen dagen.
2: Nou, doe voorzichtig daar in die berm. Verslaggever Yannick van der Waal. We'll be right back.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ik heb een superpijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten is vanmiddag tijdens graafwerkzaamheden een granaat uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. De vondst werd gedaan door een aannemersbedrijf. Het gaat om een zogeheten geschutsgranaat van Franse makelij, zo meldt de EOD. Het explosief is weggehaald en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. De hulpdiensten hebben vanmiddag een man bevrijd uit een dixie in Almere Stad. Toen het mobiele toilet werd verplaatst, bleek het opvallend zwaar te zijn. Bij controle ontdekten medewerkers dat er nog iemand in zat. De man had de dixie als tijdelijk onderkomen gebruikt en was daar in slaap gevallen. Toen hij wakker werd, bleek hij opgesloten te zitten. De hulpdiensten hebben hem vervolgens uit zijn benarde positie bevrijd. En burgemeester Gebbe van Dronten werd maandenlang onder druk gezet door het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Ze stelden hem voor een dilemma. Of extra opvangplekken, of asielzoekers blijven langer zitten in de noodopvang bij Walibi. En die dreigde daardoor niet op tijd leeg te komen voor het festivalseizoen. Blijkt allemaal uit antwoorden op vragen van Leefbaar Dronten en de VVD over de gang van zaken rond de tijdelijke uitbreiding van het AZC aan de Vossenmeerdijk. Onder druk besloot Gebbe uiteindelijk om tijdelijk extra ruimte vrij te maken voor 200 asielzoekers bij het AZC. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk bij ons op de website of in de app.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten.
14: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland en vanuit het westen trekken brede opklaringen over de provincie. We zien de zonnige geruime tijd. De temperatuur ligt zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht dan gaat het afkoelen naar een graad of 15. Het blijft overwegend helder en er staat maar weinig wind. Ja, en dan morgen kunnen we ons op gaan maken voor een volop zomerse dag bij temperaturen die opgelopen naar 29. Lokaal misschien wel een tropische 30 graden. Daarbij is de lange tijd droog en zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook nog een stukje warmer aan. En in de avond, dan moeten we wel rekening houden met enkele lokale onweersbuien die over de provincie trekken. De dagen daarna blijft het volop zomers. Vrijdag wordt het zelfs uitzonderlijk heet met temperaturen van maar liefst 33 graden. Later op de dag ook dan kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. En in het weekend, dan blijft het wat vaker droger met volop zon en nog steeds zomerse temperaturen ruimschoots boven die 25 graden.
15: Ja, nog maar eventjes genieten van de koelte dan. Eens eventjes kijken hoe het is op de weg. Want er is een groot probleem op de N302. Dat is de Lasserweg, Harderwijk-Lelystad. Tussen het Lasserbos en de A6 op dit moment over 2 kilometer stilstaand verkeer. Heeft te maken met een ongeluk bij de kruising met de A6. 35 minuten vertraging op dit moment. Dan de N303, Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht in Ermelo. 5 minuten. En er zou nog steeds geflitst worden op de Gooimeer Dijk Oost in Almere Haven.
12: Burgemeester Gebbe van Dronten werd maandenlang onder druk gezet door het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Zometeen in Studio Flevoland hoor je de reactie van de burgemeester hierop.
16: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Madonna en Material Girl.
1: Burgemeester Jean-Paul Gebbe van Dronten stond begin dit jaar voor een lastig dilemma. De noodopvang bij Walibi moest sluiten, maar door een tekort aan opvangplekken konden honderden asielzoekers nergens heen. Uiteindelijk stemde hij in met 200 extra opvangplekken bij het AZC in Dronten. En nu erkent het college dat de besluitvorming anders had gemoeten.
2: Er is een maatschappelijk vraagstuk. We zien ook nu in Ter Apel dat mensen van sporthal naar sporthal getransporteerd worden. Het is mensonwaardig. En dan ben ik genoeg burgemeester om te zeggen, dat gaat niet gebeuren.
3: Toch wil de burgemeester Gebben ook voorkomen dat de noodopvang bij Walibi langer open zou blijven. En dus kwam hij begin dit jaar voor een lastig dilemma te staan.
2: Er ontstond veel druk om met de vraag of de asielzoekers op het Walibi-terrein wel of niet weg konden.
4: En hoe zag die druk eruit?
2: Nou ja, ik was op een gegeven moment op een receptie bij de afscheid van een COA-medewerker. En daar zei iemand even heel en passant in mijn oor. We weten nog niet helemaal zeker of we de biddinghuizen wel op tijd leeg krijgen. En ik was door een wesp gestoken, zei ik. Ik keek hem aan en ik zei, dat is onbespreekbaar en onbestaanbaar.
3: Wat volgde waren weken van overleg tussen de gemeente, het COA en het ministerie. Door een landelijk tekort van zo'n 6000 opvangplekken bleek het steeds lastiger om alle bewoners van een noodopvang elders onder te brengen.
2: Het heeft vrij lang geduurd. Een aantal weken was het echt dat ik bijna dagelijks contact had met of het COA dan wel met het ministerie. Ondertussen was Breda was geopend. Almere ging extra plaats genereren. Maar ook Harderwijk en Hardenberg zouden stoppen. Dus ja, 6000 plaatsen waarvan 1250 in Biddinghuizen. En het bleef hangen op de laatste 200-300.
3: Volgens Gebben bleef uiteindelijk één vraag over. Wat moest er gebeuren met de laatste bewoners van de noodopvang?
2: Ik moest kiezen tussen twee kwaden of blijven in Biddinghuizen, waar het niet kan, want daar hebben we een evenementenopwekking kwam eraan en nu DEFCON. Je kan ook niet 200-300 mensen de poort uitsturen en zeggen, zoek u het maar verder uit. Mensen moeten opgevangen worden. En toen heb ik te lange lijst gezegd, ja, laat dan die 200 maar tijdelijk naar de Vossenmeerdijk gaan.
3: Opvallend is dat de burgemeester die toezegging al deed voordat het college daar formeel een besluit over had genomen. Achteraf erkent hij dat dat anders had gemoeten.
2: Achteraf weet iedereen hoe het had gemoeten. Ik ook. Maar op dat moment stond ik in de vuurlinie en moest ik kiezen tussen twee kwaden. Dus we hebben het uiteindelijk in het college achteraf gerepareerd met een collegevoorstel.
4: En hoe reageerde het college daarop?
2: Nou ja, die waren natuurlijk not amused. Die hadden liever gehad dat ik dat aan de voorkant gedaan had.
4: Stelt u nou nu weer voor diezelfde keuze staan? Zou je dan weer die 200 plekken geven?
2: Ja, volmondig. Ja, ik weet dat ik me daar misschien niet geliefd bij maak. Maar ik had dan wel, met de kennis van nu, had ik wel het college in een spoedbijeenkomst het besluit laten nemen.
1: Ja, dat was burgemeester Jean-Paul Gebbe van Dronten. De bijdrage is van verslaggever Tom Rogge.

0: Soft Cell en Tainted Love hoorde je na nieuwe muziek van Alex Warren en Passenger. Het is 13 voor 6 geworden.
1: Na de grote brand in een vrijstaande woning in het Noord-Brabantse Rijen ging de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. De burgemeester van Geelse Rijen maakte zich net als de buren grote zorgen.
2: Eigenlijk wat het best omschrijft is: iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij viel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
1: Ja, het is onduidelijk of hij inmiddels gevonden is. Maar, ik was het even aan het opzoeken of hij inmiddels gevonden was. Een deel van het huis is in ieder geval ingestort. En vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan.
0: In België heeft Paolo Falzone 27 jaar cel gekregen voor het inrijden op een menigte carnavalsvierders in Wallonië 4 jaar geleden. Hij filmde zijn rit en wilde naar eigen zeggen een leuke video maken. Hij is schuldig aan 7 keer doodslag en 79 pogingen daartoe, want er waren tientallen gewonden. Volgens de jury toonde hij geen enkele empathie. En ook reed hij vaker roekeloos, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Na de afgelopen 6 weken proces en 2 dagen beraadslagen vorige week heeft de jury gezegd: dit was geen verkeersongeval, maar dit was doodslag. Falzone heeft bewust van zijn auto een wapen gemaakt, omdat hij herhaaldelijk zo vaak zoveel te snel reed, dat ook filmde met zijn illegaal opgedreven auto. En ook na die eerste impact bleef doorrijden.
0: De man die op de bijrijdersstoel zat, krijgt 2 jaar cel voorwaardelijk, omdat hij geen hulp bood aan de slachtoffers.
1: En ik heb net een nieuws gekeken bij Omroep Brabant. En die meldt dat er rond 6:30 een lichaam is gevonden in dat afgebrande huis in Geelse Rijen. Maar dat het nog niet duidelijk is of het om bewoner Kees gaat. Dan Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. De minister denkt dat dat voor 2030 te regelen is.
4: Als je ziet wat we nu op het gebied van defensie investeren, en als we dat op een slimme manier doen in goede samenwerking met de landen om ons heen, dan kunnen we echt grote stappen zetten. En dat is ook nodig, want de wereld om ons heen verandert. En we moeten ervoor zorgen dat we ook onszelf op ons eigen continent kunnen verdedigen.
1: Ja, zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op gebied van nucleaire bewapening.
0: En de Brabantse carnavalsband Kapotte Kachels is klaar voor de rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me.
5: Ben zo blij, hoppa, met die pens van mij.
0: Ja, bandlid Job, die vindt dat onzin, zegt hij tegen Hart van Nederland.
6: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan waar eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daaruit de ogen moet gaan trekken.
0: Ja, een parodie. Nou, moet wel eerlijk zijn. Het lijkt wel heel erg op dat de melodie is een beetje hetzelfde als Take a Chance on Me.
1: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld de Amerikaanse artiest Weird Al Yankovic. Die is echt wereldberoemd om alle parodieën die hij heeft gemaakt op liedjes bijvoorbeeld van Michael Jackson en anderen. En ja, dat mocht wel. Dus misschien hebben ze dan toch daarom dat zelfvertrouwen.
0: Ja, wel, Dikke Pens werd dan vorig jaar wel verwijderd van Spotify en Apple Music vanwege dus die vermeende schending van de auteursrechten van ABBA. Maar dat is oneerlijk, zegt Kapotte Kachels. Nou, misschien wel met zo'n reden die jij net benoemd. We wachten het af. Klein stukje nog.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of ja, aan alles wordt gedacht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik speel nu nog vooral akoestisch. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten is vanmiddag tijdens graafwerkzaamheden een granaat uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. Het explosief is weggehaald en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. En de hulpdiensten hebben vanmiddag een man bevrijd uit een dixie in Almere Stad. Toen het mobiele toilet werd verplaatst, bleek het nogal opvallend zwaar te zijn. En bij controle ontdekten medewerkers dat er dus nog iemand in zat. De hulpdiensten hebben hem vervolgens uit zijn benarde positie bevrijd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio zo dadelijk na het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel-Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu korter in het midden van het land. Wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En de N302 Harderwijk richting Lelystad. Voor de aansluiting met de A6 staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanmiddag is een explosief, mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog, gevonden op industrieterrein De Vaart. De omgeving is daar afgezet, explosief is meegenomen en ergens anders tot ontploffing gebracht. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: In Almere Buiten is zojuist een granaat uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het explosief werd gevonden door een medewerker van een bedrijf aan de Damsluisweg op industrieterrein De Vaart. Het bedrijf was bezig met het verwerken van puin uit Muiden toen de granaat ineens te zien was. Je hoort Elko de Ruiter van de gemeente.
1: Maar dat kan, maar dat kan.
2: Een van de Almeerse aannemers die had een klusje in Muiden. Heeft daar grond en puin meegenomen. En bij het verwerken daarvan op de site van de aannemer, op de opslagplaats, hebben ze daar een explosief aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog.
3: En dat is dus een bom?
2: Ja, dat is een granaat in dit geval. Je kunt alles een bom noemen, maar dit was een granaat. Welk type weet ik nog niet. Dat hoop ik zo meteen te horen van de EODD.
3: Dus een medewerker was daar aan het werk?
2: Ja, die was aan het werk. Die was die puin en die grond aan het lossen. En zag daarbij een verdacht voorwerp. Wat hij al heel snel in de gaten had. Dat dat een granaat kon zijn. En heeft vervolgens keurig netjes gebeld met de autoriteiten.
3: En het bedrijf was ontruimd?
2: Ja, op aanwijzing van de autoriteiten is vervolgens het bedrijf ontruimd. En is men aan de voorkant van het pand gaan staan. Gelukkig was het zo dat het explosief achter een grote heuvel met grind en zand lag. Dus op die afstand waren de mensen ook veilig.
3: En toen?
2: Ja, dan is het protocol dat de politie ter plaatse komt. En als de mogelijkheid is, komen wij ter plaatse. Omdat wij namens de gemeente de eigenaar zijn van ontploffende oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. En dan bepalen we samen met de EODD die dan ter plaatse komt voor het vernietigen daarvan. Op welke plek dat veilig kan gebeuren. En in dit geval hebben we dit terrein uitgekozen.
3: Hier een open terrein achter de voormalige gevangenis.
2: Ja, een heel stuk achter de voormalige gevangenis. We hebben hier het voordeel dat hier nog zand ligt voor bouwactiviteiten in de toekomst. Dus daar kun je zo'n explosief mooi begraven. De EOD brengt daar dan een eigen explosief op aan en laat het ploffen. Nou, die beelden hebben jullie gekregen. Een mooie zandfontein.
3: Dus alles is veilig verlopen?
2: Alles is veilig verlopen en alles is keurig netjes conform protocol verlopen.
0: Zei Elko de Ruiter van de gemeente Almere. En die granaat is tot ontploffing gebracht door de explosieve opruimingsdienst Defensie. Je hoort Kevin van die dienst die uitlegt om wat voor explosief het gaat.
4: Het was een granaat, Franse makelarij, Eerste Wereldoorlog. Wij waren terug onderweg naar Den Helder van een andere melding. Dat kregen wij dus door dat er een granaat was gevonden op een terrein waar die zo snel mogelijk weg moest. Toen zijn we met blauw die kant op gereden. En eigenlijk daar de granaat aangetroffen. De boer was afgezet. Daar de granaat bekeken, geïdentificeerd noemen wij dat. Daar hebben we gekeken naar de gevaarsetting. Kunnen we hem verplaatsen of moet hij daar ter plekke worden gesprongen? We kwamen tot de conclusie dat een deel van de ontsteker grotendeels miste. Dus dat we hem daar niet ter plekke hoefden te springen. Dus we konden meenemen naar deze locatie om daar te vernietigen.
3: Hoe gevaarlijk is het?
4: Het kan redelijk gevaarlijk zijn. Je hebt natuurlijk verschillende ontstekers erop. De ontsteker zorgt ervoor dat de hoofdlading tot detonatie wordt gebracht. Er zitten een aantal veiligheden zitten daarop. Als hij verschoten is, dan kun je dus in de geleideband kunnen we dat zien door een aantal groeven die erin zitten. Deze zagen we ook dat hij niet verschoten was. Dus dat was voor ons een teken dat deze is minder gevaarlijk. Dus deze kunnen we verplaatsen. Er zijn ook granaten bij die je absoluut niet kan verplaatsen. Dus ja, dat is voor iedereen iets om in zijn achterhoofd te houden. Als je zoiets vindt, bel ons.
3: Ja, ik vraag het, want een medewerker was daar bezig met een machine zelfs.
4: Ja, dat wil wel eens vaker voorkomen, ook op het land. Soms liggen die dingen een meter of een halve meter onder de grond. De grond die werkt toch een klein beetje, daardoor komen ze in de loop der jaren komen ze naar boven, liggen natuurlijk al heel lang. En dan willen we wel eens een keer dat de machine er overheen gaat. Waardoor dus de situatie misschien nog wel gevaarlijker wordt. Hij hoeft maar nog op één pinnetje te blijven hangen. En als hij net er overheen komt met een graafmachine of met een rooien. Ja, dan kan het dus ervoor zorgen dat hij af zou kunnen gaan.
3: Ja, en dat ontploffen, dat gebeurde net. En ik zag u een lange kabel trekken. Hoe gaat dat allemaal?
4: Ja, nou, wij zorgen eerst voor, wij kijken oké, wat voor granaat is het. Kijken naar de diameter en aan de hand daarvan weten we dus hoeveel springstof erin zit en hoeveel scherfwerking er vanaf komt. Aan de hand daarvan gaan wij dus bepalen oké, hoe diep steken we hem onder de grond of hoeveel zand leggen we er bovenop. Hoe dieper die ligt en hoe meer zand erop, hoe minder uitwerking die heeft. Dus er zijn bepaalde tabellen zijn daarvoor en dat is ongeveer 15 keer de diameter van het explosief. Dat hebben we op deze manier ook gedaan. We hebben hem dan in de grond gestopt. We hebben onze eigen explosieve springstof hebben erbij gelegd. En die kabel die je zag, daar zit onze slagpijp aan. Dus het inleiden van onze springstof. Gaan we op veilige afstand gaan we staan. En door middel van een stroompje zal de elektrische slagpijp afgaan. Onze springstof en daarmee ook het explosief.
0: Ja, dat zei dus Kevin van de explosieve opruimingsdienst Defensie in een verslag van Hafid Akalouche.

0: goed.
1: Berend van Straten zit voor ons klaar bij weer Plaza in Houten. Berend, hier motregende het net eventjes.
2: Dat kan kloppen inderdaad, ja. We hebben te maken met flink wat bewolking, zeker boven jullie provincie op dit moment. En inderdaad, lokaal ook wat motregen. Het is ook een beetje vochtig vandaag, dus ondanks die bewolking voelt het een beetje drukkend warm aan. Maar dat stelt eigenlijk nog nauwelijks iets voor bij wat ons de komende dagen te wachten staat.
1: Moeten we ons grap zetten?
2: Ja, er komt wel wat een en ander aan inderdaad. Ja. Nou, niet alleen uitzonderlijk hoge temperaturen, maar mogelijk misschien ook wel meerdere serieuze onweerssituaties.
1: Okay.
2: Maar goed, laten we maar eerst even beginnen met vanavond. Want die bewolking die nu nog aanwezig is, die gaat vrij snel wegtrekken. En in de loop van de avond, of in de loop eigenlijk binnen het komende uur, krijgen we wel te maken met opklaringen. En dan kunnen we nog een geruime tijd van de zon genieten. De temperatuur gaat zelfs nog iets oplopen, omdat die zon flink gaat schijnen. Dus het is echt nog wel een lange tijd ruim boven de 20 graden vanavond. Vannacht gaat het dan wel afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plekken. En ik zou zeggen, geniet daar nog maar even van. Want de komende nachten, dat worden echt plaknachten.
1: Ja, hoeveel nachten staan ons te wachten?
2: Ja, nou laten we beginnen met morgen. Morgen overdag wordt gewoon volop zomers. Met ronduit zonnige omstandigheden. Bij temperaturen die op gaan lopen naar 29 graden. En lokaal misschien wel een tropische 30 graden al. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook echt wel warm aan. Mm-hmm. Aan het einde van de dag, vooral de avond, zou het zomaar kunnen zijn dat er wel een enkele onweersbui over de provincie gaat trekken. Maar dat is nog wel onzeker. Ik verwacht eigenlijk dat die buien over het zuiden van het land gaan trekken. Maar helemaal uitgesloten is het niet dat ze ook over Flevoland zullen passeren. Dus morgenavond is een beetje de eerste onweerssituatie. Maar vooral vrijdag wordt wel een hele interessante dag. Want we zien dan temperaturen die op gaan lopen naar maar liefst 33 graden in de provincie. Hele hoge luchtvochtigheid ook dan. Dus het is echt ook voor het gevoel zeer benauwd. En dan in de loop van de dag zien we boven het zuiden van Nederland stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Wederom is het echt nog wel heel onzeker waar ze precies gaan vallen. Maar de potentie is in ieder geval wel echt aanwezig op stevige exemplaren. En ook in Flevoland moeten we daar dan vooral in de avond rekening mee gaan houden.
3: Ik heb een feestje op die vrijdagavond in de stad, buiten. Met het onweer gaat het waarschijnlijk wel afgelast worden, of niet?
2: Ja, nou ja, zoals ik net, het is heel onzeker waar ze precies gaan vallen. Dus ik zou zeggen, op voorhand aflasten is misschien ook een lastig iets. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat het heel erg meevalt. Dat het gewoon een hele benauwde en warme dag blijft. Natuurlijk ook iets om rekening mee te houden. Maar we zien vaker bij deze onweerssituatie dat het op 80% van de gevallen in het land juist meevalt. Maar in die andere 20% gaat het wel eventjes los natuurlijk. En dan is het natuurlijk heel moeilijk beslissen te maken of je iets gaat aflasten of niet.
1: Ja, dan nog even kort, want de vrijdag dus 33 graden. Houdt dat aan, die bloedhitte?
2: Nou, die hitte die houdt gelukkig niet aan. Maar de nachten verlopen dus wel opvallend warm. Met soms nachten nauwelijks maar onder de 20 graden. En overdag blijft het wel gewoon uitzonderlijk warm. Met zomerse temperaturen van 28 of 27 graden in de provincie.
1: Nou, dat
2: we zitten wel voorlopig echt in de zomerse periode.
1: Veel verkoelende voetenbadjes en douchen en zo. Ja,
2: zeker.
1: Heel goed. Nou, dankjewel Berend. En eet smakelijk zo meteen.
2: Tot dan.

0: Het verkeer bij de afslag Emmeloord van de A6 heeft de afgelopen dagen tijdens de spits veel last gehad van werkzaamheden. Omdat de aansluiting van de N50 naar de A6 dicht is, moet het verkeer omrijden, waardoor het extra druk wordt bij de rotonde van de Hannieschaftweg met de A6. En dat heeft dan weer tot gevolg dat er files ontstaan op de snelweg bij de afslag. Nou, verslaggever Yannick van der Wouw die is even polshoogte gaan nemen. Die staat nu in de buurt daar. Hoe druk is het er, Yannick?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het op dit moment wel meevalt. Maar net een half uurtje geleden was het een stuk drukker. Toen zag je ook dat inderdaad met die rotonde er een kleine opstopping was. Maar over het algemeen viel het mee, want ze hebben namelijk maatregelen genomen. Een daarvan zijn de stoplichten die je achter mij kan zien. Dat zijn een soort van tijdelijke stoplichten die ze hebben neergezet op de Hannieschaftweg, maar ook richting de A6. Waardoor auto's allemaal naar een rotonde geleid worden, terug moeten en wachten voor de stoplichten en één voor één de weg op mogen.
0: Ja, dat lijkt me wel vervelend als je in de auto zit. Wat vinden die automobilisten ervan?
1: Nou, tot nu toe valt het eigenlijk ook heel erg mee. We hoorden van eerdere dagen dat het echt wel wat chaos opleverde. Dat mensen lang moesten wachten, soms zelfs 25 minuten voor een paar honderd meter. Maar vandaag ziet het er naar uit dat het allemaal vrij goed doorloopt. Als we kijken naar bijvoorbeeld een oprit of een afrit waar eerder heel veel file zou staan, zie je nu dat die nagenoeg leeg is. En ook de rotonde waar we het net over hadden, op de Hannieschaftweg, die is ook nagenoeg leeg. Dus tot nu toe zien we dat het vrij goed doorstroomt.
0: Ja, die verkeersoverlast die komt dus door werkzaamheden. Hoe lang duurt dat nog?
1: Nou, de werkzaamheden duren nog tot eind juli. In ieder geval de werkzaamheden aan dit deel van de weg. Daarna verplaatsen de werkzaamheden. Maar tot die tijd kunnen ze dus geen gebruik maken van een deel van de N50. Waardoor dus nog altijd hier opstoppingen komen. Maar echt overlast zie je nu dat het deels weg hebt, omdat er stoplichten en allerlei maatregelen zijn genomen. Er staan zelfs verkeersregelaars stand-by. Dus voor nu ziet het er in ieder geval iets beter uit dan de afgelopen dagen.
0: Nou, doe voorzichtig daar in die berm. Verslaggever Yannick van der Wouw.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is vanmiddag tijdens graafwerkzaamheden een granaat uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. De vondst werd gedaan door een aannemersbedrijf. Het gaat om een zogeheten geschutsgranaat van Franse makelij, zo meldt de EOD. Het explosief is weggehaald en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. De hulpdiensten hebben vanmiddag een man bevrijd uit een dixie in Almere Stad. Toen het mobiele toilet werd verplaatst, bleek het opvallend zwaar te zijn. Bij controle ontdekten medewerkers dat er nog iemand in zat. De man had de dixie als tijdelijk onderkomen gebruikt en was daar in slaap gevallen. Toen hij wakker werd, bleek hij opgesloten te zitten. De hulpdiensten hebben hem vervolgens uit zijn benarde positie bevrijd. En burgemeester Gerben van Dronten werd maandenlang onder druk gezet door het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Ze stelden hem voor een dilemma. Of extra opvangplekken, of asielzoekers blijven langer zitten in de noodopvang bij Walibi. En die dreigde daardoor niet op tijd leeg te komen voor het festivalseizoen. Blijkt allemaal uit antwoorden op vragen van Leefbaar Dronten en de VVD over de gang van zaken rond de tijdelijke uitbreiding van het AZC aan de Vossemeerdijk. Onder druk besloot Gerben uiteindelijk om tijdelijk extra ruimte vrij te maken voor 200 asielzoekers bij het AZC. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk bij ons op de website of in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
3: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland en vanuit het westen trekken brede opklaringen over de provincie. We zien de zonnige geruime tijd. De temperatuur ligt zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht dan gaat het afkoelen naar een graad of 15. Het blijft overwegend helder en er staat maar weinig wind. Ja, en dan morgen kunnen we ons op gaan maken voor een volop zomerse dag bij temperaturen die opgelopen naar 29. Lokaal misschien met een tropische 30 graden. Daarbij is het een lange tijd droog en zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook nog een stukje warmer aan. En in de avond, dan moeten we wel rekening houden met enkele lokale onweersbuien die over de provincie trekken. De dagen daarna blijft het volop zomers. Vrijdag wordt het zelfs uitzonderlijk heet met temperaturen van maar liefst 33 graden. Later op de dag ook dan kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. En in het weekend, dan blijft het wat vaker droger met volop zon en nog steeds zomerse temperaturen ruimschoots boven die 25 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files nog in het midden van het land. Om te beginnen de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten oponthoud. En de N302 Harderwijk richting Lelystad voor de aansluiting met de A6 staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Burgemeester Gerben van Dronten werd maandenlang onder druk gezet door het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Zometeen in Studio Flevoland hoor je de reactie van de burgemeester hierop.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Burgemeester Jean-Paul Gebbe van Dronten stond begin dit jaar voor een lastig dilemma. De noodopvang bij Walibi moest sluiten, maar door een tekort aan opvangplekken konden honderden asielzoekers nergens heen. Uiteindelijk stemde hij in met 200 extra opvangplekken bij het AZC in Dronten. En nu erkent het college dat de besluitvorming anders had gemoeten.
1: Er is een maatschappelijk vraagstuk. We zien ook nu in Ter Apel dat mensen van sporthal naar sporthal getransporteerd worden. Het is mensonwaardig. En dan ben ik genoeg burgemeester om te zeggen, dat gaat niet gebeuren.
2: Toch wil de burgemeester Gebben ook voorkomen dat de noodopvang bij Walibi langer open zou blijven. En dus kwam hij begin dit jaar voor een lastig dilemma te staan.
1: Er ontstond veel druk om met de vraag of de asielzoekers op het Walibi-terrein wel of niet weg konden.
3: En hoe zag die druk eruit?
1: Nou ja, ik was op een gegeven moment op een receptie bij de afscheid van een COA-medewerker. En daar zei iemand even heel en passant in mijn oor: we weten nog niet helemaal zeker of we het Biddinghuizen wel op tijd leeg krijgen. En ik was door een wesp gestoken, zei ik. Ik keek hem aan en ik zei, dat is onbespreekbaar en onbestaanbaar.
2: Wat volgde waren weken van overleg tussen de gemeente, het COA en het ministerie. Door een landelijk tekort van zo'n 6000 opvangplekken bleek het steeds lastiger om alle bewoners van de noodopvang elders onder te brengen.
1: Het heeft vrij lang geduurd. Een aantal weken was het echt dat ik bijna dagelijks contact had met of het COA dan wel met het ministerie. Ondertussen was Breda was geopend. Almere ging extra plaats genereren. Maar ook Harderwijk en Hardenberg zouden stoppen. Dus ja, 6000 plaatsen waarvan 1250 in Biddinghuizen. En het bleef hangen op de laatste 200-300.
2: Volgens Gebben bleef uiteindelijk één vraag over. Wat moest er gebeuren met de laatste bewoners van de noodopvang?
1: Ik moest kiezen tussen twee kwaden of blijven in Biddinghuizen, waar het niet kan, want daar hebben we een evenementenopwekking kwam eraan en nu DEFCON. Je kan ook niet 200-300 mensen de poort uitsturen en zeggen, zoek u het maar verder uit. Mensen moeten opgevangen worden. En toen heb ik te lange lijst gezegd, ja, laat dan die 200 maar tijdelijk naar de Vossenmeerdijk gaan.
2: Opvallend is dat de burgemeester die toezegging al deed voordat het college daar formeel een besluit over had genomen. Achteraf erkent hij dat dat anders had gemoeten.
1: Achteraf weet iedereen hoe het had gemoeten. Ik ook. Maar op dat moment stond ik in de vuurlinie en moest ik kiezen tussen twee kwaden. Dus we hebben het uiteindelijk in het college achteraf gerepareerd met een collegevoorstel.
3: En hoe reageerde het college daarop?
1: Nou ja, die waren natuurlijk not amused. Die hadden liever gehad dat ik dat aan de voorkant gedaan had.
3: Stelt u nou nu weer voor diezelfde keuze staan? Zou je dan weer die 200 plekken geven?
1: Ja, volmondig. Ja, ik weet dat ik me daar misschien niet geliefd bij maak. Maar ik had dan wel, met de kennis van nu, had ik wel het college in een spoedbijeenkomst het besluit laten nemen.
0: Ja, dat was burgemeester Jean-Paul Gebbe van Dronten. De bijdrage is van verslaggever Tom Roppen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Na de grote brand in een vrijstaande woning in het Noord-Brabantse Rijen ging de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. De burgemeester van Geelse Rijen maakte zich net als de buren grote zorgen.
1: Eigenlijk wat het best omschrijft is: iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij viel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
0: Ja, het is onduidelijk of hij inmiddels gevonden is. Maar, sorry, ik was het even aan het opzoeken of hij inmiddels gevonden was. Een deel van het huis is in ieder geval ingestort. En vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan.
2: In België heeft Paolo Falzone 27 jaar cel gekregen voor het inrijden op een menigte carnavalsvierders in Wallonië 4 jaar geleden. Hij filmde zijn rit en wilde naar eigen zeggen een leuke video maken. Hij is schuldig aan 7 keer doodslag en 79 pogingen daartoe, want er waren tientallen gewonden. Volgens de jury toonde hij geen enkele empathie. En ook reed hij vaker roekeloos, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Na de afgelopen 6 weken proces en 2 dagen beraadslagen vorige week heeft de jury gezegd: dit was geen verkeersongeval, maar dit was doodslag. Falzone heeft bewust van zijn auto een wapen gemaakt, omdat hij herhaaldelijk zo vaak zoveel te snel reed, dat ook filmde met zijn illegaal opgedreven auto. En ook na die eerste impact bleef doorrijden.
2: De man die op de bijrijderstoel zat, krijgt 2 jaar cel voorwaardelijk, omdat hij geen hulp bood aan de slachtoffers.
0: En ik heb net een nieuws gekeken bij Omroep Brabant. En die meldt dat er rond 6:30 een lichaam is gevonden in dat afgebrande huis in Geelse Rijen. Maar dat het nog niet duidelijk is of het om bewoner Kees gaat. Dan Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. En de minister denkt dat dat voor 2030 te regelen is.
4: Als je ziet wat we nu op het gebied van defensie investeren, en als we dat op een slimme manier doen, in goede samenwerking met de landen om ons heen, dan kunnen we echt grote stappen zetten. En dat is ook nodig, want de wereld om ons heen verandert. En we moeten ervoor zorgen dat we ook onszelf op ons eigen continent kunnen verdedigen.
0: Ja, zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op gebied van nucleaire bewapening.
2: En de Brabantse carnavalsband Kapotte Kachels is klaar voor de rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me.
5: En zo blij met die pens van mij.
2: Ja, bandlid Job die vindt dat onzin, zegt hij tegen Hart van Nederland.
6: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan waar eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daar uit de ogen goed gaan trekken.
2: Ja, een parodie. Nou, moet wel eerlijk zijn. Het lijkt wel heel erg op dat de melodie is een beetje hetzelfde als Take a Chance on Me.
0: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld de Amerikaanse artiest Weird Al Yankovic. Die is echt wereldberoemd om alle parodieën die hij heeft gemaakt op liedjes bijvoorbeeld van Michael Jackson en anderen. En ja, dat mocht wel. Dus misschien hebben ze dan toch daarom dat zelfvertrouwen.
2: Ja, wel Dikke Pens werd dan vorig jaar wel verwijderd van Spotify en Apple Music vanwege dus die vermeende schending van de auteursrechten van ABBA. Maar dat is oneerlijk, zegt de Kapotte Kachels. Nou, misschien wel met zo'n reden die jij net benoemd. We wachten het af. Klein stukje.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of ja, aan alles wordt gedacht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik speel nu nog vooral akoestisch. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
17: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
19: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
18: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Dit is Flevoland.
21: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Naomi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over studentenadviseurs. Wat is dat? Of studiebaanbegeleiders?
2: Ja, studieloopbaanbegeleiders. Dat zijn mensen bij het mbo of het hbo die met jou meekijken en meedenken naar de volgende stap.
1: Oké. Okay.
2: Dus zo kan het zijn, hè, einde van dit schooljaar, dat komt nu ook wel steeds meer in zicht. Over een paar weken is de vakantie. Dan krijgen mensen op het mbo bijvoorbeeld een bindend studieadvies.
1: Ja.
2: Een BSA. En daar kan bij zijn, nou, je gaat over naar het volgende jaar. Of het kan zijn, we laten je dubleren. Je gaat nog een keer hetzelfde jaar doen, want je hebt niet voldoende
3: resultaten. Vond ik altijd een mooi woord, dubleren, in plaats van blijven zitten.
2: Blijf zitten.
1: Ja. Mag je dat dubleren. Niet meer zeggen, blijven zitten?
2: Nee, dat is echt dubleren. Of dubluren.
1: Wat is er mis met blijven zitten?
2: Het is minder pijnlijk of heftig.
1: Ach,
2: of
1: ik word er toch zo moe van.
2: Aan alles wordt gedacht.
3: Ik denk misschien meer in het kader van moderne tijd, doubling.
2: Oh,
3: in plaats van dubleren.
2: Ja. Ik weet niet precies wat de reden is, maar het wordt al een paar jaren gebruikt.
3: Ja.
2: En dat kan zijn omdat je te weinig resultaten hebt behaald, of je bent er een tijd ziek geweest, je hebt te veel gemist om dat eerste jaar goed af te leveren. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, je mag deze opleiding niet verder doen, om welke reden dan ook.
3: Wat zou daar een goede reden voor zijn dan? Als je gewoon je best doet en...
2: Als er te veel afwezigheid is, boven de 80, dan zit je goed. Onder de 80 en lager wordt het al wel twijfelachtig.
3: 80 dagen of 80%?
2: 80%.
3: Oh ja, maar dat is zeker.
2: Dus dat is er één. Maar het kan ook zijn dat je zelf denkt van, ik ben een opleiding begonnen in een bepaalde richting, in de zorg. Maar eigenlijk boeit het me helemaal niet voldoende. Nee. Of ik merk tijdens stage dat ik dat helemaal niet leuk vind. En ik zou liever iets technisch gaan doen. Of iets meer met kunst. Dan kan het zijn dat zo'n studieloopbaanbegeleider met jou in contact komt. En die gaat eens met jou bespreken van welke ervaringen heb je opgedaan. Welke talenten heb je. Mm-hmm. Als je dat nog niet weet van jezelf. Hè, want je bent vaak heel erg jong op het mbo. Misschien wel 16 jaar. Dan kunnen er testen worden afgenomen om te kijken van, hey, waar ben je nou heel erg goed in? En welke opleidingen passen daarbij? Want het kan ook zijn dat je nog nooit van een bepaalde opleiding hebt gehoord, terwijl die heel goed bij jouw karakter of bij jouw talenten
3: past.
2: Past.
1: Ja. Ja. Okay.
3: Moet je dat niet veel eerder doen dan, voordat je eigenlijk al de grootschoolkeuzes gaat maken?
2: Ja, maar het verschil van VO naar MBO of van VO naar HBO, daar gaan zoveel mensen op instromen, daar is gewoon niet de capaciteit voor. Mm.
3: Daarom zeg ik altijd 2 jaar brugklas. Dus is een heel goed idee, weet je. Dan kan je een beetje oriënteren, een beetje snuffelen overal wat er is.
2: Ze zijn er met MBO ook bezig. Dat ze zeggen, we doen eerst een breed jaar met een aantal dingen in die zorg of in die techniek of in die, zodat je alvast een beetje kan proeven van, hey, waar ben ik nou goed in of wat vind ik nou leuk? En daarna kan je meer gaan specialiseren.
3: Ja.
2: Want mensen stappen best wel vaak over. En eigenlijk wil je dat zo veel mogelijk beperken, zodat iemand inderdaad een wat rustigere schoolcarrière tegemoet gaat.
3: Hoe kan dat dan? Als je zegt, veel mensen stappen over, dan betekent dat het systeem ergens toch niet helemaal werkt dan?
2: Kijk, soms kiezen ook studenten omdat mijn buurmeisje gaat. Mijn beste vriendin doet het. Dus ik denk dat ik het ook wel leuk vind.
3: Plek is.
2: Of het is dichtbij. Dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom studenten op een bepaalde...
1: Maar je gaat je toekomst laten afhangen van een school die dichtbij zit?
3: Ja, nou, als je in een grote stad woont. Ik bedoel, met een goed jaar, anderhalf jaar zit ik er ook aan met die van 10 nu. Die moet dan naar een school. Je moet 12 middelbare scholen opgeven. Voor hetzelfde geld zit je in Amsterdam-Noord of in Amsterdam-Zuid.
1: Ja, maar dat is een middelbare school.
2: Als je
1: school
2: kijkt naar bijvoorbeeld Flevoland.
1: Dan bepaal je natuurlijk nog niet wat je wil gaan doen.
2: In Flevoland heb je natuurlijk bijvoorbeeld Windesheim.
1: Ja.
2: HBO in Almere.
1: Ja.
2: Je hebt in Harderwijk de Groene Eres, de Groene School.
1: Ja.
2: En daarna moet je echt richting Zwolle, Amsterdam, dat zijn best wel grote
3: afstanden
2: om te reizen.
1: Maar dan is het toch juist, dan maakt het toch ook verder afstand.
2: Eerder denken van, ik kijk dus alleen bij Windesheim in Almere.
1: Oh, zo.
2: Terwijl Windesheim in Zwolle heeft nog zoveel meer mogelijkheden.
1: Maar vroeger hadden we het natuurlijk helemaal niet, hè, in onze tijd. Had je toch niet, dan zei ze gewoon van, nou, wat ga je doen, wat wil je worden? Nou, dan zei je, weet ik veel, je wilde piloot of brandweer of politieagent. Nou, dan ging je naar een middelbare school en dan ging je een opleiding doen. Ja, klaar. En als het dan niet helemaal was wat je wilde, dan...
3: Voor mijn gevoel was het ook eerst wat algemener.
1: Ja, en dan zie je
3: MAVO,
1: wel
3: HAVO of VWO, maar echt wat gerichter al. Wat je tegenwoordig op de ROC's en zo doet. Ja. Dat was het toen nog niet.
2: Het was breder, hè?
3: Ja.
2: En daar zijn ze nu eigenlijk wel weer aan het terugkomen. Dat is eigenlijk is dat juist heel erg prettig.
1: Rustig was
2: want
1: dat
2: mensen van 16 jaar...
3: Kunnen we eigenlijk zeggen, vroeger was het altijd beter.
2: Ja.
1: Maar toen waren we nog jong en dom ook, hè?
2: Ja. Dat scheelt ook. Dat scheelt ook. Maar dat is wel het leuke van een studieloopbaanbegeleider. Die kijkt echt met jou mee. Wat zijn mogelijkheden? Het kan ook zijn, jij hebt straks je diploma behaald op mbo, hbo. En je denkt, ik zou eigenlijk wel door willen studeren.
1: Ja,
2: dan kan zo'n studieloopbaanbegeleider met jou gaan kijken van, hey, wanneer zijn die open dagen op die hogescholen? Welke opleidingen zouden nou in de lijn der mbo ook meest passend zijn? Mm-hmm. Of ga je totaal voor iets anders? Dat is dus ook het leuke. Het is niet alleen als het niet goed gaat of je moet van school af. Het is ook gewoon om mensen te ondersteunen die gewoon zeggen, ja, ik wil gewoon doorstuderen. Ik heb het gevoel nog niet klaar te zijn, maar wat te doen?
3: Ja.
2: En waarheen? En
3: misschien waar vaak aan voorbij wordt gegaan. Wat kost eigenlijk die opleiding als jij doorgaat?
2: Ja, want dat heeft ook te maken. Je mag 10 jaar over een studie doen. En je kan niet zeg maar onbeperkt niveau 4.
1: 10 jaar?
2: Ja. Binnen 10 jaar moet je je diploma halen. Het kan zijn dat je dus 4 jaar op het mbo zit. Maar je kan niet nog een keer 4 jaar mbo niveau 4 in een andere richting doen. Dat is niet de bedoeling. Daarvan zeggen ze, dan moet je door naar het hbo.
3: Ja.
2: Dus je moet inderdaad daar wel wat advies ook in kunnen krijgen. Want anders moet je zelf gaan betalen. En het is duur.
3: Ja, maar daar zou dan eigenlijk dat leervolgtraject, wat op de lagere school al begint, zou dan eigenlijk toch veel meer aangekeken moeten worden om daar een goed advies in te geven.
2: Ja, dat zou zo goed zijn, waren het niet dat iedereen zo zijn eigen schoolsysteem heeft. Dus het is niet altijd met elkaar te verbinden.
3: Je hebt nog steeds het verschil tussen CITO en IEP. En wel heel veel jaren volgen of alleen het laatste jaar.
2: Ja. Magister, Eduard, er zijn zoveel verschillende scholen die hun systemen niet op elkaar af hebben gesteld. Wat wel eens is gebeurd, is dat bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider die heeft een gesprek met iemand die zegt, nou, ik zit nu in Lelys, in Hilversum, maar ik wil graag naar Almere. Dat die studieloopbaanbegeleiders elkaar even bellen. Want die hebben natuurlijk met alle opleidingen contacten. En die kunnen ook zeggen van, we kunnen jou een dagje een proef laten lopen. Kijken of die opleiding inderdaad zo leuk is als dat je zelf denkt. Dus dat kan gelukkig wel. Maar dat is dus heel oldschool of telefoon of even via Teams berichtje contact leggen.
3: Ik weet nog wel, vroeger op de lagere school had je ook van die testen. Dan, bij een ander instituut werd er getest. Onder andere een beetje wat je IQ was en zo. En, maar ook welke richtingen je al dacht als 11 of 12-jarige.
2: Ja.
3: Dat zou natuurlijk ook best goed zijn.
2: Dat wordt nu nog
3: zijn.
2: Steeds gedaan, bij het mbo ook.
3: Ja.
2: En er wordt ook gekeken, stel dat je hebt geen voortgezet onderwijsdiploma of je komt uit een ander land en het is niet helemaal bekend wat het niveau is. Dan heb je een instaptoets om te kijken op welk niveau dat Nederlands en dat rekenen ontwikkeld is. En dan kan je bijvoorbeeld naar de entreeopleiding niveau 1.
3: Hmm.
2: Dat is een assistentenopleiding. Van daaruit kan je dan ook weer doorgroeien naar of arbeid of vervolgstudie.
3: Ja. Maar het is gewoon goed dat je in ieder geval de keuze krijgt en de tijd en ruimte om goed voor te sorteren op je vervolgopleidingen.
2: En dat ze dus begeleiding, daar hebben ze recht op en die is er.
3: En dat komt van school uit, dat hoef je niet apart te betalen. Goed zo, dankjewel. Naomi de Engelsman.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, we gaan het hebben over gluren bij de buren in Almere. En we gaan eens even vragen aan één van de artiesten die daar optreedt. Dat is Ronan Kilian Drucker. Goedemiddag.
2: Hey.
1: Wat dat eigenlijk is. Ja, je bent deelnemer bij gluren bij de buren Almere.
2: Ja, klopt.
1: Maar wat is gluren bij de buren eigenlijk? Want het is niet echt typisch voor Flevoland. Het is in heel Nederland, hè?
2: Ja, het is in heel Nederland. In meerdere steden wordt het gehouden.
1: Ja.
2: Eigenlijk, het concept is eigenlijk om de culturele sector een beetje omhoog te krikken. Want in Almere is dat nou niet echt heel gek veel.
1: Je komt ook uit Almere?
2: Ja, ik kom ook uit Almere.
1: Is dat een voorwaarde om dan aan gluren aan de buren in Almere mee te doen? Moet je dan wonen in de gemeente waar je gaat speelt?
2: Volgens mij niet, maar volgens mij raden ze het wel aan.
1: Oké, ja.
2: Omdat je dat dan wel in je eigen stad houdt.
1: Ja.
2: Nou ja, dus ik dacht van ja, dit moet ik gewoon meedoen. Het is een fantastisch idee.
3: Ja. Je doet dan mee, maar je wordt door iemand uitgenodigd die zegt van kom maar in mijn tuin of op mijn landgoed of in mijn ruimte spelen.
2: Ik had mezelf wel aangemeld.
3: Ja. Maar dan weet je toch niet waar je gaat spelen?
2: Nee, dat was een verrassing waar ik ging spelen.
3: Ja, je gaat uiteindelijk om 14:15, 15:45 en 16:45 ga je spelen.
2: Ja.
3: En dan staat er ook bij door de kasteelbeheerders Wiebe en Astrid.
2: Ja, als je dat gebouw ziet op die woning, het ziet er echt mooi uit.
3: Nou, ik weet een kasteel in Almere, maar dat ziet er niet uit.
2: Nee, dat is een ander verhaal, dat klopt, ja. Dat ziet er niet zo uit. Maar het is echt wel een mooie plek om daar te mogen spelen. Ja, zeker.
3: En wat ga je daar dan doen? Ik bedoel, hoe is die setting dan?
2: Of het is in een woonkamer, denk ik. Of het is in een tuin. Nou ja, en dan komen de mensen over de vloer die dan in Almere rondlopen die dag. Die dan gaan kijken van, nou ja, ik kan daar even snuffelen. Of bij dat op de reden kan ik kijken.
3: Even gluren.
2: Even gluren bij de buren, ja. Inderdaad. Nou ja, en dan is het eigenlijk, de mensen komen gewoon binnen. En dan is het, zit ik daar of andere mensen die dan... een optreden gaan geven.
3: Jij noemt jezelf ook gitaarfriemelaar.
2: Ja, de enige echte gitaarfriemelaar.
1: Het heeft iets, ik weet niet wat er met dat woord is, maar friemelaar denk ik altijd een heel andere ding.
3: Moet je nog aanspreken. Ja. De gevoelige snaar raken.
2: Ja, de gevoelige snaar raken. Ja.
1: Heb je die term zelf bedacht? Gitaarfriemelaar?
2: Nee, een vriendin van mij bedacht eigenlijk.
1: Oh, want je zat altijd te friemelen met je gitaar.
2: Ja, met mijn gitaar. Niet met elkaar hoor, maar met de gitaar.
1: Ja, dat had ook gekund.

0: die unplugged, ja, bijvoorbeeld. Dat het een beetje daarop lijkt. Want ik speel nu nog vooral akoestisch. Maar ik zou het ook niet per se grunge noemen. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
1: Heb je voorbeelden voor een speciale band of een artiest? Ook uit Nederland?
0: Er komt een band uit Nederland. Waar ik ook wel een beetje inspiratie van haal. Die heet Supermannen. En toevallig komt die ook uit Almere.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh, leuk.
0: Dat vind ik echt wel een topband. Ja. Nou ja, met een mix met Nirvana en een beetje punk. Dan dacht ik van, nou ja.
1: Is dat samenwerking, is dat toch zo geregeld, zou je denken, als je allebei uit Almere komt?
0: Ja, het is zo'n bestaande band. Volgens mij bestaan ze al wel een tijd.
1: Oh, oké. Okay.
2: Maar dat is dan wat rauwe muziek met een lief randje?
0: Ja.
2: Moet ik het zo een beetje zien? Dat doen die rauwe mannen, maar dat doe jij eigenlijk ook.
0: Ja, maar dan akoestisch.
2: Ja, oké. Okay. Maar de wens is dus ooit om met een band te gaan?
0: Dat lijkt me wel leuk, ja. Echt wel.
2: Hoe denk je dat te gaan bereiken dan eigenlijk? Ga je mensen daarvoor benaderen? Zijn er mensen die je kan benaderen? Of?
0: Ik heb al wel een paar keer samengespeeld met mensen. Dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar... Mm-hmm. Dan loopt het weer net niet lekker of dan...
2: Het had geen vervolg?
0: Nee. Oh. En ik hoop wel dat er in de toekomst wel echt wel iets dat eruit kan komen. Ja. Dat je samen met elkaar muziek kan schrijven en kan maken, op kan treden.
2: Ja, want je zegt wel, Almere, daar zitten dan al die rauwe mannen. In Almere zit genoeg, volgens mij, potentieel bandmateriaal.
0: Ja. Je zou denken van wel.
2: Ja, dan moet je er zelf op uit dus.
0: Ja, nou ja, vind ik niet erg.
2: Oh, oké. Okay. Hey, hoe lang ga jij spelen dan bij Gluren bij de Buren?
0: Er zijn 3 rondes, die tijden die je net opnoemde. Mm-hmm. En ongeveer 20 minuten, 30 minuten per ronde. Ja. Zoiets.
1: Okay. Ik weet niet of jij het weet, want het is gratis. Hè? Mensen kunnen daar gewoon gratis naar kijken. Klopt. Maar een vrijwillige bijdrage wordt wel geapprecieerd.
0: Ja.
1: Weet jij toevallig wat er dan gebeurt met die bijdrage? Wordt dat dan weer besteed aan dat Gluren bij de Buren?
0: Volgens mij, ik weet het niet precies zeker meer, maar ging het 50-50 naar de artiesten en naar de organisatoren.
1: Oh, oké, dus dan verdien je er uiteindelijk zelf ook wat aan.
0: Ja, maar ik doe het eigenlijk voor de lol.
1: Ja, maar je wil uiteindelijk weer professioneel dit vak in, toch?
0: Je weet het nooit, ja. Het zou wel top zijn. Ja. Het zou wel tof zijn.
1: Want wat je werkt nu? Je doet nu heel iets anders. Nou, niet heel iets anders. Je zit wel een beetje in de business natuurlijk, ja, aan de andere kant.
0: Ik werk bij een heel leuk bedrijf. Dat doe ik eigenlijk ook niet weg. Oh. Dus dan zou ik het wel daarnaast willen doen.
1: Ja.
0: AVEX in Breukelen. Mm-hmm. En dan ben ik AV-techneut.
1: Ja, audiovisueel techneut. Ja. Handig.
2: De spullen heb je alvast.
0: Ja, kan ik makkelijk opnemen.
1: Ja, dat is wel waar. Ja. Het is trouwens niet aanstaande zondag, maar de volgende week zondag.
0: Volgende week zondag.
1: Ja, klopt. Okay. En het begint, weet je hoe laat het begint precies?
0: Wat was het nou? 14:15 volgens mij.
1: Ja dat jouw optreden is dat volgens mij.
2: Maar volgens mij is het de hele dag.
1: Ja, het begint om 1 uur. Van 1 tot 6 is het. Ja, en jij begint dan om 14:15 met je eerste optreden. Je gaat hier ook alvast een voorproefje doen.
0: Ja.
1: Ja, je begint gelijk te stralen. Nou, dat is hartstikke leuk. Wat ga je spelen?
0: Veronique van mijn album die ik aan het maken ben.
1: Is dat die vriendin die jou heeft leren friemelen?
0: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Nee. Okay, Veronique, ga je spelen?
0: Ja.
1: Nou, ik ga neem plaats en pak je gitaar. En,
0: ga ik even wat spelen?
1: Vind je het spannend?
0: Een beetje, ja.
1: Ja, ik merk het aan je.
2: Ja, maar dat is ook goed.
1: Dat is toch goed?
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat hebben de grootste artiesten.
1: Als generalen ook.
2: Ja, maar dat hebben de grootste artiesten.
1: Heb jij dat zelf ook?
0: Ja, tuurlijk. Ja?
1: En grote artiesten ook?
0: Ja.
1: Oké. Okay. We gaan naar Veronique luisteren van de gitaarfriemelaar uit Almere, Ronan Kilian Drucker. En nogmaals, die editie van Gluren bij de Buren is natuurlijk in heel Nederland. Maar die in Almere is zondag 28 juni tussen 1 en 6. En verder ook nog in Amersfoort, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda. Nou ja, kijk gewoon op de website glurenbijdeburen.nl. Ronan, ben je er klaar voor?
3: Ja.
1: Goed, dan gaan we luisteren naar Veronique.

0: Nou, dat was Veronique.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland en vanuit het westen trekken brede opklaringen over de provincie. We zien de zon nog een geruime tijd. De temperatuur ligt zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht dan gaat het afkoelen naar een graad of 15. Het blijft overwegend helder en er staat maar weinig wind. Ja, en dan morgen kunnen we ons op gaan maken voor een volop zomerse dag bij temperaturen die opgelopen naar 29. Lokaal misschien wel een tropische 30 graden. Daarbij is het de lange tijd droog en zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook nog een stukje warmer aan. En in de avond, dan moeten we wel rekening houden met enkele lokale onweersbuien die over de provincie trekken. De dagen daarna blijft het volop zomers. Vrijdag wordt het zelfs uitzonderlijk heet met temperaturen van maar liefst 33 graden. Later op de dag ook dan kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. En in het weekend, dan blijft het wat vaker droger met volop zon en nog steeds zomerse temperaturen ruimschoots boven die 25 graden.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of ja, aan alles wordt gedacht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik speel nu nog vooral akoestisch. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe. Ja.
0: Straks. Het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
7: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
8: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
7: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
6: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessekus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, nog 93 dagen, 2 uur en zo'n 45 minuten. En dan start de Z-tot-Z-tocht in Zeewolde.
2: Ja, dat is een wandelevenement in Zeewolde dus, met afstanden van 25 kilometer tot 110 kilometer. En dit jaar staan er wat veranderingen op stapel.
1: Ja, we praten erover verder met Stephanie Smit, voorzitter van de Z-tot-Z-tocht. Stephanie, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Ja, hoe oud is de Z-tot-Z-loop inmiddels? Ik kan me niet heugen dat ik het eigenlijk daar niet van gehoord heb.
3: Ja, nou, het gaat er al een tijdje mee. Volgend jaar is het 30 jaar geleden dat de eerste editie werd gelopen.
1: Oké.
2: Was jij er ook al bij?
3: Ik was wel op deze wereld, ja. Maar niet in Zeewolde.
2: Nee, oké. Okay. Maar hoe lang doe jij er al mee dan, die Z-tot-Z-loop?
3: Dit wordt de tweede editie dat ik voorzitter ben. Ik heb hem helaas zelf niet kunnen lopen nog. Maar het tweede jaar dat ik nu voorzitter ben, ja.
1: Ja, Stephanie, ik kon heel precies beginnen met nog 93 dagen, 2 uur en 3 kwartier. Dat heeft ermee te maken omdat er een aftelklok staat bij jullie op de site. Staat heel precies, wordt er dan bijgehouden hoe lang het nog duurt tot die Z-tot-Z-tocht is. Hebben jullie het dan nu wel al druk op die 93ste dag van tevoren?
3: Ja, zeker. We merken dat nu echt de voorbereidingen in volle gang zijn. We zijn heel druk bezig om, de route hebben we uitgestippeld, om daar ook rustposten bij te vinden. Dat gaat supergoed. Maar er moeten ook boodschapjes gedaan worden. Die hoeven we niet te doen, maar wel te zorgen dat we weten wat we nodig hebben. En we zijn druk met vrijwilligers schema's maken. Dus we zijn volop bezig op dit moment. Ja.
2: Ja. En het wandelevenement bestaat dus zo'n 30 jaar, maar toch krijgt het nu een flinke opfrisbeurt. Waarom is dat eigenlijk nodig?
3: Nodig zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat de voorgaande besturen echt ontzettend veel goed werk hebben gedaan. Wij denken wel dat bijvoorbeeld een stukje veiligheid aan kan worden gewerkt. En zo gaan we dit jaar introduceren dat er ook live tracking is op het parcours. Dat is leuk voor de mensen die thuis zijn, zodat ze hun favoriete wandelaar natuurlijk kunnen volgen. Maar voor ons als organisatie is het ook fijn om te weten waar de wandelaars zich bevinden.
1: Ja, dus dan kan je eigenlijk, want als je de 110 kilometer doet, dan ben je wel, hoe lang ben je dan wel niet bezig, joh?
3: Nou, je moet binnen 24 uur binnen zijn. Maar er zijn ook mensen die het veel sneller lopen natuurlijk. Het duurt wel even, 110 kilometer.
1: Ja, dan kan je dus als je thuis zit wel even kijken of je geliefde dan misschien bij de Huus van Guus zit of aan de andere kant van Zeewolde.
3: Precies, ja. En of diegene natuurlijk nog loopt. Dat is altijd fijn om te weten.
1: Ja.
2: En moeten deelnemers dan een enkelband om of zo? Of hoe kun je dat volgen?
3: Het zou wel leuk zijn. Nee, we zijn bezig om een app te ontwikkelen. De Nijmeegse Vierdaagse doet dat al jaren. Nou zijn we natuurlijk niet te meten aan de Nijmeegse Vierdaagse. Maar we maken gebruik van vergelijkbare techniek die via telefoon loopt.
1: Ja, even over die 110 kilometer, want die is er altijd al geweest. Hè. Dat is dus eigenlijk die Z-tot-Z-tocht. Maar jullie deden eigenlijk altijd het parcours van 55 kilometer 2 keer. Als een soort lusje. Ja. Maar nu hebben jullie bedacht, nee, het moeten verse kilometers worden, die tweede 55 kilometer. Dus jullie hebben er 1 groot parcours van weten te maken.
3: Klopt, ja, we willen eigenlijk weer een beetje terug naar de oorsprong van het wandelevenement. En toen die 30 jaar geleden, 29 jaar geleden begon, ging die door heel Flevoland. Dat is in coronatijd om verschillende redenen is dat veranderd naar 2 keer 55 kilometer op Zeewolders grondgebied. Het was voor ons een stap te groot om nu weer door heel Flevoland te gaan lopen. Maar we gaan nu dus inderdaad 110 unieke kilometers lopen door Zeewolde. En ja. Hoe bijzonder dat dat in deze gemeente kan.
2: Nou, is Zeewolde wel groot genoeg eigenlijk voor die 110 kilometer?
3: Ja, we zouden nog wel meer kilometers kunnen maken hoor, absoluut. Ja,
2: ja, want 110 kilometer, dat is nogal niet wat om dat te kunnen stappen. Maar zit er ook een wedstrijdelement in eigenlijk?
3: Nou, niet per se. Kijk, iedere wandelaar die hem uitloopt is wat ons betreft, die heeft een fantastische prestatie neergezet. Bij wandelen gaat het niet om de snelheid. Natuurlijk is er iemand de eerste, maar wij vinden misschien wel het meest bijzondere de allerlaatste wandelaar die binnenkomt. Ja.
1: Nou zijn er verschillende afstanden. Die 110, dat is natuurlijk het ultieme als je daaraan mee kunt doen. Maar je kunt gewoon al bij 25 beginnen. Wat is nou eigenlijk de meest populaire afstand, merk je?
3: Ja, absoluut de 25 kilometer. Dat is een mooie instapwandeling, zeggen wij dan. Waar eigenlijk heel veel mensen gewoon aan mee kunnen doen. Ja.
2: Ja, en die 110 kilometer, dat is dan echt voor de professionele sporters of zo?
3: Er zitten heel veel wandelaars bij die inderdaad heel veel lange afstandswandelingen per jaar doen. Maar er zitten ook Zeewoldenaren bij die denken, ja, dit hebben wij in onze eigen gemeente. Dit is een uitdaging die ik aanga, dus verschillend.
1: Ja, want je had het wel over rustpunten. Hè? Betekent dat er dan ook toiletten zijn? Want als ik 24 uur moet lopen, moet ik heus wel een keer naar de wc of zo?
3: Ja, we maken gebruik van verschillende punten in de omgeving, van boerderijen. Tot de Fruithalsmits is een rustpost. En natuurlijk de Meermin, waar mensen starten, eindigen en tussendoor ook wel weer een keertje langskomen. Daar zijn ook toiletvoorzieningen. En we zorgen ook voor eten en drinken. Dus eigenlijk hoeven wandelaars alleen maar hun schoenen aan te trekken en te gaan.
1: Ja, nu hebben we het vooral ook over dingen gesproken die veranderen. Hè? Dat het één grote loop wordt, die 110 kilometer. Dat er ook nog wel wat gaat veranderen aan de starttijden. Maar blijft er ook nog wel iets hetzelfde?
3: Absoluut. Waar wij heel erg trots op zijn is het zetje. Dat zullen mensen misschien ook wel kennen. Is ontworpen door Erik Wallenburg. En ieder jaar brengen wij een nieuwe editie van dit zetje uit. En het zetje is een klein tinnen beeldje, ook gemaakt door een Zeewolders bedrijf. En dat krijg je in de plaats van een medaille. En omdat die ieder jaar nieuw is, is het echt een collectors item aan het worden.
2: Ja, nou die Z-tot-Z-tocht is op 18 en op 19 september. Dat duurt dus nog 93 dagen. Hoeveel mensen hebben zich al ingeschreven voor de loop?
3: Volgens mij zitten we nu rond de 60. Dat klinkt heel weinig en dat is misschien ook heel weinig. Maar wij merken dat veel wandelaars zich toch wat dichter op het evenement inschrijven. Heeft natuurlijk enerzijds te maken met voorbereiding en fysieke gezondheid. En anderzijds is het weer toch ook een element dat voor mensen meespeelt.
1: Nou goed, we gaan tegen september weer even contact hebben met elkaar om te kijken hoe het allemaal loopt. Dankjewel, Stephanie Smit van de Z-tot-Z-tocht.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de

0: We in dit programma in de bijzondere archieven van het Trefpunt Medische Geschiedenis dat zich op Urk bevindt.
1: Ja, het is een schatkamer vol met allerlei attributen en boeken over de medische geschiedenis. En niet alleen van mensen, maar ook van dieren.
0: Ja, en Erik-Jan Tjalsma was vroeger dierenarts in Emmeloord en is nu curator. Dus eigenlijk degene die dat allemaal bijhoudt, dat van het archief van de afdeling diergeneeskunde bij Trefpunt Medische Geschiedenis. En hij dook, bijzonder oud boek op. Erik-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, oud. Hoe oud hebben we het?
2: Nou, het is bijna 3 eeuwen oud. 1734. En het is een boek, het is eigenlijk een heel bijzonder boek. Het is geschreven in het Frans, maar het is geschreven in Nederland door een Franse, ja, we noemen dat een stalmeester.
0: Ja.
2: Die zo'n bijna 30 jaar in Leiden heeft gewerkt aan de manege van de Universiteit van Leiden. En in die tijd hadden Utrecht en Leiden hadden natuurlijk al universiteiten en die hadden ook maneges om studenten te trekken. En die studenten die kregen daar paardrijles, maar ook andere lessen zoals dansen, schermen en mathematica en dat soort dingen. En deze Fransman die had ze aangetrokken om daar de lessen voor het paardrijden te geven.
0: Ja.
2: En die heeft dat 30 jaar gedaan en die heeft in die 30 jaar dat boek geschreven.
1: Een boek dus over paarden. En het is niet een boekje, je kunt het gerust, we wilden bijna zeggen een bijbelboek noemen.
2: Ja, vaktermen heet dat in folio. Dat is een heel groot boek. En dat deed hij eigenlijk een beetje om indruk te maken op collega's, schrijvers. En andere reden is ook wel waarschijnlijk dat waarom het zo groot is. Omdat men vroeger slecht zag. En men had nog niet zoveel brillen. En daardoor kon je het beter lezen. De keerzijde is, met zo'n groot boek kan je natuurlijk in een stal niet zoveel beginnen. Want het gaat met name over paardenziektes. Ja,
0: want we bladerden net heel even door het boek. Toen zag ik echt elementen van de paarden.
2: Ja,
0: een knie of een teen. Ik weet niet of paarden tenen hebben, maar ik zeg maar even wat. Maar
2: nou, één teen, dat is een hoef.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Maar het bijzondere ook van dit boek is eigenlijk het eerste boek dat in Nederland gepubliceerd is over paardenziektes, wat zo rijk geïllustreerd is. Er zitten 61 afbeeldingen in van anatomische afbeeldingen, maar ook over hoefijzers. Dat soort zaken.
0: Hoe accuraat is het eigenlijk?
2: Nou ja, dat is een hele andere vraag. Het is natuurlijk, het beschrijft wel de ziektes heel aardig, maar de therapieën daar, die zijn wel heel bijzonder.
0: Ja?
2: Er staan heel veel therapieën in. En daar ze hebben natuurlijk nog geen mogelijkheid voor het gebruik van antibiotica. Geen pijnstillers, geen ontstekingsremmers. Dus ze zochten hun toevlucht tot allerlei planten en bloemen. Maar ook mineralen en ook zelfs dierlijke elementen.
0: Bloedzuigers dus, of zo.
2: Ja, pissebedden, spreeuwen. Die werden allemaal gebruikt voor de recepten. En ook giftige stoffen die we nu giftig noemen. Dus kwik en zilver en arseen. Al die stoffen werden vrolijk gebruikt voor allerlei doelen.
0: Die arme dieren.
1: Maar je hebt dus helemaal niks gehad aan dat boek toen je nog
2: toen we studeerden. Nee. Dat was allemaal wel helemaal passé. Ja.
0: Ja, het is dus een bijzonder boek, want het is dus een van de eerste boeken die echt gaat over gezelschapsdieren.
2: Nou, over paarden. Ja, in die tijd werd natuurlijk helemaal geen aandacht besteed aan honden en katten. Tenminste niet als geneeskunde. Katten eigenlijk alleen voor de muizen om die te bestrijden. Maar echt de geneeskunde, dat richt zich voornamelijk op paarden. En dat veranderde eigenlijk zo eind 1800. Want in 1821 kwam dus de Nederlandse veeartsenijschool. Toen kwamen voor het eerst dierenartsen in Nederland. Gekwalificeerde dierenartsen. En de aandacht voor de honden en katten kwam eigenlijk een eeuw later.
1: Ja. Maar het begon dus eigenlijk allemaal met dat boek. En ik heb begrepen dat jij bezig bent om dat boek te vertalen vanuit het Frans naar het Nederlands.
2: Ook nog.
1: Maar je zegt net van qua behandelingen, daar kun je helemaal niets meer mee tegen.
2: Je kan er niks mee, maar het is wel heel interessant om te zien hoe ze dat aanpakten vroeger. En hoe ze daarmee omgingen. En ook inderdaad met wat voor therapieën ze daarmee aan de gang gingen. Dus dat was eigenlijk de reden om dat te gaan vertalen. En die vertaling is nu eigenlijk af. En ik ben met een uitgever bezig om dat in november uit te brengen.
0: Had je er plezier in om dat te doen?
2: Ja, het was wel een klusje hoor. Ja, Dat was wel een klusje. Vooral die

0: vaktermen. Dat was lastig. Dus dat moest je weer opzoeken in allerlei andere boeken die later verschenen. Nederlandstalige boeken. Maar het Frans op zichzelf was niet heel moeilijk. Het is geen literair hoog Frans.
1: Ja. Nou kennen wij het paard als een nobel dier. Hè? Ja. Dus, dat staat vrij hoog in onze achting. Ja. Dat was dus in 1700 ook zo.
0: Ja, paarden waren natuurlijk heel belangrijk in de maatschappij toen. Ze werden gebruikt voor transport, om te rijden, maar ook in het leger. Nou had Nederland niet zo'n groot leger, maar in Frankrijk, er waren duizenden paarden die voor het leger beschikbaar waren.
1: Ja. Ja.
0: En dus moesten al die paarden behandeld worden. En dat deden dus die stalmeesters en hoefsmeden bij gebrek aan dierenartsen.
2: Ja. Nu ben jij dus vrijwilliger bij het treffend medische geschiedenis op Urk. Schatkamer heb je daar.
0: Heel veel boeken.
2: Allerlei boeken. Ja, je hebt nu het paardenboek meegenomen. Ja. Maar heb je nog meer plannen om andere boeken te gaan vertalen? Bijvoorbeeld over dieren?
0: Nou, voorlopig nog niet. Eerst dit maar. Maar ja, misschien in de toekomst wel. Ja, dat kan. Het is wel leuk om dat voor Nederlands publiek toegankelijk te maken. Ja.
1: Nou hebben we het vaak in de medische wereld over dat veel dingen op de band zijn afgestemd. Hè? Onderzoeken en zo. Vraag me af, staan er wel merries in dat boek ook? Of zijn het alleen maar hengsten?
0: Nee, dat is een goede vraag. Maar er werd alleen gewerkt met hengsten. En de merries waren alleen voor de fokkerij. En er staan wat aandoeningen van, geloof ik één aandoening bij merries. En er staat ook een verhandeling in over hoe je een stoeterij moet runnen. Maar de gebruikspaarden waren vooral hengsten.
1: Okay. Ja.
0: En ruinen, gecastreerde hengsten.
1: Het boek dat jij gaat uitbrengen, waarschijnlijk krijgt de titel De Volmaakte Kennis van Paarden.
0: Ja, ja. Klopt.
1: Allesomvattend is dat.
0: Ja, nou ja, dat heeft de schrijver natuurlijk zo gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet zo, want het is alleen maar de geneeskunde in dit boek. Hij heeft nog wel twee andere boeken later geschreven over rijkunst. Dus over hoe je precies allerlei figuren moest rijden. Maar dit boek gaat alleen over paardengeneeskunde. Ja. Ja.
2: En wat is ook alweer de originele titel uit 1700?
0: La parfaite connaissance des chevaux.
2: Kijk, ik doe het je niet na. Dankjewel. En wil je meer weten over de geschiedenis van de dierengeneeskunde of over de geschiedenis van andere medische zaken, dan is er een website tmgn.nl. Erik-Jan Tjalsma, dankjewel. Tot de volgende.
0: Oké, geen dank.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland en vanuit het westen trekken brede opklaringen over de provincie. We zien de zonnige geruime tijd. De temperatuur ligt zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht dan gaat het afkoelen naar een graad of 15. Blijft overwegend helder en er staat maar weinig wind. Ja, en dan morgen kunnen we ons op gaan maken voor een volop zomerse dag bij temperaturen die opgelopen naar 29. Lokaal misschien wel een tropische 30 graden. Daarbij is het een lange tijd droog en zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook nog een stukje warmer aan. En in de avond, dan moeten we wel rekening houden met enkele lokale onweersbuien die over de provincie trekken. De dagen daarna blijft het volop zomers. Vrijdag wordt het zelfs uitzonderlijk heet met temperaturen van maar liefst 33 graden. Later op de dag ook dan kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. En in het weekend dan blijft het wat vaker droger met volop zon en nog steeds zomerse temperaturen ruimschoots boven die 25 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: Nederlanders hebben steeds minder interesse in het nieuws. Vooral jongeren zijn moeilijk te bereiken. En dat blijkt allemaal uit een groot onderzoek van het Commissariaat van de Media.
3: Het aantal mensen dat helemaal geen nieuws meer volgt is de afgelopen jaren helemaal toegenomen. Nou, hoe kijkt ons Dwars op de Week-panel daar nou tegenaan? We gaan het ze vragen. Deze week zitten hier Ruud Bootsma, Lelystedeling, oud-wethouder voor de PvdA en oud-voorzitter van evenementencoördinatie Lelystad. En Aart Reuzing, directeur van de Zonnebloemschool en ook Emme Loorder. Hij is hier ook. Laat ik bij jou eens beginnen, Aart. Schrik je nou van die conclusies van het Commissariaat voor de Media?
4: Nou, kijk, ik denk dat het wel heel jammer is dat mensen niet het nieuws volgen. Wij zijn dat gewend geweest nog. Wij zijn opgevoed met een krant. Ik lees trouwens nog deze krant 's morgens die komt. En dan ga je er ook vanuit dat goede informatie in staat. Ik denk dat dat wel een beetje anders is geworden dan als ik wil niet te veel terugkijken. Maar je krijgt tegenwoordig heel veel soorten nieuws. En ik vind ook wel dat het vaak ook wel bepaald negatieve nieuws is en lastig te volgen. Kijk, als je tegenwoordig Trump hebt bijvoorbeeld, die straat van
2: Hormuz.
4: Hormuz, nou, die is 15 keer open en dicht geweest in 3-4 weken, zeg maar. En dat is dan het nieuws. Nou ja, dat word je ook wel een beetje blaas, denk je. Oh ja, wat hebben we nou weer voor verhaal? Maar ik vind het aan de andere kant, ergens zou er iets, het neutrale nieuws, hè, dat zou, ik denk, als er weer betrouwbaar neutraal nieuws komt, dat mensen dan denken van, weer meer gaan luisteren. Want ik ben luister ook, kijk wat ze naar tv, en dan heb je ook een ongehoord nieuws uit dat programma. Nou, als je daar ziet wat ze daaruit kraaien, dan wil je er niemand meer nieuws kijken.
2: Nee.
4: En nou, daarnaast nou, heb ik van mijn dochter, mijn dochter gevraagd, van die 24, die was bij me thuis. Hoe doe je dat nou? Hij zei, wij kijken wel niet, maar ook op een hele andere manier. Zij kijken nieuws op Instagram. Ik zeg, ja, maar dan krijg je toch alles daarvoor. Nee, ze krijgt volgende Instagram NOS. Dus ik vraag me ook af, hoe breed heeft het media het gekeken? Dus het is wel zo dat de jeugd heel anders kijkt dan naar het nieuws. Kijk, ik ben van de krant en teletext.
2: Mm-hmm. Ja. Nou zei jij, ik hoorde je zeggen, het zou fijn zijn als je betrouwbaar nieuws weer krijgt. Maar ja. Wat zijn factoren die het betrouwbaar maken voor jou?
4: Nou, betrouwbaar maken is dat het ook gewoon uit een neutrale hoek komt. Hè? Niet getekend door één politieke stroming.
2: Is dat al de NOS bijvoorbeeld?
4: Nou, die zou het moeten zijn, denk ik. Maar dat is een beetje het lastige tegenwoordig. Je weet bijna niet meer wat nu wel betrouwbaar is of niet. Hè? En ik vind eigenlijk, je zou eigenlijk een hele neutrale zender moeten hebben. Kijk, dan zeg je, dan moet de overheid het organiseren. Maar dat is ook het kwetsbare, hè. Want er zijn plekken, natuurlijk Hongarije heeft heel lang, dat heeft de overheid gedaan. Maar dat was alleen maar van onze grote dictator.
2: Mm.
4: Dus dat is altijd, maar je zou eigenlijk een goede neutrale iets moeten hebben waar je zegt, die eigenlijk zonder politieke afweging dingen doet.
2: Maar dan zou je zeggen, dat zijn de NOS en RTL Nieuws.
4: Ja, en toch blijkbaar heeft dat toch nog niet in de tijd.
2: Dat gevoel heb je dat niet.
4: Nou, heel veel mensen, en dat komt misschien ook door hoe mensen erover praten, is het dat wat links georiënteerd is. Dat mensen dat vinden.
2: Vind dus jij dat ook?
4: Of ik het zelf vind? Nou, ik vind niet wat. Ik bepaal altijd zelf wat ik ergens van vind. Dus ik heb er helemaal geen last van. Ik lees gewoon een krant en kijk, ik heb me de leven nog nooit wat aangetrokken wat een ander denkt. Ik denk zelf iets.
2: Ja.
4: En als iemand een linkse oriëntatie, of kijk, zo'n Johan Derksen tegenwoordig geeft ook hele rechtse oriëntaties. Nou ja, dan ga je toch niet geloven. Dan denk je, wat is een rechtse bal? Nou prima, leuk om te horen. Verder doe je er niks mee.
3: Hm. Ruud.
5: Als Aart eenmaal aan het woord is, dan gebeurt het niet.
3: Je luistert. Ja. Maar je hebt geluisterd en je hebt er ook vast een mening over.
5: Ja, ik heb er wel mening over. Ik vind het eigenlijk een beetje teken des tijds. Interesseloosheid die er is. Het interesseert mensen niet. Wat mensen interesseert is ik, mijn eigen en mezelf. Koot en de Bie zeiden het al, hè? Ik, mijn eigen en mezelf. De tegenpartij. Nou, in die fase zitten wij nu.
6: Ja.
5: Mensen denken alleen aan zichzelf. Bekommeren ze zich niet om naasten, noemden we het vroeger mooi. Nee, die gaan gewoon hun eigen gang. En alleen hunzelf, hun eigen kringetje, dat is belangrijk. En al dat geleuter in die krant, dat ga je toch niet lezen? Dat is toch allemaal overbodig?
2: Maar je geeft nu een analyse van de ander. Maar hoe zit het bij jezelf?
5: Nou, ik ben wel redelijk geïnteresseerd. Nog steeds. Ik sla geen journaal over, bijvoorbeeld. En ik heb ook nog steeds net als gewoon een ochtendkrant. Een, vind ik, betrouwbare krant. En prima, daar geniet ik van. Dat vind ik prettig.
6: Ja. En je vindt het betrouwbaar, denk ik dan. Want anders voel
5: ja, anders had ik het abonnement niet betaald. Nee.
4: Nou, ik ben het heel vaak met Rudijn, maar ik vraag me af of het ongeïnteresseerdheid is van de jeugd. Ik vind, ik heb vier kinderen tussen de 33 en 24. Ze zijn heel erg geïnteresseerd in dingen die gebeuren en wat er omheen gebeurt. Alleen ze hebben een hele andere variant van nieuwsgaring gekregen dan wat wij deden. En ik vind dat ze wel, je kan er heel goed met over dingen praten. Maar ze zeggen ook, ja, je wordt wel volgekegeld met allerlei info, hè. Die nee, vraag is dat van belangrijk. En zij zijn denk ik wel kritischer.
5: Over die sociale media heb je gelijk. Via die kanalen krijgen mensen ook, vooral jongeren ook.
4: Als ze op de goede kanalen ook vinden natuurlijk.
5: Als ze de goede kanalen.
4: Ja. Maar ik vind juist dat ze wel ook helemaal betrokken daardoor zijn wat er gebeurt.
5: Nee.
4: Maar het is ook heel lastig, Ruud, ik denk, dat je dat ook ziet, om te zien wat, ja, hoe de nieuws gebracht wordt. Als je nou gewoon Trump wil volgen. Hè, en eigenlijk ben je er niet, heel veel dingen niet mee eens. En wat doe je er dan mee, hè? Dat is ontzettend lastig.
5: Maar het is juist die betrokkenheid die je mist. Betrokkenheid is er niet.
4: Nee,
5: bekommeren de mensen zich om elkaar? Dat is helemaal niet meer.
2: Maar is dat niet lastig, hè? Want je hebt het nu even over Trump. Trump creëert situaties waar de media over berichten. Ja. Nou zijn die situaties misschien uitzonderlijk.
4: Ja, en maakt het nieuws niet meer interessant. Want zij denken van ja, daar heb je hem weer.
6: Ja.
4: Laat maar. Weet je wel. En dan ga je nieuws wegschuiven op die dingen. Want ik kan
5: dan weet het de helft onwaar is ook. Dus.
4: Ja, nee, maar ook omdat steeds wijzer, je kan er toch niks mee. Nou, ja. Dan hoef je dat ook niet meer te volgen. Nee. En dat kan ik me wel voorstellen, want het is ook een beetje raar. Dat is ook niet meer te volgen.
6: Ja.
4: Maar ik vind betrokkenheid bij dingen zoals gebeuren, om mensen heen. Nou, ik vind niet dat onze jeugd niet betrokken is. Dat vind ik anders. En tegenwoordig is het wel lastig om, als je jeugd bent, om je alles voor elkaar te krijgen. Ja. Dat was vroeger makkelijk. Ja, dat is weer wat anders.
6: Een beetje moe van het nieuws. Er is zoveel nieuws over bijvoorbeeld Trump. Maar ja, aan de andere kant, als je het niet meer zou brengen als medium, dan is het weer, er worden dingen onder de pet gehouden.
4: Ja, dat is aan de ene kant wel zo. Maar de vraag is of al die stappen die hij dan roept, of je die altijd maar zo uitgebreid moet brengen. Kijk, want ik denk als hij roept van nou gaat die straat weer open, straat weer dicht staat. Hij roept 10 keer dat die straat open gaat, dat gebeurt niet.
2: Nee.
4: Dan denk ik nou wacht maar gewoon die 11e keer dat het wel gebeurt.
2: Zometeen gaan we het na het regionieuws over andere zaken hebben. Namelijk is die oranje koorts al een beetje toegeslagen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Ja, je kunt er niet omheen. Het wereldkampioenschap voetbal is in volle gang op dit moment. Afgelopen zaterdag speelde Nederland de openingswedstrijd in de pool tegen Japan. En het werd 2-2.
2: Ja, zijn we al een beetje bevangen door de oranje koers? Dat kunnen we vragen aan misschien wel twee voetballiefhebbers uit ons Dwars op de Week panel. Deze week met Ruud Bootsma uit Lelystad en Aard Reusing uit Emmeloord. Nou Ruud, het Nederlands elftal heb je misschien wel gezien.
3: Ja.
2: Ja. En de rest van de wedstrijden?
3: Weinig. Ja, ik vind het allemaal een beetje te veel. Ik had de televisie niet aanzetten of ik zie een groen veld. En dan tegen, weet ik veel, landen. Dan moet ik zelfs inderdaad zoeken waar het ligt dat. Nee, ik vind het echt nog niet aantrekkelijk om.
1: Dus
3: ik zit meer te wachten dan of Duitsland op de sodomiet krijgt of Frankrijk het niet redt. Weet je wat, dat beetje zo. Nou, zo vind ik het niet leuk om naar een wedstrijd te kijken. Dus ik kijk niet zoveel.
1: Nee, even de stand van zaken bij Aard in huis. Wordt er veel gekeken?
4: Nou, toevallig is mijn dochter de nieuwe kruisband. De jongste dochter, dus ik voetbal vandaag. Oh. Dus we hebben veel de televisie aangehad. Alleen je moet wel thuis wezen en je moet je nachtrust erop voorop overen. En dat doe ik nog net niet.
1: Nee.
4: Maar niet s'nachts als ik toen wakker word en ik ben beneden. Ik heb een paar keer naar Eline de show gekeken. S'morgens dan heb je herhalingen allemaal. Hè. Eline uit Emmeloord. Dat doet het altijd hartstikke mooi met wat jonge jongens die commentaar geven. Maar ik vind, weet je, ze hebben de keuze gemaakt om heel veel landen. Mm-hmm. Uit te nodigen natuurlijk. Het is veel groter dan ooit. Dus dat maakt ook wel een aantal wedstrijden misschien wat minder interessant. Dat weet ik niet. Maar ik moet zeggen, ik heb ook al een paar leuke wedstrijden gezien.
1: Laten we het dan maar even hebben over die oranje koorts.
4: Ja.
1: Heb je het idee dat het er is dit jaar?
4: Dat is denk ik, dat moet nog een beetje op gang komen in Nederland. Je ziet daar wel straten en mensen die het er heel veel over hebben. Maar ik denk dat het wel 4 jaar geleden meer is geweest. Dat het toch minder is dan de andere jaren. Maar ik denk wel, zo gauw het als het nog weer wat beter gaat.
3: Ja,
4: dat je binnen de kortste keren alles totaal oranje wegvlamt.
2: Ja.
4: En zelf ben ik, vroeger was ik veel fanatieker dan ik nu ben. Maar ik trek altijd wel mijn oranje shirt aan als ik voor de televisie zit.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een ritueel wat je dan hebt.
4: Ja, zoiets. Ik heb een nieuwe om mijn verjaardag gekregen vorig jaar of zo. Het zit ook hartstikke lekker, dus dat vind ik wel. Ik had ook oranje tompoezen, daar heb ik zelf zin in. Ik denk, nou ja, goed. En er zouden er meer komen, maar een paar haakt dan af. Maar,
1: nou had jij al die tompoezen.
4: Ja, nee, maar ik deed zeker als het maar even. Ze gaan van die Zweden winnen bijvoorbeeld. Nou, dan gaat let maar op dat Nederland gaat in brand hoor. Want als het even kan voor het voetballen, dan worden ze toch helemaal gek.
3: Ja, dat denk ik ook dat gebeurt. Als ze door die poolfase heen komen.
2: Trek jij dan ook je oranje shirt aan?
3: Nee. Ik heb mijn oranje shirts van de hand gedaan toen ik ging verhuizen. Dus ja, ik heb ze gewoon niet meer.
2: Ja, dan kun je ook een nieuwe kopen.
3: Ja.
2: Ja. Maar ja. Je had het net even over die oranje vlaggetjes. Want ik woon in Kampen. En,
3: zie je heel weinig.
2: Nou, je ziet het heel weinig. Behalve een beetje in die volksbuurtjes. Daar zie je de straten helemaal versierd met vlaggetjes.
1: Gewoon in de gezelligste buurten zie je
3: het. Ja. En in seniorenwoningen.
2: Daar zie je het ook.
3: Ik zie het ook.
1: Ja. Wat ik leuk vind is dat je ook bij mij in de straat hangen ook allemaal vlaggen uit Curaçao. Weet je, er zijn mensen die voor Curaçao zijn en ook voor Marokko en zo. Vind ik ook wel weer leuk dat je dat dan ziet.
4: Er zijn heel veel Nederlanders hier in Nederland geboren zijn natuurlijk die in andere teams voetballen. En daar krijg je het ook wel. Je ziet in Nederland ook wel vlaggen en ook wel wat oranje. Het is
3: ik vond het Curaçao ook een beetje zielig. Vond je niet? Een beetje 7-1 game.
1: Nou, gewoon die 1-1. Hè? Dat is een doelpunt weten te maken tegen Duitsland. Dat is gewoon ons
3: en dan wordt het 7-1.
4: Kijk, als je ziet hoeveel mensen er wonen op Curaçao. De meeste woont, komt niet van het eiland af. Je mag naar Duitsland voetballen. Kijk, als het omdraait, is het natuurlijk een hele belevenis. En je hoopt natuurlijk het iets minder dan 6-1 wordt. Maar de andere kant denk ik, ja, kijk, dat is zo. Maar het is natuurlijk, wat je dat mee mag maken, is dat voetbalt. Ja. En ik denk ook, als je ziet de beelden van Curaçao. Die mensen daar, dat doet een beetje denken als Europa Oranje in de finale zou komen.
1: Ik vond het wel opvallend, hè? Want die Curaçaoënaren, die beleven die sport zo met hun hart.
3: Intens.
1: En zijn blij met wat er op dat moment is. Wij Nederlanders hebben torenhoge verwachtingen.
3: Nee, we zijn ook kritischer.
4: Ja, kijk, als je in 1988 keek, als ze toen verder waren, was natuurlijk de hele Nederland was hartstikke gek. Ze liepen over de daken heen, heel Amsterdam, die boten zakten in elkaar. alles was oranje. Ik weet het wel. Wij. Dus als, de, dat zeg, als het even de vlam in de pan komt. Maar het is nu in Nederland nog een beetje zo. Drukte stemming. Ze gaan een beetje afkraken. En dan krijg je
5: een
4: beetje.
5: Is het toernooitje van met hoeveel? 270 wedstrijden?
1: Ja,
5: een beetje veel.
1: 48 landen aan mee.
4: Ja. Ja, dat is een
5: dan
4: keuze.
5: Moet je dat niet. Ja, dat is een keuze.
4: Dat
5: ja.
4: hebben en als ze, gaan ze die, uitproberen.
5: En als ik dan die waanzin eromheen zie. En ook daar speelt Trump weer een rol in. Dan denk ik, flikker toch op.
1: Even over kansen van Nederland. Ja, dat wil ik toch even horen. Doe eens even een voorspelling. Komen we ver dit toernooi? Zit er een wereldkampioen in dit team?
5: Dat zeker niet. Dat durf ik met zekerheid te zeggen.
1: En waar
5: nee.
1: ligt dat dan aan?
5: Je hebt het kunnen zien afgelopen zondag. Waar ligt het aan?
1: Nou ja, die Japanners geen, die waren wel goed aan
5: ze
1: het...
5: Zijn niet doelgericht, ze zijn niet doelgericht. Ze maken blunders op de foute momenten. Ja, nee, dat wordt niks. Het wordt niks, dat is onzin. Misschien achter finales, maar dan is het wel gebeurd, denk ik.
1: Okay,
4: nou, ik wil liever anders denken, want dan denk, vind ik er al niks meer aan. Kijk, ze hebben in potentie best een goed team.
5: Ja,
4: hè? In potentie. Alleen, op een goede plek. Als het, een beetje de zaken ook goed opstellen en niet te veel rare wissels doen. En je moet gewoon een beetje geluk hebben. Kijk, dat is met voetbal natuurlijk heel belangrijk. Zo, ja. Als je dat op de juiste momenten wel hebt. Hè. Kijk, als je Messi ziet, die had eigenlijk een rode kaart moeten hebben. En even daarna maakt hij 3 goals. Dan zie je hoe dicht alles bij elkaar zit. En dat was bij Nederland natuurlijk ook zo. Dus dat voor hetzelfde geld. Kijk, je moet niet vergeten. Japan is het team wat nu niet zo slecht is als iedereen doet voorkomen. Het is niet meer een achtergebleven voetballand. Dus ja, al jaren hebben die het beste prestaties aan Azië landen. Ook tegen andere landen. Dus ik geef altijd graag liefst nog een positief idee.
5: Nee,
4: mee.
5: Maar wij hebben wel Japan toch op zo'n niveau gezet. Daar zouden we wel even van winnen. Kom op. Nou, dat heb jij toch ook wel gehoord in de commentaar.
6: Ik denk dat we eindig een keer positief, Ruud.
4: Ja, ik ga ervan uit dat Japan heeft ook een goed team. Die was, en Nederland is gewoon altijd kansrijk.
1: Ja.
5: Daar heb je wel gelijk.
1: De afgelopen hoofdtoernooien waar we aan meededen, vond ik dat we echt mazzelden elke keer. Ja. En dat kwamen we best wel makkelijk, omdat we die tegenstanders nou net troffen die ons net wel een beetje
4: raakten. Kijk, het verschil zit.
5: De verschil zat er niet in.
4: Kijk, als je Malen hebt nu bij AS Roma. Ja. Dan schiet je elke bal er even in. Als dat zometeen ook gaat gebeuren hier, dat kan we zo al omdraaien. Nou ja, dan heb je een hele andere situatie.
1: Ja, dan.
4: Dus we moeten positief blijven.
5: Ik hoop voor jou dat het gaat gebeuren.
6: Ik heb nog steeds nachtmerries van die WK-finale in 2010 tegen Spanje.
1: Oh, hou op! Met Robben! Trauma.
4: Nou, er zijn nog ergere trauma's. Dat is 1974 en 78. De strafschop en de bal van Rob Rensbrink op de paal. Ja, de bal van Rob Rensbrink op de paal.
7: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, dat is echt dubleren of dubluren. Het is minder pijnlijk of heftig of aan alles wordt gedacht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, maar deze mooie nieuwe trein zou ik nog wel graag een keer willen reizen. Ik heb er nog niet mee gereisd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik speel nu nog vooral akoestisch. Ik zou het een beetje tussen akoestische grunge en punk houden. En dan wel Nederlandstalig.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, leuk is dat. Ja. Oh, daar ga ik ook zeker even naartoe, ja.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
7: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenen ze hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
6: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland en vanuit het westen trekken brede opklaringen over de provincie. We zien de zonnige geruime tijd. De temperatuur ligt zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht dan gaat het afkoelen naar een graad of 15. Het blijft overwegend helder en er staat maar weinig wind. Ja, en dan morgen kunnen we ons op gaan maken voor een volop zomerse dag bij temperaturen die opgelopen naar 29. Lokaal misschien in de tropische 30 graden. Daarbij is het een lange tijd droog en zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook nog een stukje warmer aan. En in de avond, dan moeten we wel rekening houden met enkele lokale onweersbuien die over de provincie trekken. De dagen daarna blijft het volop zomers. Vrijdag wordt het zelfs uitzonderlijk heet met temperaturen van maar liefst 33 graden. Later op de dag ook dan kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. En in het weekend dan blijft het wat vaker droger met volop zon en nog steeds zomerse temperaturen ruimschoots boven die 25 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
3: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
2: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit, van links tot rechts. Zijn er daarom ook zorgen? Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
2: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland en vanuit het westen trekken brede opklaringen over de provincie. We zien de zon nog een geruime tijd. De temperatuur ligt zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht dan gaat het afkoelen naar een graad of 15. Het blijft overwegend helder en er staat maar weinig wind. Ja, en dan morgen kunnen we ons op gaan maken voor een volop zomerse dag bij temperaturen die opgelopen naar 29. Lokaal misschien wel in tropische 30 graden. Daarbij is het een lange tijd droog en zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook nog een stukje warmer aan. En in de avond, dan moeten we wel rekening houden met enkele lokale onweersbuien die over de provincie trekken. De dagen daarna blijft het volop zomers. Vrijdag wordt het zelfs uitzonderlijk heet met temperaturen van maar liefst 33 graden. Later op de dag ook dan kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. En in het weekend, dan blijft het wat vaker droger met volop zon en nog steeds zomerse temperaturen ruimschoots boven die 25 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen. Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Ja. Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
3: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland en vanuit het westen trekken brede opklaringen over de provincie. We zien de zon nog een geruime tijd. De temperatuur ligt zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht dan gaat het afkoelen naar een graad of 15. Het blijft overwegend helder en er staat maar weinig wind. Ja, en dan morgen kunnen we ons op gaan maken voor een volop zomerse dag bij temperaturen die opgelopen naar 29. Lokaal misschien wel een tropische 30 graden. Daarbij is het de lange tijd droog en zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook nog een stukje warmer aan. En in de avond, dan moeten we wel rekening houden met enkele lokale onweersbuien die over de provincie trekken. De dagen daarna blijft het volop zomers. Vrijdag wordt het zelfs uitzonderlijk heet met temperaturen van maar liefst 33 graden. Later op de dag ook dan kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. En in het weekend, dan blijft het wat vaker droger met volop zon en nog steeds zomerse temperaturen ruimschoots boven die 25 graden.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

reageren? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.